0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt, non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

peer, om het veld zal u zich keer. Doet de jiske oversblazen, reek en leert de lucht bewazen. Henk je blauw kan tussen beiden, stie de koning van de gruiden, razend op zijn hekkepeer. Lang uitzicht de vierde heer.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
2: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Bonnie Tyler. Toen bekend van Total Eclipse of the Heart. Maar ik van deze, Have You Ever Seen the Rain?
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Er zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan die en we dat wel vaak, maar is vaak ik moeilijk. En nou doen we het maar de pin. En dat is vreselijk makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker dan zou wel het los geld nou betellen, maar de jongens.
0: Ja, dat is weer. Maar contant tel je, dat verdwijnt zelfs op de pontjes, op de veerpontjes. Dat verhaal dat is dagelijks in Friesland van de Moorn. En na meer dan 3000 vaststellingen zit het Soldaat van Oranje avontuur er haast op voor Jan van Olven.
4: We zitten nu in de laatste weken en dat werd heel onwerkelijk. En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
0: Ja, net een leeuw, dat wie haast een soort grap intussen jits. Of tenminste, een Soldaat van Oranje stopt, dat wie een spotje die is volgens mij al zien, niet de jern.
5: Ja, en het hoofd toch hield hij het maar net op. Maar ja, on alles werd een einde komt, komt uiteindelijk dan dus toch een einde.
0: Nou ja, uiteindelijk wordt het een publiek, ja.
5: Oh. Weet je, komt ook ergens.
0: Zelfs de achtergrondmuziek, ja, die stopt jongens. Het is wat. Vandaag maar nog eens zou beginnen.
1: Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het is mistig op een soort plak. Denk erom als de paniek best. Als die mist voort is, dan zou de simmer achter zitten matten. 23 graden wordt het.
6: Het is ijskoud.
0: Nou, dat valt ook wel te.

0: Nielsson en ijskoud Jerris bij Friesen van de Moorn. We zullen het hebben over Soldaat van Oranje. De langst rende musical van Nederland. Jan van Olven van Ljouwt. Die is bassist en orkestmanager bij die musical. En had hem al 3400 keer opgevierd.
1: Ja, het is een deel van die leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken. En dat wordt heel onwerkelijk. Komende weekend is de laatste. En ja, dat wordt wel een ding.
2: Hoe viel dat?
1: Heel apart. Ik kreeg mij de company manager hoor. En die vroeg mij van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
2: Wie de klap doet je hem dat jen van ja. Horen ermee op?
1: Ja, ja, weer een hele heurde klap.
2: Want Soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland ging zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je met een beetje?
1: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. Ja, en ik hier van mezelf persoonlijk hier ik zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dan binnen nou krek je 16, maar ja, toch desalniettemin. De eerste dag dat ik hier rondliep, dat was dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit met mij. Dit is uniek.
2: Hoe bist u hierbij te lonen gekomen?
1: Ik ben aanbevolen toch wat nou de musical director is, de musical supervisor, wat ik zeg, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skof mee. Dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt.
2: Maar was er nog voorspiel je?
1: Nee, hier had ik
2: precies van een soort ballotage of
1: nee, hier weer het puur op aanbeveling.
2: Is het heel wat oors voor een musical
1: ja.
2: Muzikant wijzen?
1: Ja, het is heel oors, want als mijn band spielers, dan is het op het podium en dan maken ze een set en die hele dynamiek, daar zit een dynamiek in. En hier spelen ze een stick en dan haast soms ik wel 10 minuten helemaal niks te doen. Of de spelers een underscore, wat een begeleidend muziekje is voor onder een scène of onder een dialoog. En daarna kan het zomaar wijzen dat ze 10 minuten niks haast. En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest ze weer scherp wijzen.
2: Is het een moeilijk stuk, muzikaal of juist net?
1: Het is uitdagend, want dan moest het, als het in de ritmesectie zit, hier achter mij drums, gitaar, bas of piano, dan moest het. Speel je eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan was het gedijt bij energie. Maar er zitten ook wat oren, wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan was het wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen.
2: Wat is dan nog, kist u dat uitleggen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat zes keer dat knek op een cassettebandje bij wijze van spreken.
1: Ja, alleen dat dan krijgt wat wij aan energie jouwen. Dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt dat ik mij. En er ben ik stikken. Bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten mogen. En dat kan elke dag kan dat oors wijzen. Dat is in Gruttelijnen is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk.
2: Hoe vallen van die lichting? En de meesten daarvoor zitten nu nog in dit orkest. Is er nog hierbij van de eerste oor of net?
1: Ja, ja, ja, zeker. In twee, drie, vier, met z'n meisje vier, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. Vier, vier man.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Wat voor boon heb je hem intussen, Mijlkoor?
1: Naast familie. Het is, ik ben al jaren van Freuna worden. En er is zo'n soort gebeurd in de oren 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en de max alles mij, want de 16 jaar zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die van mij met mijn koor.
2: Ja, maar dat werd aan Oskien in, denk ik, of zoiets. Hoe hang dat in de Holle?
1: Ik weet het nog net. Ik had nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. En dat wordt heel apart.
2: Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen
1: ja,
2: is.
1: Ja, heel spijtig. Ja, ja, ja, een lubbige trof.
3: De media van de morgen.
0: Jitse, vertel.
4: Ja, we gaan maar even naar Zeeland, tocht ik, naar de gemeente Sluis. Want daar hebben ze een probleem met de nieuwe wethouders. Twee nieuwe wethouders zouden daar geïnstalleerd worden. Maar vlak voordat dat gebeurde, een paar uren maar, is het uitsteld. Want de VOG-verklaring, de verklaring omtrent gedrag van een van die twee wethouders, die weer net op tijd binnen. Ja, en dus moest de gemeente, net alleen nog die wethouders, maar ook alle orenbelutselen op het allerlaatste moment afbellen. Deze fractievoorzitter, Bigelix, die is helemaal niet blij met de hele gang van zaken.
5: Alles gebeurd. Dit had van tevoren geregeld kunnen zijn, ja. Ondanks dat dat nog maar een beperkte geldigheidsduur heeft.
4: Ja, hij had net blij met deze man, want hij zei, ik ben... Ik weer net in Zeeland. Hij moest er speciaal heen rijden. Hij weer ergens oor. Zit twee oren in de auto.
0: Met de bellen,
4: onderwijs kreeg hij dus die dat het net meer hoefde. En een ijsje verderop in Brabant is oornijs, goed nijs, kan je zeggen. De Efteling die kreeg een nieuwe attractie. Missie Luminar heet dat. Dat wordt de eerste hingende achtbaan van dat park. Ja, hingende achtbaan, dan denk ik gewoon eens uw eigen hingende achtbaan. Die loftfietsen van Sybrandis, die binden dat al een mooi skoft. Ik vreeg je niet een beetje wat deze achtbaan daar dan ook op inspireerd is. Die karkens, die hingen al hier onder die baan in plaats van dat ze er oorheen rieden. De ontwerper van de Efteling, of in elk geval van deze baan, die zei het er dit hoor.
6: Het is missie Lumina, dus de gast wordt een missionaut. Hij gaat richting de lichtbarrière, hoopt hij ook te bereiken vanuit het instituut wat we hier gaan bouwen. Maar wat we exact te zien krijgen, dat houden we nog even geheim.
7: Maar lichtsnelheid is best snel?
6: Absoluut, het wordt een snelle coaster. We lanceren met 80 km per uur vanuit stilstaand, dus dat wordt wel een hele spectaculaire beleving.
0: Oké, 80 km per uur, dat is dan toch een beetje vlugger als de fietsen van Sybrandis.
8: Ja, dat is weer.
3: Zes het maar.
0: Quizvraag. Welk object in Friesland komt bij de Efteling bij? Bekend? Landmark.
8: Het koffiekop Koppenjouwer.
0: Oh.
8: Ja, en dat brengt dus bij de koffieplaat.
0: Nou.
8: Hey. Knelp in mooie fysiekjes binnen van de hoofdleverancier onder oren. Paradise bij Dashboard Lights, zoek ik al binnenkom. Die komt van de hoofdleverancier. Maar dan is het geef ik ideeën. Welke plaat was toen jaren om die dice even gadelijk uiteind te zetten? Stuur me trouwens 0620 Fjouwen, Jorgen, Ian, Jorgen, of de Omroep app. Is dat trouwens een vakantiebestemming, Jitse?
4: Deze studio, denk ik. Ik denk dat ik hier blue van in een vakantie.
8: Nou, oors is hier wat inspiratie. Don't

0: Rolling Stones. Of dat klopt helemaal. Okay. Maar ik zei ze Mick Jagger en David Bowie en Dancing in the Streets. Ja, ik ben een beetje bij mijn holle bij de Rolling Stones. Die hebben natuurlijk een nieuw album uitgebracht, je hoort. En ik is gewoon te horen dat er een cover op staat van Amy Winehouse. Dat is toch wel nieuwsgierig. En als een geefheading was, dan viest hij bij Oor. Het muziektijdschrift Oor. Dat vind ik wel een mooie, bondige samenvatting. De hoes is zo mogelijk nog lelijker dan de vorige. Maar de muziek, die is wel weer even lekker. Dus ja, goed. Door de mij was het worst. Misschien maar was maar eens even wat draaien van dat nieuwe album.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, het is hier met die Friesland en de verslagjouwer Johanna Brinkman. Die is de provincie in. Juster wie is bij de fietspont Keimpetille bij Swijns. De Jeremie van de Skippers, Jaap Zonder van. Wie ze elk net van de pontje al te krijgen. Ze bracht verskate fietsers en kuien dus naar de oerkontaar. Dat is echt mooi werk natuurlijk. En ik nou stinden we mensen te wachten op de pontje.
3: Ja, ja, we hebben kreeg de beltje jet en we binnen intussen tijd werden naar de oerkontaar gong om de fietsers op te helpen.
4: Ja, traaie steeks die stinden te wachten en die denken nou wat wordt dat lang met de wien we al.
3: Hoi.
4: Hoi.
3: Sjoen, nou meer de boeren.
4: Ja, nou en dan laat Koos die laat even de loopplank uit. Dan kunnen mensen betrouwbaar aan boord komen. Hebben we het net zo meerd. Nou, en we hoeven net te vregen waar ze heen vallen.
3: Dat is duidelijk.
4: Dat is duidelijk, want ze komen hier kant uit en dat en aan de andere kant van het kanaal.
3: Nou, welkom.
5: Ja, maar we. Ja.
3: Kom je hier uit de buurt, wij?
5: Ja, we komen uit Welderie.
3: En je bent met mijn koor even te fietsen?
5: Ja.
3: Wat voor rondje maakt je?
5: Nou, we gaan richting de IJstuin in de Riep.
3: Wat leuk! En ja, dan is het wel zo makkelijk om even mooi het pontje te gaan.
5: Ja.
3: Oh, dan moet je hem zwemmen.
5: Ja, nou, de groeten.
3: De groeten, zo gek zijn ze, ja. Het is wel mooi zo makkelijk, ja. Ga je wel vaker mooi het pontje? Nou, net heel vaak. Net heel vaak. Nee. Dan komt het mooi even zo uit.
6: En nou vakantie. Ik ben de oppas en we zullen nou even naar de IJstuin.
3: Gezellig even.
6: Ja.
3: Nou, dit is, ik weet het, voor doggen, hè?
4: Ja, nou, want je. Nou ja.
7: Hoe was het voor doggen?
4: Ja, ze moet nog even betellen voor zelfs. Dus daar komt de conducteur die komt langs.
3: Die had wel een heel modern apparaat. Ik zie gewoon pinnen op de pont.
4: We kunnen pinnen op de pont, ja. Dat zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan dienen we dat wel vaak, maar is vaak ik moeilijk. En nou doen we het maar de pin. En dat is vreselijk makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker. Dan zou wel het los geld nog betellen, maar de jongens. Wow.
3: Zo is het, ik. Ja. En dit gaat makkelijk, zo.
6: Dit is ideaal.
3: Zo, even mooi de telefoon betel je. Waar is het dan per persoon in je 50?
4: Ja, het is per persoon. We doen het zo. Het is per persoon in je 50. En dan krijg je altijd, hoe is het nou mee bij hem? Ben die tellen die dan vervallen, mooi of net?
3: Ja.
4: En wij horen gewoon aan, 51 per persoon. En als iemand is die het nog bij huid of met hem op een fiets zit, dus dan heeft hij gratis. Maar als hij met de eigen fiets komt, dan is het 51.
7: Hij vraagt even om de rondte, want hij wil wat zitten.
3: Oh, ja, we moeten even aan de kant.
4: Ja, want ja, hij maakt natuurlijk, als hij onmeert, maakt hij altijd even zin. Hij wil wel bij de kant, maar graag een beetje langs. En dan maakt hij er even niet steken. Dan maakt hij die hoek, voorste hoek inderdaad even zin kennen dat hij keurig de balans gaat. En dat is vooral met fietsen erop. Als hij een tik maakt, het wel de fietsen wel eens omvallen. Dus dat maakt even wat netjes.
3: En dan, wij hebben dat wel eens een keer horen, dat er iets op boord komt?
4: We hebben nog nooit gehoord dat er iets op boord gegaan is, maar we hebben wel eens gehoord dat er een fiets die wat de rug opzetten binnen en dat hij dan omvalt. En nou, dat is heel vervelend. Dat treft dus met de fiets wat kapot, maar nog erger, als er mensen naastingen, dat die hem op de voeten krijgen of zo wat heen. Dus wij zijn er altijd heel scherp op, als er wat meer op binnen, fietsen goed scheef zetten en beet houden erbij. En dan, dan gaat dat verder.
3: Dan komt het wel goed, ja. En binnen mensen nek een beetje vernuveren als ze je komen dat ze betalen je matten?
4: Nee, eigenlijk net. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Het enige dat ze, als ze vernuveren binnen, dat is dat ze net verwachten dat er een pond is. En dan denk je, ja, en hoe maakt dat nou? Want ik heb geen geld bij me.
3: Ja,
4: nou, dat doen we net moeilijk hoor. Dan zit nou de meest verloren. En dan jouwen ze vaak een folder mee. En dan staat dus bankrekeningnummer in. En dat doen we net moeilijk hoor. En het wordt eigenlijk zeker altijd betalen. En meestal is het gewoon een keer dat net hebben. Die komen een keer letter weg en dan betalen ze het dubbele. Dus dat rent eigenlijk heel leuk.
3: Op vertrouwen.
4: Ja, op
3: nou,
4: vertrouwen.
3: We binnen weer onder hoek. Ik zou zeggen, zo'n mooi middje.
5: Ja, dank u wel.
4: En geniet van huis.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: En dat voel al hier in het geheel van de vergonkelijkheid.
3: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
2: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
3: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is 12 minuten naar Jalverson. Jitse de Vries. Goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
6: Bij een slim eenzijdig ongeluk op de Jouwer is vannacht één persoon slim verwonden rekken. Dat meldt de plysje. Het slachtoffer rekken maar de auto van de dijk en eindigt in een BM. De plysje dat onderzoekt naar de tadracht van het ongeluk. De plysje had vannacht 2 mensen oorhouden naar onderleiding van een stekincident in Noordwaarde. Eén persoon rekken daarbij verwoenen. Bij dat stekincident dus, net bij de oorhouding. Een traumahelikopter kwam naar Noordwaarde om het slachtoffer te helpen. Vanwege de mist kon die helikopter net meer waarom vleren naar Ljouwt. Het medisch personeel van die helikopter is daarom mijn auto ophellen. Vanwege die mist hield op dit site nog code giel in Friesland. Nevens het KNMI zal de mist de komende uren voortloeken. Sieler Joren Zwart uit Snits en zijn maat Robert Huisman die haar pleetst voor de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Zwart en Huisman die zielen in de 49-klasse. Zij moesten naar juster bij de beste 24 zitten en dat is dus dik slagen. Mijn vareerst zonder plak. Het EK op het wetter bij Noord-Duitsland gaat juist verder en het wordt nog ont mij snijn.
7: Jitse, dank u wel. Dan is het iets van het waarberucht. Mijn Sibbele Waaier, goeiemorgen.
8: Jan.
7: Het is een jonkman. Ik denk Jan is op vakantie, maar heet ik gewoon nog.
8: Nee. Jan had even in de grote boten zitten. Dus Jan komt wel. Jan is er alweer.
7: Oh, dat is wel helemaal opknap. Nou, dat komt goed uit, want ik ben wel heel benijd.
8: Ja, ik ben uitwaaid. Dus daar horen we een nacht wel het buis worden. Of wat hoor. En enkel opklaring. Het kwam al naar zo'n 12 graden. En ja, en of het katerplakken weer wat mist ontstien. Het zicht weer minder dan 12 meter. Maar dat begint nog ook al mooi op te lossen. Er is al een waarschuwing. Maar voordat die waarschuwing er is, is het meest kan weer oplost. We zullen dan in minimum temperatuur die neemt. Maar ik weet zo'n 12 graden. Gisteren is zo'n 13 graden, dus minimum. Ja. En bakken vingen uit 11 en heel. De pijn 13 en heel is Brecht en Akkrum en Vlieland zitten op zo'n 13 graden. Nou, de mist en de lege bevolking, ja, vooral de lege bevolking is in het maat eerst. Die lossen nou al op en die zat zelf om 8 uur rijden, hoe gaan wij wat in, al in bevolking. Dus dan toch de zin is in best en dan lost de bevolking in die droege maat eerst. Wind die lost dan ik op. En dan hebben we het tweede pad van de morgen en vanmiddag dan geregeld dat vol op de zinnen erbij. Maar in een enkel stapelwolkje, dat is dan ook alles. We hadden jonge temperaturen van zo'n 23 graden op het waterland. Dat zijn 5, 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. En dat al met een zwakke matte eerste wind die het van de midden wat omloopt. En dan op het eind van de midden even tijdelijk even krachtig is. Jong en vannacht klettert we wat op. Dan in het tweede part van de nacht dan hebben we wat meer bewolking. En dan hebben we wat kans op een enkele mistbank.
7: En dan op naar morgen, hoe liek het dan?
8: Het liek het morgen, ik wil wel prima simmer water. We moeten morgen wel even geduld hebben, want voordat die mist en die lege bewolking oplost is en hoe gong is, met de zinnen, want hoe zou je best verdoen, dan heb je in het tweede pad van de morgen alweer geregeld de zinnen, tot vol op de zinnen. Maar in matige water, eerste wind, ja, is 21 graden op het waterland. Dat zijn zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Mogelijk dat ik dan wel even een graadje heger. Want als we zorgen dat ten zuiden van de Line Alkmaar Emmen dat het daar al dik 30 graden is. Maar ja, wij zitten nog steeds met die matmat eerste wind. Die wat koeler lucht van Oostzee ongeveer. En die wind die is ik matig en in de midden zelfs krachtig. En dan kan ik dan wel eens even een uitzitterke zien zitten van 5. Jong, in de morgen jong en in de nacht dan hebben we temperaturen van zo'n 15, 16 graden.
7: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Dat zul ik nou prima dat poer bij je stuurt, want snijden gaat er weer wel wat meer om even uit het matten te. We hebben wel wat vol op zinnen, ja, de temperaturen die lid even een veerke. En is 20 graden per waterland, dat zijn 23, 24 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht, ik zijn 15, 16 graden. Zo is het tegen, noffelijk. Mendje en dan hebben we Mendje en Tiesje, is het eerst Mendje, is het eerst bewolkt. En dan is het rechtig en in de midden komt er steeds meer rond te van de zinnen. Het is zo'n 20 22 graden op het Waadeiland tot zo'n 24-25 graden midden provincie. Nou, en deze is ik naar Simmers kwaad, maar matig en tot in de midden soms krachtig en wat met de eerste wind. En dan temperaturen om de 26 tot 28 graden. Ja, is dat volop simmer. Nou ja, Sageer Vetsen, de oranje simmer is voorlopig dan net uitschakelen en die komt van nieuwe weken weer volop weer om.

0: Pokkel en Call It Love.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Wat het Fries leren wil, die kan dat dan eigenlijk gewoon met de telefoon doen. Want de AVOEK lanceert de taalleer-app Scrap. Dat is een soort van Duolingo, maar dan voor het Friesk. Duolingo, dat is echt een app, dat is de taal leren kist, maar dan grote taal, link als het Spaans, het Engels, het Duits, dat soort taal, maar het is net voor het Friesk. Slagjouwer Jantine Weidenaar die liet haar troch projectmeijwerker Jan Douwers van de AVOEK bijpraten over hoe deze nieuwe Friese app werkt.
2: Ja, we zitten nu mooi uitzicht op een groot scherm. En daar zien we volgens mij een voorbeeld van de app op. Is dit zat er dadelijk ook op het telefoon uitzicht?
3: Ja, dit is absoluut hoe de app ernaast op het telefoon ik komt te zien. We zien hier even een voorbeeld van een verbindopdracht. Dus in dit geval moet de broeker van de app een goede afbeelding en het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij het ze versteren matten, waarbij het ze luisteren matten en de goede keuze meisje matten. En waarbij ik dingen zelf inspreken matten. Dat voorbeeld zie je bijvoorbeeld hier even op de volgende. Dit is een uitspraakoefening. Je krijgt een voorbeeld zien in het Fries. Daarna zit er een inspreekknop op. Die drukt in. De spreekt een goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die Friese uitspraak ook correct is.
2: En krijg je er dan ook punten voor?
3: Hoe meer opdrachten als er doorst, hoe meer experience points als er krijgt, staat dat heel mooi hit in de appontwikkeling. En hoe vaker als het ook achter elkaar doorst, dus tot dagen achter elkaar kist zelfs punten voor krijgen.
2: Een streak heet dat dan, hè?
3: Ja,
2: dus de gamification dat zit er wel in.
3: Gamification zit zeker in deze app. Ook omdat het mij helpt, is motiverend en daarmee kan de broeker dus op die manier meer taal leren, meer opdrachten achter elkaar uitvieren. Helpt gewoon mij om beter Fries te leren.
0: En om die app goed werken te laten, is ik kunstmatige intelligentie beroekt. Dominique van der Niet, die is Chief Digital and Innovation Officer bij Mensora. En die vertelt hoe dat in die app beroekt is.
4: De AI die in deze app gebruikt wordt, de uitspraakbeoordeling, is halverwege 2023 zijn we begonnen te ontwikkelen daarmee. En uiteindelijk is dat over de jaren als samenwerking tot stand gekomen met verschillende Friese organisaties. En specifiek voor deze app natuurlijk de laatste jaren met AVOEK.
2: Ja. En hoe ziet dat dan uit? Binnen mensen die ding insprutsen hebben, zodat het terug dat AI-systeem leert werken?
4: Zeker weten. Ja, AI die leert van voorbeelden. En we hebben voor deze app en deze beoordelingen hebben wij specifiek ingesproken. Daar heeft ook de samenwerking plaatsgevonden. Maar er zijn nog duizenden en duizenden stemmen ingegaan. Want je hebt heel veel voorbeelden nodig. Ja,
2: ja en heel veel verschillende soorten Friesk. Want het woord Friesk is heel wat anders als het Fries wat in de Zuidwesthoeken praat wordt. Hoe ging je daarmee om?
4: Absoluut. Dat is ook een van de grote uitdagingen van het Fries. Wij hebben ons eerst gericht op het GAVE met een beetje speelruimte erin om de basisuitspraak om die goed te oefenen. En als het aan ons ligt de komende jaren, dan gaan wij verder op de dialecten.
2: Ja, want een app is altijd niet in ontwikkeling. Het gaat net op van Jim nou.
4: Absoluut niet. Nee. Wat je wil is dat het een succes is. Dat mensen er iets aan hebben. Ook het Fries verandert. De uitspraak, de woorden, et cetera. Dus dit is een ongoing ontwikkeling. Absoluut.
2: Nou hebben we het al vaker gehad over Duolingo. De verneemde taalleer-app. Heb je hem in die technische ontwikkeling direct naar jongen? Of heb je hem echt in mijn eigen plan lutsen?
4: Uiteraard kijk je naar de voorbeelden die er zijn. Maar wij hadden één doelstelling aan het begin van het project met z'n allen. En dat is een stapje beter dan Duolingo. Ik denk dat aan de eindgebruiker is om te bepalen of dat is gelukt. In ieder geval met de uitspraak die erin zit, dat is volledig nieuw.
2: En nou is er een vraag die ik wil stellen met aan het einde van dit interview. Want ik praat Fries, kan jou praten Nederlands. Heb je hem dadelijk zelf ook op de telefoon en dat we een hier Fries mooi praten kennen?
4: Ik kan het hartstikke goed verstaan, maar ben dus aan het oefenen. En dankzij dit project kan ik echt merken dat mijn uitspraak merkbaar beter is geworden.

0: Jan de Vries.
1: Zou zomaar kennen.
2: Friesland van de Moor.
0: De Flinterstichting die roept u op om deze dagen weer flinters te tellen in de tuin. Ik had ook wel aardig water worden volgens mij. Ik ben eerst wel eens benijd hoe het eigenlijk zit met de flinters in Friesland. En daarvoor hadden we ook contact met Siep Cinema van de Vlinderwerkgroep in Friesland. En goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, want je jert het vaak pas altijd op mingip met bepaalde beestjes. Dan komt het niet nice natuurlijk. Dan weet ik dat er zeldzame soorten binnen dat het net heel goed maakt. Maar de gewone soorten, zeg maar, die een soort in de tuin voorkomen, hoe gaat het ermee?
3: Ja, helaas maakt dat ik een beetje een pessimistische verhaal over. Vlinder hebben we eerst natuurlijk een vlindertelling gehad, dat hebben we elk jaar. En vlinder, wie het leest om ons als nog niet ontjontig. Ja, er wordt een insecten en daarmee, wat de vlinder neemt, ik hield het al. En nou ja, daarom is het wel goed dat we dat bijhouden, maar zo'n toenvlindertelling als dat dit weekend er komt.
0: Nou, in die vroeger op school altijd van die kaarten, dat er vlinders op stingen, de soort niet een soort vak komen. Wat vind ik al werk? In het Hollands ging dat de dagbouwoog, de kleine vos, ja, weet ik nog, ja, wel. Ja. Die soorten, dat zijn de soorten weet je wat we hebben?
3: Ja, dat ben een soort natuur. Nou, en ja, je zou zeggen, die maakt het wel prima door, want die leven van de bronnetel en de distels en zo, ja, en die binden nog genoeg. Maar er zijn toch een heel soort oorzaken dat er ook insecten het toch heel moeilijk hebben dat er ook, ja, alle van de oorzaken, klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen nog eerst aan het droog. En nou ja, dus ja, de trend gaat toch achteruit. We hebben zo'n paraboraal kreeg meer wel zo'n 80% kwijtraken van het aantal vlinders. Dus ja, dan snap je wel, dat is aanmerkelijk. En dus we moeten zien dat we ze wat horen. En bijhoren wat er is, dat is heel belangrijk vanzelf. Oh, en daar is het telweekend voor natuurlijk.
0: Ja, vanzelf. Ja. Je zou zeggen, er is volgens mij best wel wat omdenken voor het vergrien van de tuin. Voor, trekverzwaardig je... Dat je nog beplonting had en zo, bermen werd het gas. Heegesteerd door de blomkers misschien wat meer groeien maaien en zo. Maar dat zie je dus net waarom in de ondertand altijd om de flinters keert.
3: Nee, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die gebeuren. Het gemeten de bermen wat beter beheert, de meesten wat planten in de tuin zetten, werd de flinters op aankomen. Dat scheelt vanzelf wel. Maar ja, de grote oorzaken, de algemene oorzaken, ja, dat kist net zo vol ondaan. Dat geldt voor alle insecten in Europa en hoe de hele wereld, zeg maar. Dus ik zeg wel als je de meesten, ja, vroeger dan hier is van die spuitbussen om de ruten van de auto's keer te maken naar een rit, jongens. Maar die spuitbus kist net meer keepje om de mig aan de auto te halen. Want er zit nooit meer een mig op het ruten. Qua insecten keer het gewoon hartstikke min.
0: Ja,
3: en ja, ja, wat je krijgt zijn de bermen beter beheren, de tuin, vriendelijke schikmaatje, dat helpt natuurlijk al heel veel mooi. En dat maakt ik wel dwang. Wat wel optimistisch beloven zelfs. Hè.
0: Ja, dat is ik zo. Maar het kan nog even door, dus voor dat ik waarom te vernemen is in de tellingen van je. Want
3: ja.
0: Hij zegt, hoeveel mensen krijgen van mij door?
3: Hier hebben we een heel mini hier. Vreemd hier, de mensen hier in zijn Montignotte qua telling. Dus ik hoop je dit hier dat wat beter is. Wat ik zei, de tuin hier vreemd, zo, dat ik ga juist. Dus hadden we een tel west, dat liep net zo gek. En natuurlijk prachtig water bij, dat scheelt ik wel. Van vlinders maar ze zinnen hebben, hè, hoor, dan shocks ik net. Dus ik ga wel een beetje hoop dat dit hier wat beter is als vleend dier.
0: Ja, en even niet kwaad, want misschien dat mensen het wel weten, hè, maar hoe doe je dat, dat vlinder tellen?
3: Nou, je moet dat kind dus van die telling hebben vreed, moan en snijden. En het idee is dat je dan, als het zinnes kind, want dat zei ik al, was zo is net, dan moet je er toen even in, een kwartier herinneren, en even tellen wat je zorgt van elke soort. En als je dat een paar keer doet, dan is het idee dat je het geruste aantal daarvan even noteren. En want dan stel je natuurlijk al je dubbel, dat is net de bedoeling. En dan is de bedoeling dat je dat even trooien. En dat kun je op de site van de Vlinderstichting, of je tikken gewoon in timevlindertelling, dat vind je ik wel. Dat kist trouwens ik, want je bent je neem krijgt al die soorten vlinders op een kaart. Nou, dat kist ik een vlinderkaart downloaden. Dat kist heel makkelijk zien welke soort het al je dan geeft. En daar zie je al je informatie op die site. En daar zit ik bovenaan een hakje aanmelden. Als je daar klikken, dan kun je die mailadres even intikken en dan de oantal een trooian. En op die manier door het toes de mensen in Nederland en heel soort in Friesland door het daarom mooi. En hoe meer mensen, hoe beter het beeld verzeilt.
0: Een mooie tip dus dit weekend en Joer dus ook al om dat eens even te doen. En volgens mij is het hartstikke noffelijk werk om te doen. Even lekker de tuning. Dat is voor elke nieuw noffelijk lijkt het mij.
3: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ben ik wel een pering wat je een beetje op letten maten. Vlinder weer dus de dagbouw hier en dat land, dat vinden de toppers, maar is een 3000 waarnemingen. ik denk dat dit hier de distelvlinder wel tussen kan komen, want het, misschien had de meeste wel zoeken, maar er zijn distelvlinders in het land, in Atalantas. Daar zijn trekvlinders, die ken je net overwinteren. Die komen in Zwarië, komen die uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk, komen die hierheen. En de vlinders die je nou zoeken, binnen daar in feite weer nakomelingen van, die bijna

helpen met tellen, dat werkt in elk geval altijd. En dat is dan lekker de onbeveling van nou. Van nou, in elk geval, tieren dank voor jouw bijdrage. Ja. Siep Cinema van de Vlinder Stichting dus.

0: Train en Ashley Monroe en Bruises.
1: De media van de morgen.
0: Wij gaan geen Bruises, we gaan een jits in de studio. Ja, het meisje door de media.
2: Ja, uit de Telegraaf in het bijzonder. Die schreeuwt over de wolf, de Nederlandse wolf. Want de wolf is in Nederland, of de wolf van Nederland. Ja, dat is net een hele oren wolf, zo je zegt, als die wolf in Oorland. Maar hier in Nederland, jet die bij een van de dierlijksten van Europa. Daar schreeuwt de Telegraaf voor op basis van onderzoek van de Wageningen Universiteit. Ja, dierlijk dan voor oren bisten, een Nederlandse wolf, die... iets of die maakt deer. 24 bisten per wolf gemiddeld. De staatssecretaris van Landbouw, Erkens heet hij, die pleit het na een besieten om Duitsland voor een orenaanpak van die wolf in Nederland.

0: hadden ze hem goed uitrekken. 131 wolven in Nederland. Haar 3200 besten deermakken. Ja, dan heb je iets meer dan 24 inderdaad per wolf. En dat is echt meer als in Orenland. De Telegraaf die schreeuwt dan het woord horrorwolf op. Ja, het staat dat de Telegraaf dat in België iets in een wolf of deerde het in een wolf. Zijn 24 oren besten. En in Noorwegen is dat... Ja, ze is maar een 22. In Kroatië is dat ze is maar Santjen. En in Eerstriek ongeveer 16. Ja, dat binden dus wel echt minder. Nederland had wel een Duitse aanpak om die wolven, aantal wolvenslachtoffers omleeg te krijgen. Want ja, dat maakt echt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Een nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer nog, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dadelijk in Friese Vollemond. Dan hadden we het onder Soldaat van Oranje. Die musical die stopt. En dat betekent dat naar meer dan 3000 voorstellingen dat avontuur direct voorop had voor Jan van Alven. Die het daarbij belutsen weer. Muziek komt erom.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Friesland van de Moor.
7: Maar eer iets zei.

0: En het stikkende kraaiende muziek van Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Dit is Everywhere van Fleetwood Mac.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
2: Er zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hen hebben. Dus in het begin dan dienen we dat wel vaak, maar is vaak ik moeilijk. En nu doen we het maar de pin. En dat is voor ik makkelijk, want dat telt ik volle makkelijker. Dan zou wel het los geld maar betalen maar de jongens.
0: Ja, ik gewoon op het pontje kisten met de pin betel je. Ik kan best handig wijzen. Dus een simpel verslag houden. Die shirt dadelijk eens op dat pontje. Hoe het drok altijd is deze dagen van mooi waar. En na meer dan 3000 voorstellingen zit het Soldaat van Oranje avontuur er hard op voor Jan van Olven.
3: We zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
0: Ja, laak het erom. Als een boer met kiespijn. Sissen ze dan. Jitsen. Nou is het een pakje kronten, die is nog oprol.
4: Dus ja, die maakt nog even niet opslaan.
0: Bewaar het voor dadelijk, denk ik.
4: Ja, want je weet nooit helemaal zeker wat erin zit. Al weet ik wel dat ik het aanstaan bij die oren een bijzonder verhaal van een heid en een zoon. Die 1000 kilometer roeien van Iel.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat jeest Alex. Eerst het Waberocht, maar Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Nou, van de morgen hier weer op een soort plakken hier weer naar de kruim waar wat mist. Maar dat is zo'n knokrijk als een beetje oorgeen in wat bewolking. En die bewolking die wordt in de rin van de morgen wordt die voet beantwoord de zinnen. En dan hebben we weer een soort romte voor de zinnen, vooral in de midden. Dan liggen de temperaturen om de 23 graden op het waterland. Dat zijn 5, 26 graden midden provincie. En er staat een matige en op een namiddag een krachtige mate eerste wind. Vannacht, ik bekom eens op mist. Morgen hier eerst ik wat bewolking. En al gauw weer volop rondte voor de zinnen. Dat mooie nat na de eerste wind 21 graden per waterland. Dat zijn 24, 25 graden in het eerste en het zuideesten. En in de midden zit er tijdelijk even een krachtige wat na de eerste wind. In de nacht komen ze op een enkele mistbank. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Nee, als het 16 jaar komt er deze week een eind ons Soldaat van Oranje. De langst rennende musical van Nederland. Jan van Alven van Leeuwt die is al sinds het begin als bassist en orkestmanager belutsen bij de band. Troch de jaren heen had hij die musical al zo'n 3400 keer opgevierd. En voor hem is het nu weer dat het nou echt ophouden zal.
3: Ja, het is een deel van je leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. Dan komt er weekend is de laatste. En dat wordt wel een ding.
6: Hoe viel dat?
3: Heel apart. Ik hier kreeg mij de company manager hoor en die vroeg mij van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
6: Wie de klap doet je hem dat jen van ja. Hoorde ermee op?
3: Ja, weer een hele klap.
6: Want Soldaat van Oranje, ja, ik zelfs vanuit Friesland ging zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je met een beetje?
3: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. En ik hier van mezelf persoonlijk hier zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dat binnen nou krek je 16, maar ja. Toch, desalniettemin, de eerste dag dat ik hier rondliep, dat was wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit, ik maak je dit nooit meer mee. Dit is uniek.
6: Hoe bist u hierbij te lonen gekomen?
3: Ik ben aanbevolen, toch, wat nou de musical director is, de musical supervisor, wat ik zeg, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skof mee, dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt.
6: Maar was er nog voorspielen?
3: Nee, hier had ik
6: precies van een soort ballotage? Of
3: nee, hier weer het op aanbeveling.
6: Is het heel wat oors van een musical?
3: Ja.
6: Muzikant wijzen?
3: Ja, het is heel oors, want als mijn band spelen, dan is het op het podium. En dan maken ze een set en die hele dynamiek, daar zit een dynamiek in. En hier spelen ze een stick. En dan had soms ik wel 10 minuten helemaal niks te doen. Of de spelers een underscore, wat een begeleidend muziekje is voor onder een scène of onder een dialoog. En daarna kunnen ze zomaar wijzen dat ze 10 minuten niks haast. En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest weer scherp wijzen.
6: Is het een moeilijk stuk, muzikaal of juist net?
3: Het is uitdagend, want dan moest het als het in de ritmesectie zit. Hier achter mij drums, gitaar, bas of piano, dan moest het spelen eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan was het gedijt bij energie. Maar er zitten ook wat oren, wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan was het wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen.
6: Wat is dan nog, kist u dat uitleggen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat zes keer dat knek op een cassettebandje bij wijze van spreken.
3: Ja, alleen dat dan krijgt wat wij aan energie jouwen. Dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt dat ik mij. En er ben ik stikken. Bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten mogen. En dat kan elke dag dat oorswijzen. Dat is in Gruttelijnen is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk.
6: Hoe vallen van die lichting? En de meesten daarvoor zitten nu nog in dit orkest. Is er nog iemand bij van de eerste oor of net?
3: Ja, zeker. In twee, met z'n meisje vrouwen, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. Vrouw, vier man.
6: Wauw.
3: Ja.
6: Wat voor boon ga je hem intussen, Mijlkoor?
3: Nou, zijn familie. Het is, ik ben al jaren van Freuna worden. En er is zo'n soort gebeurd in de oorlog 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en de max alles mij, want de zit hier zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar.
6: Ja, maar dat we daar een oorskie in tik of zoiets, hoe heim dat in de holle?
3: Ik weet het nog net. Ik heb nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. En dat wordt heel apart.
6: Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen
3: ja,
6: is.
3: Ja, heel spijtig. Ja, ja, ja, een lubbige trof.
7: De media van de morgen.
4: Jitse. Vertel. Ik wil beginnen met iets dat net in de krant zit. We hebben natuurlijk krekt wel op het NOS-journaal om zo'n oren dat in meerdere plakken Marokkaanse supporters de strijdopgang binnen. Na het verlies in Frankrijk, dat de politie er ook te pas kwam is hier en daar. Al bleun het wel feestelijk, over het algemeen. En dat feest, daar hoe ik het dan weer krijg tegenwoordig. Want ja, een goed meis ken ik wel meis wijzen. In Utrecht bijvoorbeeld, waar meisjoen naar die wedstrijd in een uitverkochte bioscoopzeel. De reacties naar Arin van die wedstrijd, Marokko, Frankrijk, kan je misschien wel voorstellen?
8: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
9: Heel jammer, laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
10: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
9: Nee.
11: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer, ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
4: Ja, als het de beste wint, dan is dat ook wel weer akkoord. En dat wie dus Frankrijk in dit geval. Een onverhaal, dat is dat verhaal van die roeiers. Dat vertelde ik die krekt al. Jaren we in het programma De Rode Draad. Keert door een heid en een zoon. Die roeien haast 1000 kilometer over de rivier de Rijn. Zij willen zijn geld inzamelen voor de eel, de paling. Die vis die wordt slim bedriegen. Die heid, dat is Ivo Leijten. En hij vertelt waarom hij nou krekt voor de eel in actie komt.
12: Hij hoort gewoon erbij. Ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij voor mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
4: Ja, dat zei dus die heid, Ivo, zijn zoon, Niels. Die maakt dus 1000 kilometer lang met zijn heid in dezelfde boot zitten. En hij denkt dat er daar wel flink aasjam had.
13: We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag en dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja.
4: Gewoon trouwroeien.
0: Gewoon trouwroeien.
4: Gewoon trouwroeien, ja.
0: Dat is zo makkelijk is het, denk ik, hè?
4: Ja.
7: Omroep Friesland.

0: Dua Lipa, yes, bij Friesel van de Moorn. En Houdini. Ja, dat zijn maar die Friesel verslag. Ja, Oosten zie ik je alle dagen het wet er weer op. Johanna Brinkman, die dat juster op de fiets pond kan betillen bij Swijns. Kermenje van de skippers. Ja, zonder van. Wie ze elk kent van het sponsje auto krijgen. Ze bracht verskate fietsers en kuien dus naar de oren komt daar. En ik nou stinnen we meestal te wachten daar op die pond. Ze zijn aan het wachten, dus dan door het even, hè. Ze zijn er echt. Hij er hast. Ja, derde de pond.
1: Ja, ja, we krijgen het beltje net en we zijn intussen naar de oerkant gong om de fietsers op te helpen.
2: Ja, traaien steeks, die stingen te wassen en die denken, nou, wat wordt dat lang, maar dat winnen we al.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Sure, nou, ja. Nog meer de boeren.
2: Ja, nou, en dan laat Koos die laat even de loopplank uit. Dan kunnen de mensen vertrouwbaar aan boord komen. Hij wordt net zo meer. Nou. En we horen net de vreken werd ze hennen vallen.
1: Dat is duidelijk.
2: Dat is duidelijk, want ze kennen maar één kant uit en dat en aan de andere kant van het kanaal.
1: Nou, welkom.
3: Ja, maar wacht.
1: Kom je hier uit de buurt, wij?
3: Ja, we komen uit Welderief.
1: Welderief. En je bent met mijn koor even te fietsen?
3: Ja.
1: Wat voor rondje maakt je hier?
3: Nou, we gaan richting de IJstuin in Doriep.
1: Wat leuk. En ja, dan is het wel zo makkelijk om even mooi het pontje te geren.
3: Ja.
1: Oh, dan mag je hem zwemmen.
3: Ja, nou, de groeten.
1: De groeten, zo gek zijn ze, ja. Het is wel mooi zo makkelijk, ja. Keer je wel vaker met het pontje? Nou, net heel vaak. Net heel vaak. Nee. Dan komt het mooi even zo uit.
4: We zijn nou op vakantie. Ik ben de oppas en we zullen nou even naar de IJstuin.
1: Gezellig even.
4: Ja.
1: Ja, dit is ik weet het voor doggen, hè?
2: Ja, nou, want ze moet nog even betalen voor zelfs, dus daar komt de conducteur die komt langs.
1: Die had wel een heel modern apparaat. Ja. Ik zie gewoon pinnen op de pont.
2: We kunnen pinnen op de pont, ja. Dat zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hen hebben. Dus in het begin dan dienen we dat wel vaak, maar is vaak ik moeilijk. En nu doen we het met de pin. En dat is voor u ziek makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker dan zou wel het los geld nog betellen met de jongens.
1: Zo is het, ik. Ja. En dit gaat makkelijk, zo.
4: Dit is ideaal.
1: Zo, even mooi de telefoon betel je. Waar is het dan per persoon in je 50?
2: Ja, het is per persoon. We doen het zo. Het is per persoon in je 50. En dan krijg je altijd, hoe is het nou mee bij hem? Ben die tellen die dan vervolgen mooi of net?
1: Ja.
2: En wij horen gewoon aan, 50 per persoon. En als iemand is die het nog bij huid of met hem op een fiets zit, dus dan heeft hij gratis. Maar als hij met de eigen fiets komt, dan is het 50.
5: Hij vreed even om de romte, want hij wil wat zitten.
1: Oh, ja, we moeten even aan de kant.
2: Ja, want ja, hij maakt natuurlijk, als hij onmeert, maakt hij altijd even zin. Hij wil wel beide kant, maar graag een beetje langs. En dan maakt hij er even niet steken. Dan maakt hij die hoeken, voorste hoek inderdaad even zin kennen dat hij keurig de balans gaat. En dat is vooral met fietsen erop. Als hij een tik maakt, wel de fietsen wel eens omvallen. Dus dat maakt even wat netjes.
1: En dan, hem dat wel eens een keer horen, dat er iets op boord komt?
2: We hebben nog nooit gehoord dat er iets op boord gegaan is, maar we hebben wel eens gehoord dat er een fiets die wat rechtop zetten binnen en dat hij dan omvalt. En nou, dat is heel vervelend. Dat treft dus met de fiets wat kapot, maar nog erger, als er mensen naaien, dat die hem op de voeten krijgen of zo wat heen. Dus wij zijn er altijd heel scherp op dat er wat meer op binnen. Fietsen goed scheef zetten en beet horen erbij. En dan, nou, dan gaat dat verder.
1: Dan komt het wel goed, ja. En binnen mensen ik een beetje vernuveren als je komen dat ze betalen je matten?
2: Nee, eigenlijk net. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Het enige dat ze, als ze vernuveren binnen, dat is dat ze net verwacht dat er een pond is. En dan denk je, ja, en hoe maakt dat nou? Want ik heb geen geld bij me.
1: Ja,
2: nou, dat doen we net moeilijk hoor. Dan zit nou de meest verloor. En dan jouwen ze vaak een folder mee. En daar staat dus bankrekeningnummer in. En dat doen we net moeilijk hoor. En het wordt eigenlijk zeker altijd betalen. En meestal is het gewoon een keer dat net hebben. Die komen een keer letter weg en dan betalen ze het dubbele. Dus dat, is, dat rent eigenlijk heel leuk.
1: Op vertrouwen.
2: Ja, op
1: nou,
2: vertrouwen.
1: We binnen weer onder de hoek. Ik zou zeggen, zo'n mooi middje.
3: Ja, dank u wel.
2: Goeie reis verder en geniet van ijs.

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net al in voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Een minuut over 7:30 is het. Jitse de Vries, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Bij een slim eenzijdig ongeluk op de Jouwer is vannacht één persoon slim verwoen rekken. Dat meldt de plysje. Het slachtoffer rekken met de auto van de dijk en eindigt in een BM. De plysje dat onderzoek naar de tadracht van dat ongeluk. De politie had vannacht 2 mensen aanhouden na aanleiding van een stekincident in Noordwaarden. Eén persoon rekken verwonden bij dat stekincident. Een traumahelikopter kwam naar Noordwaarden om het slachtoffer te helpen. Vanwege de mist kon die helikopter net meer waarom vliegen naar Ljouwt. Het medisch personeel van de helikopter is daarom met de auto ophellen. Die mist die is intussen aardig oplutsen, maar op dit stuit geldt nog wel koor de giel in Friesland vanwege de mist. De waakhoren is aankundigd door het KNMI en geldt rond 8 uur. En de Friese sieler Jorn Zwart uit Snits en zijn maat Robert Huisman die haar plaats van de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Zwart en Huisman zielen in de 49er-klasse. Zij moesten na juster bij de beste 24 zitten. En dat is dik slagen, maar vereerst zonder plak op het EK.
10: Jitse, dank wel. Het is alweer tijd voor het waarbericht. Tijd had ik in schoft. Jan Jonkman, een goeie man.
11: Ja, hier heb ik een goeie man weer.
10: Jetter van de Moors, die er nog wel een aardige. Wie daar aardig mist, het zicht op die wie net overal ik gekoord had, ik het tot in Tusken.
11: Het is zicht is aardig oplossen. We zorgen ook vanuit het na het eerste waar dat de droge lucht is kant op komt. En ja, de zicht met aardig oproem. Ja, het weer vannacht wel wat alkwollen. Na een minimum temperaturen van zo'n 12 graden en 30 koorden op verschillende plakken. Ik meest ontsteen. De week een waskoging waarvoor, hoe zo dat was. En ja, de temperaturen die binnen ook zo'n 12 graden hier in Eek. Maar op 13 graden in eerste rijn. Bakkerveen, die zit onder de 12 graden al een heel de point. Tredje in Helen door Isbrecht en Akkerem en Vlieland. Ik heb mooi. Nog even een mooi fenomeen van Juster Jong. Want de heegste temperaturen Juster Jong die lijn. Juster Jong om 6 uur zou rond om in de provincie weet je in Eek. Maar die 23 in heel. 24 graden in Bakkerveen en 25 graden nog in de Pijn. Nou ja, dat weer Juster Jong. Maar vanmorgen hebben ze over dat er wat lege bewolking en wat mist. Dit nou al oplossen. En dat ze helaas, nou ja, om nou ook wat in lege bewolking. En daarnaast, wat maar komt er wat droegere lucht vanuit het maat eerst en wij. En dan lost die bewolking, die lost dan ik op. En dan hebben we het tweede pad van de mond hebben dan. En zeker ik van de middag geregeld te zinnen. Zo is een enkel stapelwolkje naar voren komen kennen. Maar dat zal net een zo wat voorstellen. Prachtig simmerwaar. Maar ik nog temperaturen van zo'n 23 graden op een waadeiland. Dat zijn 4, 26 graden meer de provincie. Ja, dat al mij een zwakke, noordeerstelijke wind, vooral van de morgen. In de middag kan die zijn wat omloeken. En het eind van de middag kan het tijdelijk even wat krachtig worden. Dat zal om oren 4, 6 wijzen. Jong, en vannacht klettert het eerst weer wat op. En in het tweede part van de nacht komt er wat bewolking. En die drukken we kans op wat mist. Lezen de temperatuur om de 15 graden heen als minimum. En dat zal pas in de rin van de maand niet wijzen.
10: Dan op naar morgen, het weekend, hoe komt het dan?
11: Nou, hoe dan komt, als we dan eerst zorgen dat er in de maand dit nog wat mist en wat lege bewolking, ja, die wordt al gauw voortbaan door de zinnen. En dan heb je in het tweede pad van de maand, dat zit tussen de joggen en het zien en overal wijzen dat de zinnen er al haast vol op bij is. En die bloedt er dan morgen ik vol op bij en dan hebben we zo'n alwe oren zinnen op het telde steen. Mooie matige wat eerste wien is het zo'n 21 graden op een waadeiland tot zo'n 24 tot 27 graden in het eerste en het zuideesten. Ja, je zorgt wel dat in het zuiden van het land de temperaturen zo midden in Nederland al boven de 30 graden liggen. Maar wij hebben nog steeds wat te krijgen met wat een koelere waterheerste wind die de buurt op de extreme temperaturen wat tempert. In de nacht heb ik wat temperaturen om de 15, 16 graden en is ik altijd naar noffelijk sliepen.
10: Hoe liep je dat de dagen daarna? Gaan we dan weer richting de 30 daar staan gewoon? Of valt het
11: Ik denk dat we die 30 maar wat uit de holle zetten moeten. Maar je weet het net, maar zo snel en ik, dan heb ik de wien wat eerst hebben we het om wat meer naar het nat. Dan hebben we een nat de eerste wien. Het is wel volop simmer, maar dan hebben we temperaturen van 20 graden op een wapen. Tot zo'n 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht is het zo'n 15, 16 graden. Het kolt wel lekker hoor. Men je dan hebben we eerst wat bewolking, maar hoe daar we volop rondte voor de zinnen. Het is zo'n 20 tot 22 graden op een waterland. Dat is een 24 graden meer de provincie. Nou, een tiertje is ik nog steeds simmers, maar dan matig dat krachtig. En wat eerst dat eerste wien, dan komt echt die warme lucht dus komt op. En dan hebben we wel eens temperaturen van zo'n 26 tot 28 graden. De hoogste temperatuur natuurlijk waarin in het eerste en het zuideerste, want er zit de meeste warmte. En in de nachttemperatuur om de zo'n 10 graden. Nou ja, zag hier, we kunnen het zwembadje boven kleer zetten in de tuin.

0: Want Frieskleren, die kennen dat dan eigenlijk gewoon maar de telefoon dwaan. De AFOEK die lanceert de taalleer-app Scrap. Dat is een soort van Duolingo, een taalleer-app, maar dan voor het Friesk. Vlag jou dat in de weide na, die liet haar trog projectmijwerker Jan Douwers van de AFOEK bijpraten over hoe deze app krijgt werkt.
1: Ja, we zitten nu mooi uitzicht op een groot scherm en daar zien we volgens mij een voorbeeld van de app op. Is dit zat er dadelijk ook op het telefoon uitzet?
2: Ja, dit is absoluut hoe de app eraan op het telefoon komt te zien. We zien even een voorbeeld van een verbindopdracht. Dus in dit geval Matt, de broeker van de app, een goede afbeelding om het goede woord combineren. Dit is in ieder geval de opdracht die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij het ze verstingen matten, waarbij het ze luisteren matten en de goede keuze matten. En waarbij ze dingen zelf inspreken matten. Dat voorbeeld zien we bijvoorbeeld hier even op de volgende. Dit is een uitspraakoefening. Je krijgt een voorbeeld dat in het Friesk. Daarna zit er een inspreekknop op. Die drukt in. De spreekt een goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die in Frieske uitspraak ook correct is.
1: En krijg je er dan ook punten voor?
2: Je krijgt er punten voor. Hoe meer opdrachten als er doorst, hoe meer experience points als er krijgt, dat heel mooi hit in de appontwikkeling. En hoe vaker als het ook achter elkaar doorst, dus aantal dagen achter elkaar, kist zelfs punten voor krijgen.
1: Een streak heet dat dan, hè? Ja.
2: Ja.
1: Ja, dus de gamification dat zit er wel in.
2: Gamification zit zeker in deze app. Ook omdat het mij helpt, is motiverend. En daarmee kan de broeker dus op die manier meer taal leren, meer opdrachten achter elkaar uitvieren. Helpt gewoon mij om beter Fries te leren.
0: Ja, voor de app is ook kunstmatige intelligentie gebruikt. Dominique van der Niet, die het belutsen is bij de ontwikkeling van die app, die vertelt hoe dat correct in die app gebruikt is.
3: De AI die in deze app gebruikt wordt, de uitspraakbeoordeling, halverwege 2023 zijn we begonnen te ontwikkelen daarmee. En uiteindelijk is dat over de jaren als samenwerking tot stand gekomen met verschillende Friese organisaties. En specifiek voor deze app natuurlijk de laatste jaren met AFOEK.
1: Ja. En hoe ziet dat dan uit? Binnen mensen die ding insprutsen hebben, zodat het terug dat AI-systeem leert werken?
3: Zeker weten. Ja, AI die leert van voorbeelden. En we hebben voor deze app en deze beoordeling hebben wij specifiek ingesproken. Daar heeft ook de samenwerking plaatsgevonden, maar er zijn nog duizenden en duizenden stemmen ingegaan, want je hebt heel veel voorbeelden nodig. Ja,
1: ja, en heel veel verschillende soorten Friesk, want het woord Friesk is heel wat anders als het Fries wat in de Zuidwesthoeken praat wordt. Hoe ging je daar mooi om?
3: Absoluut, dat is ook een van de grote uitdagingen van het Fries. Wij hebben ons eerst gericht op het GAVE. GAVE met een beetje speelruimte erin. Om de basisuitspraak om die goed te oefenen. En als het aan ons ligt de komende jaren, dan gaan wij verder op de dialecten.
1: Ja, want een app is altijd in ontwikkeling. Het gaat net op van Jim nou.
3: Absoluut niet. Nee. Wat je wil is dat het een succes is. Dat mensen er iets aan hebben. Ook het Fries verandert. De uitspraak, de woorden, et cetera. Dus dit is een ongoing ontwikkeling. Absoluut.
1: Nou hebben we het al vaker gehad over Duolingo. De verneemde taalleer-app. Heb je hem in die technische ontwikkeling direct naar Sjoen? Of heb je hem echt in eigen plan lutsen?
3: Uiteraard kijk je naar de voorbeelden die er zijn. Maar wij hadden één doelstelling aan het begin van het project met z'n allen. En dat is een stapje beter dan Duolingo. En ik denk dat aan de eindgebruiker is om te bepalen of dat is gelukt. In ieder geval met de uitspraak die erin zit, dat is volledig nieuw.
1: En nou is er een vraag die ik wil stellen met aan het einde van dit interview. Want ik praat Fries, kan jou praten Nederlands. Heb je hem dadelijk zelf ook op de telefoon en dat woorden hier Fries mooi praten kennen?
3: Ik kan het hartstikke goed verstaan, maar ben dus aan het oefenen. En dankzij dit project kan ik echt merken dat mijn uitspraak merkbaar beter is geworden.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en Free Falling.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De Flinterstichting die roept dus op om deze dagen weer flinters te tellen in de tuin. Ik ben eerst wel eens benieuwd hoe het eigenlijk zit met de flinters in Friesland. En daarvoor hebben we ook contact met Siep Cinema van de Flintervurkroep in Friesland. En goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, want je jij het vaak pas altijd op mingit met bepaalde beestjes. Dan komt het niet nice natuurlijk. Dan weet ik dat er zeldzame soorten binnen dat het net heel goed mij geeft. Maar de gewone soorten, zeg maar, die een soort in de tuin voorkomen, hoe gaat het er mij?
3: Ja, helaas maakt dat ik een beetje een pessimistische verhaal hoor. Vrienden dier hebben ik zo'n tuinflintertelling gehad, dat hebben we elk jaar. En vrienden dier, het leest om ons als nog niet jongetje jong, toch? Het wordt een insecten en dan wordt een flinter, neemt ik, hield dit al aan. En maar ja, daarom is het wel goed dat we dat bijhouden, maar zo'n tuinflintertelling als dit weekend er komt.
0: In je vroeger op school altijd van die kaarten, dat aan flinters op stien, de soort niet een soort voorkomen. Wat vind ik alweer? In het Hollands ging de dagbouwoog, de kleine vos, ja, weet ik nog, ja, wel. Ja. Die soorten, dat ben de soorten weet je wat we hebben?
3: Ja, dat ben de soorten weet je wat we hebben. Ja, je zou zeggen, die maakt het prima daar, want die leven van de bronnetel en de distels en zo. Ja, en die ben er nog genoeg. Maar er zijn toch een heel soort oorzaken wat er ook insecten het toch heel moeilijk hebben wat er ook, ja, alles aan de oorzaken, klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen nog eerst aan het droog. En nou ja, dus ja, de trend gaat toch achteruit. We hebben zo'n vooral kreeg meer dan 80% kwijtraken van het aantal flinters. Dus ja, dan snap je wel, dat is aanmerkelijk. Hè? Dus we moeten zien dat we ze wat horen. En bijhoren wat er is, dat is heel belangrijk vanzelf. Oh, en daar is het telweekend voor natuurlijk.
0: Ja, vanzelf. Ja, je zo'n zes, er is volgens mij best wel wat omtinken voor het vergrien van de tuin, voor dat je nog beplonting gaf en zo, bermen werd het gas, heen dat de blomkers misschien wat meer groeien maaien en samen. Dat zie je dus net waarom je in de ondertand altijd om de flinters keert.
3: Nee, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die gebeuren. Hè. Gemeten de bermen wat beter beheerd, de meesten wat planten in de tuin zetten, werd de flinters op afkomen. Dat scheelt vanzelf wel. Maar ja, de grote oorzaken, de algemene oorzaken, ja, dat is net zo vol ondaan. Dat geldt voor alle insecten in Europa en hoe de hele wereld, zeg maar. Nee, ik zeg wel eens in de meesten, ja, vroeger dan hier is van die spuitbussen om de ruten van de auto's keer te maken naar een rit, jongens. Maar die spuitbus kist naar meer keepje om de mig aan de auto te halen. Want er zit nog meer een mig op het. Qua insecten geeft het gewoon hartstikke min.
0: Ja,
3: en ja,
0: ja,
3: wat je krijgt zijn de bermen beter beheren, de tuin, vriendelijke schikmaatje, dat helpt natuurlijk al helemaal mooi. Dat maakt ik wel dwang. Wat wel op de missie beloven zelfs.
0: Ja, dat is ik zo. Maar het kan nog even door, dus wat waarom te vernemen is in de tellingen van je. Want
3: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hij de zicht af, hoeveel mensen moet hij van mij doen?
3: Ik heb een heel mini hier. Vreet hier het minste hier in Sint-Montignon, qua telling. Dus ik hoop je dit hier dat wat beter is. Wat ik zei, de tuin hier vliegen, zo, dat ik ga je. Dus dan hadden we een tel west, dat liep net zo gek. En dan had ik prachtig water bij, dat scheelt ik wel. Van vlinders maar ze zinnen hebben, hè, hoe is dan zo stik net. Dus ik ga wel een beetje hoop dat dit hier wat beter is als vleend dier.
0: Ja, en even niet kwaad, want misschien dat mensen het wel weten, hè, maar hoe doe je dat vlinder tellen?
3: Nou, je moet dat kind dus van die telling hebben vreed, moan en snijden. En het idee is dat je dan, als de zin is kind, want dat zei ik eigenlijk al wel, zo is het net, dan moet je er toen even in een kwartier herinneren en even tellen wat je zorgt van elke soort. En als je dat een paar keer doet, dan is het idee dat je het geruste aantal daarvan even noteren. En want dan stel je natuurlijk al je dubbel, dat is net de bedoeling. En dan is de bedoeling dat je dat even trooien. En dat kun je op de site van de Flinterstichting, of je tikken gewoon in tuinflintertelling, dat vind je het ik wel. Dat kun je trouwens ik, want je neemt krijg al die soorten vlinders op een kaart. Nou, daar kun je een vlinderkaart downloaden. Dan kun je heel makkelijk zien welke soort het al hier om geeft. En daar zie je al je informatie op die site en daar zie ik bovenaan een hakje aanmelden. Als je daar klikken, dan kun je een mailadres even intikken en dan het aantal een trojan. En op die manier door het tools de mensen in Nederland en heel stukje Friesland door het daar mooi. En hoe meer mensen, hoe beter het beeld zelfs.
0: Een mooie tip dus dit weekend en Joer dus ook al om dat eens even te doen. En volgens mij is het hartstikke noffelijk werk om te doen. Even lekker de tuin in, dat is voor elke nieuwe noffelijk, denk ik het mij.
3: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan ben ik wel een pering wat je een beetje op letten maakt. Vindt weer dus de dagbouw hier en dat land in de toppers, maar is dan 3000 waarnemingen. Ik denk dat dit hier de distelvlinder wel tussen kan komen, want het, misschien had de meeste wel zo, maar er zijn distelvlinders in het land, in Atlantas. Dan ben je trekvlinders, die komen, die ken je net over winter. Die komen in het varie, komen die uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk, komen die hierin. En de vlinders die in Noosjogen binnen, daar in feite weer nakomelingen van. Die beesten hier op de bronnetel en de distel, die uitlijn, en die binnen ook weer uitkomen. En die vinden in flinke aantal. Dus ik denk dat die wel heeg op de ranglijst komen zullen. En wat ik speciaal misschien aan van vrede, dat is de wat een Militse vos. Die diert altijd heel goed. Ik ben heel zo dier en best dat de topper weer. Maar ik had dit hier nog maar in je schoen in totaal. Ik ben bang dat het echt hartstikke min begint. Dus als de meesten daar wat beter naar jij willen, dan dat zou ik wel mooi werden. Daar krijg ik een beter beeld van.
0: Nou, maar dan weet je dus, als je die Litse Vos zorgen, dat je echt iets bijzonders zorgen is dan misschien. Ja, ja. Een wat trieste constatering, maar goed. Helpen met tellen, dat werkt in elk geval altijd. En dat is dan de onbeveling van nou. Van nou, in elk geval, tieren dank voor jouw bijdrage. Ja.

0: Anouk en Nobody's Wife.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, de Ormedia.
2: Ja, dan begin ik even met het Algemeen Dagblad, het AD. Die had een verhaal op de farside over de ziekenhuizen en de hitte van de Arune maand. Die had zorgen voor een piek op de spoed eerst in de help. Het wie eigenlijk altijd zo dat de kjeld in de winter zorgen voor extra drokte op de spoedafdelingen van de ziekenhuizen. Maar ja, die onhoudende hitte, die had nou hetzelfde effect. Misschien zelfs nog wel extra. En dat belooft net een protte goeds, schreeuwt het Algemeen Dagblad voor de vakantieperiode die er nog aankomt. Want ja, als die dokters op vakantie binnen, dan is de druk alleen nog maar grutter op zo'n spoed eerstkinde help.
3: Dat belooft nog wat dus.
2: Een hoor opvallend verhaal zit op de farside van de Ljouwerter Kranten. Onder de kop bloot in beeld, verstoord raadsuitzending schier. Op het eiland Schiermonnikoog en eigenlijk binnen alle gemeenten worden de geerkomsten van de gemeente die je live uitstuurt vaak op de website van de gemeente dat inwenners schen kennen wat er bepraat wordt en wat er bepaald wordt. Maar ja, de uitsturing van Schiermonnikoog die is deze week verstoord doordat ontblote lichaamsdelen in beeld kwamen. Dat schreeuwt de Ljouwerter Kranten. De gemeente die had dat zelf naar boeten bracht die had over een ongepast beeld. Vooral geënt onder de Rietsvergadering, wie dat te zien op die livestream. En ik op Schiermonnikoog TV. Ze had toen de stekker uit de uitsturing lutsen. En de meeste Rietsleden, ja, die had dat net in de gaten gehad. Want die zitten in het echt in de Rietsales is. Maar die zitten net voor dat beeld. Ja, het is net helemaal duidelijk. Goed dat beeld te zien, wijze koer. De burgemeester Hendry Medering die had het toen een stilsteend beeld van ontblote lichaamsdelen. Ja, wat voor lichaamsdelen krijgt, dat meldt dit verhaal net. De gemeente die zei dat het gaat om een hacker die het van boeten al digitaal binnendrong is in de apparatuur waarmee

0: uitstjoering van die Rietsvergadering verzwaren wordt.
1: Wat verhaal?
0: Ja, en die hacker meldt de gemeente er nog bij. Die had geen gegevens verzameld gekend.
1: Oh, dat is wel belangrijk. Jitse, dank wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
6: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
7: Echt jammer, man.
6: En nu?
8: Nu gaan we rillen. Nee, joh.
6: Echt?
8: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
4: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
3: Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk in Friesland van de Moorn hebben we het onder horen over een taalleer-app. West het Friesland leren kist.

0: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
1: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
3: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerzandigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
2: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
4: Friesland van de Moor.
5: Maar eer iets.

0: Material Girl.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Je kan je voorbeeld doen in het Fries. Daarbij zit een inspreekknop op. Die drukst in. De spreksting goede je antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die in Friese uitspraak correct is.
0: Ja, als de vakantie gist, dan was misschien een nieuwe taal leren. Dat kind al een heel skoft via Duolingo, een bekende app. Maar er is nog een Friese variant en die heet Scrap. Daar staat ze meer hoor. En de horecagelegenheid De Verbinding in Verwaarden. Die is wat runt toch meisje mijn beheining en is een groot succes.
4: We vinden het ook geristelijke dankbaar werk. Wie beschouwt het in principe net in zijn werk? Wie gaat hier ook geristelijke bord naar uw zin?
0: En Jelte, wat ik vandaag, Jetse?
5: Ik ga het ook geristelijke bord naar mijn zin, jazeker.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Dit is die van het Waberjocht, mij Jan Jonkman.
6: Een goeie man. Nou, van de morgen gingen we op een soort plakken gingen we naar de kruim waar wat mist. Maar dat is zo'n knokrekt als een beetje oorgen in wat bewolking. En die bewolking die wordt in de rin van de morgen wordt die voortbaan door de zinnen. En dan hebben we weer een soort rondte van de zinnen, vooral in de midden. Dan liggen de temperaturen om de 23 graden op het waterland. Dat zijn 5, 26 graden midden provincie. En er staat een matige en op een nijmiddag een krachtige maat eerste wind. Vannacht, ik bekom ons op mist. Morgen hier eerst ik wat bewolking. En al gauw volop rondte voor de zinnen. Dat mooi nat naar de eerste wind. 21 graden per waterland. Dat zijn 24, 25 graden in het eerste en het zuideesten. En in de midden zit er tijdelijk even een krachtige wat naar de eerste wind. In de nacht komen ze op een enkele mistbank. Maar anders meer hoe dat waar.
0: De verwachtingen die wie in de heeg Vivielin doet Martina Tolsma en Gwijtsen Hager in het Jedre stationsgebouw van Verwaarden een horecagelegenheid openen. Ze zoeken mij een soort willen waarom op de Aronde 4-4. De zaak heet De Verbinding en we runt toch meestal mijn lichtelijke verstandelijke beheining. De twee initiatiefnemers die zitten vol mijn takkomsplan en zoeg ik voorzichtig naar de langere termijn. Dat vertellen ze van Demi Hoekstra van RTV NOF. Maar eerst nog zelfs het jubileum, dat moet even goed vieren worden.
4: Nou, de meesten een consumptie nemen, dan krijgen ze een gratis gebakje bij, omdat we 4-4 bestaan. En dat willen we graag wel een beetje vieren met onze meiwerkers. En bij zelf, ik natuurlijk, ik ben ook griezelijke trots. En als een pauw ben we om dit jaar 4-4 lien deelzetten te gaan.
7: Ja, 4-4, dat is al een hele mijlpaal. Ja, even terugkeer naar 4-4 verlien. Hoe ben je hier ooit begonnen?
8: Ja, nou ja, ik werk in het speciaal onderwijs en daar zie ik al wat voor mogelijkheden mensen hebben met een beheining. Ze zorgen vaak naar de beperkingen, maar daar ben ik heel volle mogelijkheden. En toen dacht ik, als ik nou een bedreigd deel zet, waar zie wat mooi wat hulpmiddelen en de goede begeleiding en structuur, toch gewoon werkdwang kennen. En nou ja, dat hebben we in deze 4-4 denk ik heel goed bewezen dat ik mogelijk is. Ze kennen volle meer dan wie al je denken, alleen dat er is soms wat bij nodig en dat hebben we hier deels hebben.
7: Ja, hoe wichtig is het voor de jongeren om je te wijzen?
4: Nou, dat is heel wichtig natuurlijk. Er is weinig plak en sowieso in de horeca is weinig plak van dit soort mensen. Dus, en we beschouwen ze als volwaardige mensen. En we vinden het ook geristelijke dankbaar werk. En wie beschouwen het in principe net in zijn werk? Wie gaat hier ook geristelijke bord naar uw zin?
7: En als we dan naar de A-ronde 4-wier sugar is dat denk ik echt wel weer ding verloren. Maar wat voor teams zie je hier in die 4-wier?
8: Ja, nou het is heel mooi te zien dat we een redelijk vers team hebben. En het mooie daarin is dat je eerst heel individueel met de mensen bezig binnen. Maar dat we nu eigenlijk bezig binnen om een team te vormen. Dus dat ze elkaar helpen en elkaar kennen leren van hey, die is daar goed in, die is daar goed in. En dat sugeren we nu naar de 4-wier en dat is ook heel leuk. Dat ik weet van, hey, die vindt dat moeilijk. Nou, dan kan ik daarin helpen. Maar hey, die kent dat heel goed. Nou, dan vreeg ik die even. Dus ik ben nou echt bezig met teamvorming. En dat is ik weer een heel leuk proces.
7: Als je naar de oude ronde hier zoekt, wat is dan echt wel een van de mooiste herinneringen die je met beetje bibleur is?
4: Nou, de jippening. Dat stipt me alle dagen nog bij. En de hele voorbereiding daarvoor ik natuurlijk. Maar dat had heel wat voort niet hier van als de Delt zijn de kerst. Ja. En we gaan ongeveer oorlier gaan we ongeveer bezig geweest van tevoren. Hè, om alles kleren te krijgen, plannen te schreeuwen. En toen konden we nooit het goede pand vinden. Hè. Of het weer te groot, of het weer te iets, of het weer te duur. En ja, toen stierde dit leeg. En toen gaan we de eerste gesprek met de gemeente horen. En zo is het baltje rolling gang geweest. Maar dat weer wel een mooi proces om mij te meiden. Om het op te starten, zeg maar. En die evening weer fantastisch. Hè. Maar Rijtse Spanningen hadden toen een van u diep en dan hadden we echt een feest.
7: En dan hebben we 4 jaar verder. Als we even zoeken naar de toekomst, tot er nog mooie plannen? Of zien we gewoon verder hoe we nou gaan?
8: Ja, nou ja, we hebben altijd al weer nieuwe ideeën. Hè? Want we organiseren ook activiteiten. Onze Chris Bingo, onze popquiz. Hè? En dat zijn al je succesverhalen. Dus er staat vast al weer het nieuws op een rol. We willen graag ik meer een popquiz organiseren van Meeske Mooi en Beheining. Hè? En dus daar ben ik mooi aan de gang. Dus dat lijkt dus ik heel leuk. En ja, we hebben een famke in dienst. En ja, we worden toch een beetje ouder. Dus een doel van ons is ik om het goed over te dragen. Hè? Dus dat er een opvolger is die dan in te zijn de tijd mooi de groep weer verder wil in mooi het bedrijf. Zodat de verbinding bestaan blijft.
7: En nou, Joet nog even onder de bak. Joet nog een leuke barbecue. Wat zit hier nog meer op de planning?
8: Ja.
4: Nou, de barbecue die hebben we, dat doen ze graag. We zijn, hè, kunnen we net wat leuks organiseren. En we letten hun altijd ontwerp. Wat wil je hem? We hebben altijd elke keer een paar uitjes. Drie of jouw kandidaat. Dat doen we alle van de voor je part. Ja, dat is ongelooflijk wat daarin komt. Dus dan kunnen we drie of jouw kandidaat doen we leuke dingen. En, maar dat mag je zien bepalen. Wie net? Wie faciliteren alleen maar. En als er wat geld te minder dan passen we weer bij. Zat over.
1: De media van de morgen.
5: Jitse, door de media. Ja, Duitse Wimoenes. Daar gaan we door in Nieuwsuurtje. Om heel tijd meer plakken aan de grens van Duitsland in de verzet tegen de bouw van die Moenes. De Duitsers die binnen net dom. Die zetten de Wimoenes gewoon aan de grens deel. Soms op een steenworp afstand van die grens. Richard Kleffel, die werkt in Winterswijk. In Nederland dus. En hij maakt hem zwaargend over die Duitse Wimoenes.
2: Om Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten we ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
5: Ja, ze Duitsland hier eerst kerncentrales, maar die gaan ze tegendien. En nu zetten ze daar sterk in op windenergie. Gosse Visser is wethouder in Winterswijk en hij vertelt hoe dat er in de praktijk ontdekt.
9: Vanuit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan het pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijk regie had ons ontzettend geholpen.
5: En van Duitsland gaan we naar Rotterdam. Want Rotterdam maakt het hem op van een festival, voor het North Sea Jazz Festival. Het wordt de 50ste editie dit jaar. En daarom komt koningin Maxima van midden naar Rotterdam. De eerste festivalgongers, die binnen al in de stad, die haar slept op de stadscamping.
10: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, dan leven we naartoe.
11: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
12: Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Een hele mooie camping.
13: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
5: Ja, zo is die camping dus een hele jazzcamping worden. Maar ja, de oernacht zijn net alleen nog meesten die komen van het festival. Maar ook gewone vakantiegongers en gewone toeristen.
0: Au. Hey. Even iets heel anders. Ik zag hier een fiscuspet in de studio lezen.
5: Oh.
0: Is er een bedoeling bij?
5: Geen idee, jong. Denk, ga je nog nooit een fiscus, jongen?
0: Nee. Ja, dan hier die zijn pet lezen litten, maar...
5: Die pet is echt een behoorlijk skin om een echte fiscuspet te wijzen, vind ik.
0: Op een Friesland logo erop. Misschien kunnen we die juist nog voor Jan.
5: Maar misschien ik net.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In.
1: Meent?
2: Of dient?
0: Jeetje, dit is een concept best wel bekend, maar best als dat ik dat ben.
3: Ja, dus, misschien maak ik het even introduceren.
0: Ja, dat doet het eens even.
3: Het heet Meent of Dient.
0: Ja.
3: Het is een oud speeltje uit de tijd van Notefar.
0: Nee.
3: Daar haak ik wel eens in die studio vest. Ik ga dat tunes even mijn naam.
0: Is dit licentie technisch al je regel, hè?
3: Nou, je harm ze nog dan een bakje koffie jou en dan komt het gauw goed.
0: Oké.
3: Het hele concert werkt als volgt. Wie betinken beide een plaat, Doe en ik. En uiteindelijk is de harker de baas. Dat vind ik dat vaker zo is. Maar nou is het zeker zo. Dus eigenlijk ben je de baas. Als toen nou de radio on hast, kan je kiezen. Wordt het niet of wordt het Erik ziend.
0: Aha.
3: En als ik dan met jou praat, Erik, dan neem ik dat dient. Ja, zal ik kijken als eerste mijn varka muziek maar even? Of mag ik eerst vertellen hoe ik dit...
0: Ja, want Dol, de harker, dan mag je kiezen. Dan mag je kiezen, mijn stemmen, welke plaat het wel eens draaien.
3: Dat kan in de app van Omroep Friesland, maar dat kan ik. Terug u zelf even een app te sturen op 0620-4-Jochen-Jochen-Ien-Jochen-Jochen.
0: En dat is een dubbele klapper, hè? Want dan jij dus die plaat is toch jaren worst. En die viskespet die hier in de studio leidt.
3: Daar maak het kans op.
0: Daar maak het kans op.
3: Daar maak het kans op.
0: Nou, ik zou zeggen, ze brand los, jitsen.
3: Sure. Ik ga een plaat uitzocht die je net vaak jaren op de omroep, maar die je wel volle vaker jaren matten op de omroep. Het is namelijk volgens uw muziekredactie een Christplaat, maar volgens mij net. En de muziekredactie die denkt dat het een Christplaat is, omdat hij op een Christ-CD steen had. Maar ik denk dat het geen Christplaat is, omdat er helemaal niks Christigs in zit. De jongeres is een Friesinne, Anneke Douma. En het nummer heet Oeral Davert een Lied.

0: muziek.
1: Anneke Dauma, mijn oeral David een lied. Is jouw optie A?
2: Oké. Dan heb ik daar wat zin hoor. Het nieuwe album van een zekere groep bejaarden. Dat begint net heel wervend.
1: Maar... Nee, ik denk dat we nou eigenlijk de uitslag al vaststellen kennen.
2: We hebben het over
1: de... ik wil niks in zijn oren de leeftijd van Anneke Dauma.
2: We hebben het over de Rolling Stones. Die hebben zelfs een nieuw album. En wat vernieuwt mij? Paul McCartney werkt er op mij, dat wisten we natuurlijk al lang. Maar er zit een cover op. En dat de Stones iets coveren, dan is dat toch vaak iets, nou ja, heel... Nou, toch relatief arts, maak ik dat zeggen ze.
1: Gaan ze het Worship coveren?
2: Nou ja, dat is het toch voor 2000 dat ze wat coveren. Maar wat wekt mijn verbazing, er zit een cover op van Amy Winehouse.
1: Oh?
2: You Know I'm No Good. Nou, ik lid dan even de versie hier van Amy Winehouse.
3: Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt.
2: En stel je nou voor dat de Rolling Stones dat spelen. Hoe zou dat klinken? Ja.
1: Laten we nou B-stemmen, laten we dat weten vallen? Of haast dan een fragmentje?
2: Nee, dat maar stemmen. Ja.
1: O jee. Anneke Dauma met Genoer de Rolling Stones. Nou, als ze het ergens winnen kennen, dan is het wel bij Omroep Friesland. Anneke Dauma, dus optie A of B, de Rolling Stones.
2: 06 20 4 9 9 9 of de Omroep app.

0: Olivia Newton-John. En Xanadu. En Jitse, er komen wel aardig wat reacties binnen. En ik heb nou, toch wel divers, kan ik zeggen.
1: Ja, het is ja, divers. Het is vaak of A of B. Hè? Ja. Gerda bijvoorbeeld, die zei...
0: Toch wel, hè?
1: Door mij maar Anneke Douma, dat is optie A. En Lubbert, die gaat er ook voor.
0: Nou, nog even

0: En er komen nog meer stemmen binnen, ja, van Anneke Douma. Goedemorgen, ik ben van Anneke Douma. Anneke Boppe, zei het Jelly.
1: Ja, maar dat is het teken dat ik niks van de Stones ben, kom. Want het is raar, want het type van B. Voor de Stones, de Rolling Stones, die het noemen van Amy Winehouse coverde. Dat has Griff dan net vaker niet. Ik ken even hier litten hoe dat origineel cover klinkt. Stemstam van optie B, dan hullen we even de Nije Stones uit het zelf aanwaaien. En dan zeggen ze, ja, hoe dat klinkt als de Rolling Stones, dat noemen we cover je.
0: Ja, Omar is een van de meesten die dat doet, maar die zei er wel even, sorry Bie, sorry Tjen Anneke, maar hij gaat toch echt wel van optie B. Willemke doet dat ook, maar die doet dat geanonimiseerd. Dus die wil net dat we de namen erbij zetten.
1: Dat zullen wij dan net doen, omdat wij discreet.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om mij te ontwikkelen.
4: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs opnieuw uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
3: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhelium van mijn vriend naast mij weer te loopt.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: De lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
1: Een minuut door Jelven Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Bij een slim eenzijdig ongeluk op de Jouwen is vannacht één persoon slim verwonden rekken. Dat meldt de plysje. Het slachtoffer rekken met de auto van de dijk en eindigt in een BM. De plysje dat onderzoekt naar de tadracht van het ongeluk.
1: Oh, dat is een heel zacht piepje.
0: Ja. De plysje had vannacht 2 mensen aanhouden naar aanleiding van een stekincident in Noordwaarde. Eén persoon rekken verwonden bij dat stekincident. Een traumahelikopter kwam naar Noordwaarde om het slachtoffer te helpen. Tweede Kamerleden Marieke Vellinga van D66 en Laura Bromet van Pro vreeg je onze staatssecretaris Erkens om wat te doen onder zonesproblemen bij Friese hinders. Er werd fokt met hinders met afwijkingen en daardoor worden direct de volle valtjes met afwijkingen binnen. Vellinga die jouwt onder oren de suggestie om de aanpak bij hoenen en katten echt aan te passen op het Friese hinder.
13: In Oudroene Hien binnen daar al wat maatregels genomen om het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wit er eigenlijk volgt, maar welke hoenen ze er binnen al stappen op genomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hadden al in de vragen van zodat voor Fries kinderen misschien ook een mogelijke verzen.
0: Waar een app broeken wil om de Friese taal te leren, die kent hij de app Scrapbroeken van de AFOK. Projectmijwerker Jan Douwens van de AFOK die leidt uit was bij die app krijgt dwaankest.
14: In dit geval moet de broeken van de app een goede afbeelding of het goede woord combineren. Dus dit is in ieder geval de opdracht die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze verstaan moeten, waarbij ze luisteren moeten en een goede keuze moeten. En waarbij ze dingen zelf inspreken moeten.
0: Sieler Jorn Zwart uit Snits en zijn maat Robert Huisman die haar plaatst voor de strijd om het goud op het Europees kampioenschap. Zwart en Huisman die zielen in de 49er-klasse. Zij moesten na juster bij de beste 24 zitten. En dat is dik slagen, maar vereerst zonder plak. Het EK op het wetter binnen Duitsland gaat goed verder en dat wordt nog onder mijn snijden.
1: Jetsep, dank u wel. Aanstaande dan eerst Anneke Dauma of de Rolling Stones.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: Men wat komt men bij dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
17: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
19: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelinsleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelinsleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.

0: Soldaat van Oranje, de musical, die stoppert. Er komt een einde aan. En aansen dan juist een die het al 3400 keer der maat in het. Maar eerst is het tijd voor het Waardbrug. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Ja, Jurrit, ik een goeie morgen weer.
0: Jetter van de Moors, die er nog wel een aardige... Wie er aardig mistig het zicht op die wie net overal ik gehoord. Hoe ik het tot in Tusken?
1: Het is zicht is aardig oplossen. We zorgen ook vanuit het na het eerste waar dat de droogere lucht is kant op komt. En ja, de zicht met aardig oproen. Ja, het weer vannacht wel wat alkwollen. Na een minimum temperatuur van zo'n 12 graden en 30 koord op verschillende plakken. Ik meest ontsteen. En dat is heel aardig. Nou ja, om nou wat in lege bewolking en daarnaast wat maar komt er wat droogere lucht vanuit het maat eerst en wij en dan lost die bewolking die lost dan ik op en dan hebben we het tweede pad van de mond hebben dan en zeker ik van de middag geregeld te zinnen zo is een enkel stapelwolkje naar voorkomen kennen maar dat zal net een zo wat voorstellen prachtig zimmerwaar maar ik naar temperaturen van zo'n 23 graden op een waadeiland dat zijn 4, 26 graden meer de provincie jong en vannacht klert het eerst weer wat op en het tweede pad van de nacht komt er wat bewolking en die drukken we kans op wat mist. Lezen de temperatuur om de 15 graden heen als minimum en dat zal pas in een rein van de maand niet wijzen.
0: Dan op naar morgen, het weekend, hoe komt het dan?
1: Nou, hoe dan komt, wat we dan eerst zorgen dat er in de maand dit nog wat mist en wat lege bewolkingen, ja, die wordt al gauw voor het baan door de zinnen. En dan hebben we in het tweede pad van de maand, dat zit tussen de jongeren en het zien en overal wijzen dat de zinnen er al vol op bij is. En die bloedt er dan morgen ik vol op bij en dan hebben we zo'n alweer woorden zinnen op het telde steen. Mooi matig en wat eerste wien is het best een 21 graden op een waterland tot zo'n 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste.
0: Hoe liggen dat de dagen daarna? Gaan we dan weer richting de 30 daar staan gewoon? Of valt het
1: Ik denk dat we die 30 maar wat uit de holle zetten moeten. Maar je weet het net, maar zo snel en ik, dan hebben we wien wat eerst hebben we het om wat meer naar het wat hebben we wat de eerste wien. Het is wel vol op zimmer, maar dan hebben we temperaturen van 20 graden op een wapen tot zo'n 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. Men je dan hebben we eerst wat bewolking, maar hoe daar we vol op rondte voor de zinnen. Het is dan zo'n 20 tot 22 graden op een waterland tot zo'n 24 graden meer de provincie. Nou, een tiertje is ik nog steeds simmers, maar dan maar matig tot krachtig. En wat eerst dat eerste wind, dan komt echt die warme lucht die komt op. En dan hebben we wel eens temperaturen herrie van zo'n 26 tot 28 graden. Nou ja, Sageer Fetchit, we kunnen het zwembadje boven kleer zetten in de tuin.
2: Meent? Of dient?
0: Nou Jitse. Ja, ik vind het best spannend. Siti die zei het, ik ben nieuwsgierig naar B, de Rolling Stones.
3: Ja.
0: Maar Jinke die zei het, Uzanneke van zelfs. Dus A. Een klassieke git aan web van B. En Jaap git aan web van A.
3: Had Anneke volgens de Rolling Stones cover eigenlijk?
0: Ik denk dat Anneke alles aan Wallace cover had.
3: Dat zil, dat zil. Nou, ik doe kaars nemen dat ik hier win. Waar weet. Goed, ter zake. Ik denk dat we toch wel constateren kunnen dat...
0: Ja, sis, doe het maar.
3: Ja, Anneke het net... Ik heb het net met de prijs van Troje hoort. Zou ik aan net, want zij krijgt je vis gespeerd.
0: Maar de hakken in de sleert bedaren. Ze had het net helle. De Rolling Stones, optie B. Maar toch krijgt een PS stemmen meer.
3: Ja. Maar ja, dan is de vraag, waar krijgt die vis gespeerd, hè?
0: Ja, dat kan ik net bepalen.
3: Nee.
0: Ik denk dat hij naar die keer Erit.
3: Ja, maar ik
0: denk dan toch naar hier van uw harkers?
3: Ik vis je toch helemaal net?
0: Ja, de visjes naast een harker uit al die appers van... Ah, ik denk dat misschien ik die A-stemmers nog wel mij tellen, hè?
3: Ja?
0: Die vind ik lieke waardevol als de B-stemmers.
3: Nou, dan komen we er aan van rond. Maar eerst... belangrijke zaken. Hoe klinkt die? De Rolling Stones. En de cover van Amy Winehouse. 20 jaar na het origineel. Nou ja, dat is nou.

0: The Rolling Stones. En die prachtige cover van Amy Winehouse, You Know I'm No Good With That. Ja, Jitsen, dan zitten we nog even bij dat we een fiscuspet nog even voor het jam hadden, hè?
1: Ja, maar daar gaan stoelen ook wel een oplossing voor betocht.
0: Nou, ik voel hier een beige kleurig apparaat in de studio.
1: Dat zit er al een skoft.
0: En ik zal zien wat er gebeurt. Ik heb een naam erin gezet. Altijd wat.
2: The winner is Rackwell. Congratulations with your hat.
0: Het klinkt net helemaal goed. Maar Raquel, volgens mij. Denk ik.
1: Raquel krijgt de pet.
0: Die krijgt de pet. Lokwensken.

0: en Break My Heart. Nou, als tekst hier komt er deze week een einde aan Soldaat van Oranje, de langst rendende musical van Nederland. Jan van Offen van Ljouwt is al sinds het begin als bassist en orkestmanager belutsen bij die musical. Terwijl de jaren hinnen had hij diezelfde musical al 3400 keer opviert. Dan is het nu weer dat dat nou ophoudt.
1: Ja, dat is, het is een deel van je leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken en dat wordt heel onwerkelijk. Komende weekend is de laatste. En dat wordt wel een ding.
2: Hoe viel dat?
1: Heel apart. Ik hier te kreeg mij de company manager hoor. En die vroeg mij van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
2: Wie de klap toen je hem dat jen van ja. Hoorde ermee op?
1: Ja, ja, weer een hele klap.
2: Want Soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland ging zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je met een beetje?
1: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. Ja, en ik hier van mezelf persoonlijk hier ik zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helizoen. En dat binnen nou krek je 16. Maar ja, toch desalniettemin. De eerste dag dat ik hier rondliep, dat was dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit met mij. Dit is uniek.
2: Ja, maar dat we daar een Oscar in, denk of zoiets. Hoe hang je dat in de holle?
1: Ik weet het nog net. Ik heb nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou al. En dat wordt heel apart.
0: Ja, want dat had nou dus ik echt op. Heel wat oors, onze simmerverslagjouw had op een paard west. Verslagjouw Johanna Brinkman. En die van nu had roer, dat is op haast alle plakken, zo zelfs met Pim Betel. Maar het kist zelfs op het fietsponsje bij Kein Betillen. Daar rent de conducteur om mij een modern apparaat. Dat vertelt de skipper Jaap Zonder van.
3: We kunnen op een pont, ja. Dat zijn steeds meer mensen die het verder geen geld meer bij cash geld bij hun hebben. Dus in het begin dan dienen we dat wel vaak, maar dat is vaak ik moeilijk. En nu doen we het maar de pin. En dat is voor ons ook makkelijk, maar dat telt ik volle makkelijker dan zou wel het los geld nog betellen maar de jongens.
4: Zo is het ook. En dit kan makkelijk, zo.
5: Dit is ideaal.
4: Zo even mooi de telefoon, betel je. En binnen mensen kunnen ik een beetje vernuveren als ze je komen dat ze betel je, Matten?
3: Nee, eigenlijk net. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Het enige dat ze, als ze vernuveren binnen, dat is dat ze net verwachten dat er een pond is. En dan denk ik, ja, en hoe maakt dat nou? Want ik heb geen geld bij me. Nou, dat doen we net moeilijk hoor. Dat zit dan de meest verloor. En dan jouwen ze vaak een folder mee. En daar staat dus bankrekeningnummer in. En dat doen we net moeilijk hoor. En het wordt eigenlijk zeker altijd betalen. En meestal is het gewoon een keer dat net hebben. Die komen een keer letter weg en dan betalen ze dubbele. Dus dat is het. Dat

0: The Zombies and She's Not There.
1: De media van de morgen.
2: But he is there. Jitse de Vries.
3: Ja, en ik ga de Friese krant Je Famito lezen. En het Fries Dijblad had op de farside dat verhaal van die Friese app die de taal en de uitspraak leren mat scrap. Nou, daar hebben we het ook al in deze uitsturing. En Nijstad artikel zit een foto van asfalteerwerk onder N354. Dat is de dik tussen Noordburgum en Twiesel. Die wordt grauwelig onderhand naam, kan je wel zeggen. Onder oren komt er een nije ofonde op het wildpaad. Dat wie een hele gevaarlijke oerstek voor fietsers. Dat wordt dus nou een stuk veiliger maken. De Ljouwtenkranten had op de farside premier Jetten, die het op besieten bij de vleerbasis in Ljouwt. Dat had bij u juster ook al jaren kent. Daaronder een verhaal over de zoutwinning op het Waad. Het is juridisch onmogelijk om dat uit te wrijzen. Dat zijn meerdere milieu- en natuurclubs in een saneerde sjog. Wie is er een bezwierschrift op een besluit. Vooral grutskalige uitbreiding van die zoutwinning dat zo betjutten kennen. Dat de UNESCO werelderfgoedstatus van de Waadzee verlen giert, sissen die natuurclubs in de Ljouwterkranten. Het Dagblad van het Noorden, tot slot, had een verhaal op de farside over het Drents Museum. Daar rommelt het bestuurlijk. Eigenlijk zoemt daar die helm stellen is, ja. Die Roemeense collectie. Had ze daar ruzie in de top van het museum.
0: Wim Brons, goeiemorgen.
4: Ja, hoi Rit, goeiemorgen.
0: Dan zit er een kleur van nodig voor.
4: Zeker. Ik ben helemaal aan het leren.
0: Nou, ja, goed. Ja, nee. Draai je hoe stil, denk ik.
4: Ja, een soort muziek, hè, dat is sowieso het devies. Tussen Jurgen en Tolven. Het motto, hoe zit ik dat in geef, Friese devies.
0: Het biertwet.
4: Het biertwet, zeker. Dank je wel, Jets Allen, dat is hem. Het biertwet is dus muziek. En voor de rest hebben wij natuurlijk de Simmer, of Jet of Letteren gewonnen quiz. Is dat muziek of fysiek? Het is van half en tolven. De apenkooi op Vrede Moorn. Als het al vast een idee is, 0620. Jouw en Jochen, Jochen, Jochen, Jochen. En vanzelfs is Johanna Brinkman. Dadelijk zit nog een plaat. Simmerverslag, jouw.
0: Nou, dat is het weer een mooie uitstelling volgens mij.
4: Hormoon.
0: Wim Brons, dank u wel. Dit is Friesland van de Moorn voor deze week. Wij zijn er volgende week. Vanzelfs gewoon weer bij. Lof ik
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora Autoverzekering.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
12: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal

0: van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakte door de Vlammenzee ingesloten en slaagde er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm.

0: temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was,
1: hè? Huh?
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35,000 schuld.
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft door rood.

leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Troza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland,

0: Waterland en Overijssel. Twitterplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De livestream van de gemeenteraadsvergadering op Schiermonzeeg is van een week onderbrutsen, omdat er beelden te zijn wienen die bij de vergadering neer te krijgen heren. Verder het waar met Jan, Nijsuit, de Oude Media en de eerste muziekgezaad van Roxette.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
4: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
3: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo'n 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
5: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen die nou voort, maar echte kwattings, ontwol 70%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
6: Noe Friesland.
7: Jacob Stelwagen.

0: Roxette, mijn eerste muziekjochtje in Nooi Friesland. En How Do You Do?
1: Van Tolven, hoort in Noorden, Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met de editie van Vreed 10 juli. De livestream van de gemeenteraadsvergadering van het Skiermuseum is van de week onderbrutsen, omdat er beelden te schermen hierna, dus met de vergadering zelfs niet te krijgen hierna. En op de snitse maart, dit is de week het Roodkampioenschap Zielen in de klasse 12.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse, maar de vraag is of er wolken nog winst hier om te zielen. Het waarbeeld in kwart nou, Jan Ookman, een goeie meetje.
2: Ja, Jacob, ik een goeie meetje. Nou, nou, vanmorgen dat eerst wat mist weer, die om zo'n hoe dat door de zin al voetbaand weer, kwam de zin er wel volop bij en hingen we jodel temperaturen die rennen op van de midden naar zo'n 23 graden per waterland, dat zijn 4, 26 graden meer de provincie. De nona zwak, dat matige wind, die helpt van midden dan even aan en die wordt op het eind van de midden krachtig uit het naar de eerste wei. Vannacht, we komen ze op mist, morgen eerst bewolking en dan al gauw weer rond te volle zinnen. En dan zit de wien in het nat naar het eerste ta. En dan gaat de wien 20 graden op het waterland. Dat zijn zon 20 graden in het eerste en het zuideerste. En er staat in de nijmiddag tijdelijk weer een krachtige mat naar het eerste wien. In de nacht komen ze op een enkele mistbank. Maar aanstond meer hoe dat waar.
1: Nijs, sport, waar en muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. Nooi Friesland. Omroep
0: Friesland. De uitstoering van de Riesige Komst op Skiermuseum is tijdens verstuurd door Bleerdbeelden. De Riesige Komst op het eiland met te volgen op de website van de gemeente en op Schiermonnikoog TV. Voordat de Riesige Komst begon, waren de ongepaste beelden te zien. De uitstoering is vandaag stopzetten door het ondertussen waard. De gemeente zei dat een hacker van Boetenau in het videosysteem kwam is en de beelden toont had. Onder telefoon is borgmaster Hendry Meendring van Schiermuseum. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Was het een verstoring bij Schiermonnikoog ook TV of bij de gemeente zelf?
4: Nee, die beelden worden intern vanuit het gemeentehuis gedeeld met Schiermonnikoog ook TV. Dus die server, die apparatuur, die staat bij ons op het gemeentehuis. En daar zat de storing.
0: Ja, en hoe is die verstoring ontdekt?
4: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. En kwamen we erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
0: Ja, en bent u achter de oorzaak gekomen?
4: In zoverre weten we dat er dus een beeld geplaatst is op een of andere manier op die server die we ervoor gebruiken. Dat is helemaal een externe server, dat los van alle andere systemen. Wie of wat dat gedaan heeft, daar zijn we met de leverancier van de software nog mee in gesprek om te kijken van wat daar precies gebeurd is.
0: Want die leverancier, dat is een externe partij?
4: Ja, het is een externe partij waar we dat inkopen en dat voor ons organiseert. En het staat ook helemaal los van Schiermonnikoog TV. Schiermonnikoog TV geeft die beelden gewoon door die zij van ons ontvangen.
0: Ja. Heeft de hacker gegevens kunnen verzamelen?
4: Nee. Het is echt gewoon helemaal een losse opname- en uitzendsysteem, om het zo te noemen. Dus het staat compleet los van alle gemeentelijke systemen. Dus verder is daar niemand bij gekomen.
0: Maar het is een systeem wat heel veel gemeenten gebruiken om vergaderingen te streamen. Ook het UWV bijvoorbeeld, Wetterschip gebruikt het systeem. Betekent dat het systeem nu dus voor al die instanties eigenlijk niet helemaal veilig is?
4: Dat durf ik u niet te zeggen. We hebben uiteraard contact opgenomen met de leverancier van het systeem. En die moet daar verder onderzoek naar doen of het inderdaad breder is of dat alleen bij ons iets gebeurd is. Maar we hebben dit met geen zicht op. Maar ook geen signalen dat het breder is.
0: Ja, heeft u contact gehad al met de leverancier?
4: Jazeker. Ja, er is direct contact mee opgenomen de dag na de uitzending.
0: Ja, en wat zegt u hiervan?
4: Ja, ook onverklaarbaar. Dus die gaat ook intern kijken van hoe kan iemand binnenkomen op die systemen en wat is daar precies gebeurd. Dat is echt voor de technici onder ons. Ja, dan moet ik het teleurstellen. Die technici, dat ben ik in ieder geval niet.
0: Nee, ik ook niet. De schakelingen zelf, die worden volgens mij via laptops in de raadzaal gedaan. Is er een kans dat de fout in de raadzaal zelf gemaakt is?
4: Nou, eigenlijk niet, want het wordt gewoon opgenomen en dan wordt het rechtstreeks via die apparatuur wordt doorgezet. Dus de kans is, voor zover wij weten, niet aanwezig dat het bij ons iets fout gaat is in het gemeentehuis zelf.
0: Niet dat iemand iets op de laptop had staan en per ongeluk geopend heeft wat niet had moeten.
4: Het is niet aan de orde, nee hoor, absoluut niet.
0: Nee. Is te voorkomen, dat is misschien ook moeilijk te zeggen, dat het in de toekomst nog een keer gebeurt?
4: Ja, als je kijkt naar digitale, ja, ik noem het toch maar even criminaliteit, want iemand breekt toch in op een systeem. Mensen worden steeds gehaaid, dus is dit in de toekomst te voorkomen? We doen natuurlijk ons best. We zijn er heel kritisch op. Ook onze leveranciers worden daarop getoetst. Maar ja, helaas kun je dit nooit op voorhand 100% uitsluiten.
0: Nee, u heeft het over criminaliteit. Dat neem ik aan dat u aangifte heeft gedaan als gemeente.
4: Hebben we op dit moment nog niet gedaan, maar er zal iets waar we naar kijken of we dat alsnog moeten doen. En ook dat gaan we met de leverancier afstemmen. En dat is ook een vraag van, ja, waar is dan feitelijk ingebroken? Is het dan bij ons geweest? Is het bij de leverancier geweest? Dat zijn van die, ja, praktische zaken die we nu gewoon op een rij aan het zetten zijn.
0: Ja, wettelijk gezien moet er melding gemaakt worden bij de overheidsdienst voor computerbeveiliging en de privacywaakhond, zeg ik maar. Dat moet binnen 48 uur gebeuren. Is dat gebeurd?
4: Nou, er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Er is alleen maar een foto gedeeld van een derde of via deze site. Dus er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Dus wat dat er gaat, is er geen datalek en speelt dat niet.
0: Nee, maar het is wel een beveiligingsprobleem blijkbaar.
4: Dat is dus een onderzoek waar het precies ligt en die daar dus eventueel melding van moet maken. Maar als er melding gemaakt moet worden, dan zal dat zeker gebeuren.
0: Ja, maar dat had binnen 48 uur gemoeten dan.
4: Ja, maar dat is waar ik even op dit moment geen zicht op heb of dat gebeurd is. Maar als het gebeurd moet zijn, dan zal het gebeurd zijn.
0: Nee, en weet u wel welke maatregelen er worden genomen?
4: Nee, durf ik geen antwoord op te geven. Kijk, er zullen maatregelen genomen worden op het moment dat we weten van waar dit ontstaan is. Dan zal daar hetzij door de leverancier extern, hetzij bij ons op de systemen, zal iets aangepast moeten worden. Maar daar hebben we even tijd voor. De volgende raadsvergadering is in september. We gaan ervan uit dat we dan weer op een veilige manier, op een goede manier, de raadsvergaderingen extern kunnen delen.
0: Ja, en ook de leverancier, begrijp ik, die tast nog even in het duister over hoe dit nou precies kon gebeuren.
4: Ja, het is vrij kort dag allemaal en niemand verwacht dat dit gaat gebeuren. Dus we waren allemaal even verrast.
0: Oké. Nou, ben benieuwd wat de oorzaak is geweest en het wordt ongetwijfeld gevolgd. Ik dank u wel voor de toelichting op dit moment.
4: Heel graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Burgemeester Hendry Meendering, wie dat van de gemeente Schiermonnikoog.
1: Noi Friesland, Media
0: Oershow. Is de Fries een goede midje?
5: Ja, goede midje, Jacob.
0: Wat is er voor nu in de media?
5: Nou, meer nice. Tenminste, als er een auto gast. Want de prijzen aan de pomp die binnen Jood op Nij verder omheen gaan. Dat komt al een keer terug de ongevallen tussen de VS en Iran. Een liter benzine, dat kost het nou, ja, de adviesprijs, €2,54. Dat is 1 cent meer als juster. De minister die er bij ons ook zit, Berendsen, die hoopt dat de VS en Iran gauw werd met elkaar praten en een eindmeidje om die onval.
6: Onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
5: Ja, en als er nou toch, er weer toch een wapenstilstand. Ja, die weer direct tussen de VS en Iran. Dat weer een tijdelijke wapenstilstand. Dat had er dus even verzwagen dat de brandstofprijzen naar onderen te gongen. Maar president Trump van Amerika, die had deze week zijn. Die wapenstilstand, die is voorbij. Want er valt net te praten met Iran.
0: En dat vinden wij dus echt om de pomp.
5: Zijst. In Muiden, daar is iemand al jarenlang een vertrouwd gezicht. Dat is Farid El Arassi. Hij is pakketbezwarger. Hij kent de hele buurt. Hij helpt oudere meesken en ek uit die pakketten wat zwier binnen. Hij maakt het gauw eens even een praatje. Hij doet dat al 8 jaar. Maar nu wil PostNL hem oerpleetsen. Nee, op koude. En Farid, die ziet dat zelf net echt zitten.
7: Wij zijn hier een groot familie in Muiden. En ook ik hoor erbij. Ja, onlangs dat ik niet hier in Muiden woon, maar ik ben er wel elke dag. En daar heb je ook weer een groot vriend van mij. Hij gaat mij helpen. Jij gaat bellen en ik pak de pakkie.
5: Ja, de inwoners van Muiden die willen hem ook wel graag horen. Die binnen zelfs begonnen met een petitie.
8: Ik zeg, daar moeten we wat aan doen. Ja, zit hij doen. Maar ik zeg, ik ga een petitie starten. Voor oudere mensen doet hij de pakketjes wat zwaar is naar binnen brengen. De kinderen staan al op om te wachten met tekeningen.
7: Hun zijn verdrietig, maar ik ben ook verdrietig van binnen. Ik laat het misschien niet zien, maar geloof mij, ik ben heel diep, ben ik heel boos.
5: Ja, en haar nieuws die schreeuwt je hoor. Die petitie die is intussen al meer dan 300 keer tekenen. Ik denk toch in Wennis van Muiden en net toch in Wennis van Apkoude.
0: Zou je het kennen dat ze in Apkoude denken van...
5: Deze hoeven we net.
0: Deze willen we hebben.
5: Ja, maar dan moet ze die petitie net tekenen.
0: Nee, dan moet ze een eigen petitie beginnen.
5: Ja, nou ja, waar wiet. Dan die Tall Ships Races. He, daar hebben we hier het hele weekend van Geniertje kent. Ja, ze binden al jaar Haas weer uit, onderwijs naar Antwerpen. En als je van Haas naar Antwerpen varen, dan kom je eigenlijk altijd terug Terneuzen. Omroep Zeeland, wie daar bij en had eens even schoen naar Meesken, dit zeggen naar Tall Ships.
9: Gisteravond, toen zat ik op balkon en ik zag de eendracht als eerste komen. En die bleef hier maar voor de haven liggen. Dus ik dacht van, wat gaat die doen? En die ging de haven in en er kwamen er steeds meer. Dus, en vanochtend dacht ik, ga even kijken, want ik wil dat wel van dichtbij zien.
10: Eigenlijk een uniek moment voor Terneuzen als je zo die schepen kan zien.
9: Ja, dat er zoveel schepen in Terneuzen overnachten heb ik nog nooit meegemaakt.
10: Morgenochtend vertrekken ze weer. Staat u dan vroeg op?
9: Nee. Ik zie ze dan wel weer terugkomen uit Antwerpen. Maar zo vroeg om met bed te komen om die schepen te zien vertrekken, nee, dat doe ik niet.
5: Nee, dat zijn prachtige boten, maar om de wekker er nou van te zetten, dat gaat echt wel weer wat vieren.
0: Nou, wel leuk, de Eendracht is een schip, nevens mij, met toeshaven Haas.
5: Nou, dan zal die Griff nog een keer terug ter neus komen.
0: Ja, en dat is behoorlijk veronderd. Dat is de eerste boot die zei. Het is skip, mag ik zeggen.
5: Ja.
0: Ja, had je boord skip er ook horen,
5: dan
0: werd
5: ook wel een heel leuk. Dan moeten we nog wat langer praten, ja.
0: Ja, maar precies.
5: Dit concreet goed.
0: Ja, concreet goed. Oké, Jitse, dank u wel. Het is op dit stuit. Nutje met een oor tolven. Op de Sint Samar is het deze week het wereldkampioenschap zeilen in de klasse 2.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse. Maar de vraag is over Wolgenau, wie is het om te zeilen? Weer het, naar de muziek van Prince.
1: Omroep Friesland. Werst in Stolbo.
11: Voor het laatste neus en de beste muziek.
12: Beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
13: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Vanzelfs.
14: Wij noemen het de United Thing.
1: Omroep Friesland.
14: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
15: 92.2 FM.
16: Nou, ik vind het fantastisch.
17: I never meant to

0: Prince, zie dat, bij Purple Rain. Het is nou 7 minuten voor je alweer. We zijn er rond 10 uur bij Noah Friesland. Op de Snitse Markt is dit weekend WK Sielen in de klasse 12.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse hier in Sielen Meesken. Mij een handicap. En ik, Meesken, zonder handicap. 6 dagen lang stil de beste Sielen van de hele raad in Friesland Sielen. Piet van der Meer is hier van de Friske deelnemers. En hij vertelt hoe dat WK en wat krijgt die klasse 12.4 MR budget.
1: Voor het eerst beslist dat we hier van het WK horen. Dus er zijn alle landen ben uitnodigd. En er zijn deelnemers van 18 landen door mij. Dus 88 deelnemers. Geweldig. Ja.
2: En dit is 12.4 MR, als ik het goed heb. Ja, ja. Wat betekent dat?
1: Nee, er zijn bordjes die. Dat is een formule als het ware van die bordjes. De lengte is alles bepaald. Het is een eenheidsklasse. Iedereen kan er in principe in varen. Invalide en valide mensen. Dus het is een all-inclusief boot, zeg ik altijd. Dus, en ik ben tien jaar geleden ben ik in de rolstoelsland gekomen. Ik zie het eerst al die Noordenboord. Maar ik denk, wel oude zielen. Dus toen ik heel gauw contact met de SAS kreeg. En die zijn doe ik het hier komen te zielen. Dus zo ben ik het wel weer op kan.
2: En hoe weer het dan voor jou dat je toch weer kon zielen?
1: Ja, weer geweldig. Dat wil je echt weer een opluchting zeg maar. Dus ik zit in de rolstoel en twee maanden dat het gebeurt, dan zit ik alweer in de boord. Dus dat is weer prachtig.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En wat maakt het dan zo bijzonder dat je dan nou toch een zielen kennen, maar ja, eigenlijk iedereen?
1: Ja, nou, het is al inclusief. In principe, de doorjongens die kennen met voetpedaal, ik maar dan met de handjoer, maar dat maakt het helemaal dat jouw eigenlijk geen beperking. Dus er gaat nu op contact met water en er zitten heel veel trainmogelijkheden in deze boord. Dat is gewoon geweldig. Ja.
2: En hoe zicht dit weekend eruit?
1: Nou, we zullen alle dagen twee wedstrijden in principe. We gaan juist maar 12 varen, dus maar we goed, eens 4 zielen had goed. Hè. Dan kunnen we een totaalklassement krijgen. En dan wordt de sneller, en we splitsen in de zilver en goldfleet. De sneller die komen in de goldfleet en de rest in de zilverfleet. Dus, en dan staat in sneeuw, dan weer het echt om de winnaars. Ja.
2: Jij had juist de eerste wedstrijd zield, hoe je dat?
1: Nou, ik ging net helemaal goed, neem je verwachting. Als we in zijn grote groep was, dan wist ik soms heel wat ziel. Dus de meisje nou uit zijn groep bijkomen een vrije winkel krijgen. En dat is wel moeilijk, maar klaar. We gaan heel mooi ziel en denk je er dan.
2: Eerste dag met je altijd kamer opstarten, nou?
1: Daarom, ja. En hier voor de week ga ik nog wat dingetjes verhoren aan de boord. En dat werkt net helemaal. Nou ja, maar klaar, dat maakt er helemaal niks uit.
2: Hey, en het is prachtig mooi waar, maar is dit net zoals soort wien?
1: Nee, we gaan juist er echt wel 2 of 4 uur wassen, maar nee, we pikken op het waterwest en we van het water al bij wachtje. En toen we juist met de jouwe vieren, we er nog helemaal geen wien. Dus we zeiden, dit wordt niks. En toen was ik meteen zei, we wachten tot 4 uur, hadden we dan nog geen wien en dan horen we op. Want de barbecue is echt te wassen. Dus, maar in ieder geval, 4 voor 4 in we wien. Dus toen gaan we naar 12 wedstrijden in Sielken. Dus kwamen we juist een kwartier van jou passend weather nog.
2: Kan je mij vertellen wat er onpas is op zijn boord?
1: Nou, zo, er zitten voetpedalen in. Hè. De jongen die verlieten ben, die sturen met de voetpedalen. Zo, maar omdat mijn voet net ben door, dus dan heb ik handbesturing erin. En dan kan ik met de hand kan ik sturen. Dus, en dat is voor mij heel makkelijk. Dus, en mijn stuur, een heel paar jongens die varen met de voetpedalen. Maar op de finesse, dan sturen ze het ook een stuurtje erin om even met de hand. Maar misschien meer feeling over de boord. Dan kan je echt vernemen, als er heel goed uittrend is, dan hoe gaat ze naar deze stuur? Dan valt er vanzelf wel recht uit.
2: Ken je, ik zie ze dat het misschien moeilijker is maar de futten of maar de jermen juist?
1: Nou, als het toestaan is, dan die jongen die trappen de pedaal niet, maar ik maak alles met de hand doen. Dus dan gaat meteen met één hand sturen en met de oren mag die zielen betekenen. Dus dat is soms wel even, tenminste als het druk is, wel heel ingewikkeld even. Maar kleed, dat lassen we dan even weer op.
0: Piet van der Meer weer dat. Een van de Friske deelnemers van het WK Sielen in de klasse 12.4 MR. Het is Hassel Wien, dadelijk het regionale Nijssinkrat hier in Noord-Friesland.
3: Bisto op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio, in Koeienmidje.
5: Pieter en Aukje hier.
6: De groeten uit Dubrovnik.
5: Ex speciaal voor Bertine.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0520-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
3: Dan komt hij voorbij in Koeienmidje.
4: De groeten op de radio.
3: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: Het is nu 11:30. Het regent aan de ijzeren klad. Mij, Jester de Vries. En goeiemiddag.
16: 11:00 is het, Jacob.
0: Wat zei ik? 11:10?
16: Nee, 11:12, zei ze toen.
0: Oh. Nou, dan denk ik wat achter.
16: Het is 11:00.
0: Het is 11:00. Dit is Jester de Vries. En goeiemiddag.
16: Zij is het maar correct. Goeiemiddag, Jacob. De uitsturing van de Rietsgeekomsten op Schiermonzee deze week is verstoord door bleedbeelden. Wat er correct misgaan is, is nog net duidelijk, zei de burgemeester van Schiermonzee, Hendrie Meendering.
17: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. En we kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
16: Nevens de burgemeester is er geen sprake van een datalek en binnen er geen privacygevoelige gegevens naar boeten te gaan. In een bestelbusje op een parkeerplak in het Drents-Friese Wold in Appelskeer is van een mooi brand uitbrutsen. De brandwacht kon voorkomen dat het vuur oersloeg naar de omliggende natuur, maar dat busje weer net meer te rijden. Hoe die brand ontsteen kon, is net bekend. Het binnen aparte dagen van Jan van Olven uit Ljouwt. Hij is als muzikant al sinds het begin belutsen bij Soldaat van Oranje. Maar die musical die houdt dit weekend op, na 16 jaar. En dat is dus een hele verroring. Net alleen nog op professioneel met, maar ook op persoonlijk vlak.
18: Er is zo'n soort gebeurd in de oorlog na 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en de max alles mij. Want de 16 jaar zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren. Ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar hebben.
16: Rijkswettersteed kiest vereerst voor een basculebregen als voorkeursvariant voor de vervanging van de bregen bij Twellegeer, Oudskou en Spannenburg. Radio Spannenburg die schreeuwt erover. Het zal nog wel even dwarrien voordat die nieuwe bregen er binnen. De opening van de eerste bregen bij Twellegeer die staat net jette gepland als in 2031. En die laatste bregen die gaat nevens de planning pas in 2034 iepen.
0: Oké, Jitse, dank u wel. Dadelijk het waar met Jan Oer Ollemut.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis.
6: Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Van Santje Nootemai 20 juli, het Fjouwerlesamperste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
21: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ze soms zien naar zijn steen op stoel?
22: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
21: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
22: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
23: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
22: Klaar een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
24: No in Friesland.
25: Jacob Stelwagen.
26: Zemmer in Friesland.
0: Omroep Friesland. Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remedy van het JRVN had misschien wel de mooiste truck voor het land. Zijn vrachtwagen zit bij de finalisten die het einde is van Marnes Trierde om die titel op het TT-circuit in Assen. Nou is het waarbedoeld mij Jan Jokman, een goeie meetje.
27: Ja, Jacob, ik een goeie meetje.
0: Ja, met de hele week al Oosimmen in Friesland, maar ben je er nou echt op het liedje?
27: Ja, het had even dwars, maar dat hij was even, je bedoel maar alles, alle goeie dingen die gebeuren, komen maar langzaam. En dat hebben we vanmorgen hebben we direct met een maatje, want we hebben eerst wat mist en lege bewolking, maar die lasten vanmorgen rap op. En om nog 8-9 uur weer de zinnen erbij. De temperatuur, die wind vanmorgen hier, nog zo'n 12, 13 graden, maar die liggen ook zo wat 10 graden heger, want we zoeken hier in Eegmariep is al 23 graden. Dan wordt het Bakkeveen, de Pijn, is Brechtem en Kwijm, die zitten al op 23 en heel de Pijn op 24. En Laaksem, die doet het even nog rustiger, wat rustiger rond, die heeft dan 21 graden op de teller. De wind, die komt op het moment nog uit verschillende richtingen, waar je lauwt het waar, bovenaar uit het Noordeesten en Starm, ik een twaartje, en die komt uit het Noordwesten, waar. Nou ja, we kennen vanmiddag wat 6 december in Friesland. December had het wat 6 uit een trog een verdwaald stapelwolkje. En bij amper wien verviel dat ik nog wel wat neer om mij zijn 23 graden. Vanmiddag rende de temperatuur verder omheen naar zijn 5, 26 graden op een waadeiland. Ja, meer de provincie en op een waadeiland liggen ze het wat 3 graden leger. Ja, maar er komt dan vanmiddag wel wat meer wien te steen. Vanmiddag, het tweede pad van de middag vooral, wordt hij matig. En de kinderen zouden nou, het einde van de middag, ik was even uitzitterkens van 4 tot 5 inzetten. Ja, en maar die wat koelere wind viel, dat ik dan wat noffelijker om. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd naar zo'n goed 20 graden. En dan stiert ik nog steeds wel een vlager dan wat de eerste wind. Vannacht jouwt de wind hem wat del. En als we jong de zinnen naar bed gebracht hebben, is het nog steeds helder. Het tweede pad van de nacht, dan komt de bewolking bij wat er van zee afzetten. Het kunnen wat diezig wijzen, kan een mistbankje voorkomen. En dan hebben we zo'n temperaturen, die liggen dan om de 15 tot 16 graden heen. Ja, dat is heel mooi om aan te wijzen, zoals tussen 4 en 5, wat de zin al hard weer opkomt.
0: Ja, en is het mogelijk dat Simmen in Friesland?
27: Het is mogelijk dat we dan, ja, we zijn er nou aan gewend, we gaan er gewoon maar terug. We moeten hem hier wel even afwachten dat hij mist en die diesel wat oplost is en de bewolking. Maar dat gebeurt al rap in een maand. Ja, ik denk dat een uur is 8, dan is alles al weer fut. En dan van nou een uur is njogend zien, dan hebben we de zinnen er alweer geregeld bij. En die maken dan ik weer oeren en dan hebben we morgen de zinnen er alweer zo'n 12 oeren gehast bij. En dan staat een matige natte eerste wind en dan hebben we dan 21 graden op het waadeiland. Dat zijn 5 tot 27 graden in het eerste, dat zuideesten van de provincie. En misschien kan daar mogelijk nog wel eens even een graadje bij komen. Want de grens van warme lucht, die op van de tropische 30 graden, die luidt een beetje van Alkmaar naar Emmen. Bij u komt de wind, omdat die wat matig is, uit het Noordeesten waai. We lezen de temperaturen wel even wat leger. Maar dat is ook wel noffelijk. Want op het eind van de middag wordt die wind zelf nog wel even krachtig. In de jong is het ook nog lang warm, want morgen de jong om het zingen uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Later in de nacht, dat het dat opklaard is, hebben minimumtemperaturen van de 15, 16 graden. Altijd dan noffelijk om te slepen.
0: Ja, en de dagen daarna, wij die tropische temperatuur niet helemaal of tenminste net?
27: Nou, ik denk het net dat wij de krek nog wat van vrij waren bloeien. We zullen snijden dat die wind wat meer omgeert naar het Noordentaan. Dan komt er wat meer koelere lucht vanuit het Noordzee. Ja, dat resulteert in temperaturen van 20 graden per waadeiland. Dat zijn 23 tot 24 graden in het eerste en het zuideerste. De zin is er wel geregeld bij. En in de nacht heb ik bij die noffelijke temperaturen van 15, 16 graden. Zullen we dan aan het begin na je week, dan hebben we eerst is bewolkt. Vooral maandag is het eerst even wat bewolking in de maand, maar in de midden komt er steeds meer ruimte voor de zinnen. Dan al best zo'n 22 graden op het waadeiland en de Simmerske weerden van 24 graden meer de provincie. Deze gaat de wind wat meer om naar het eerste. Ja, dat resulteert dan dat er wat meer warme lucht is kant op komt. Dan hebben we hier al zo'n 26 tot 28 graden. Want dan komt die warme lucht vanuit het zuiden, die wordt dus kant ik verder zo blaast. En de koelere lucht die komt wat minder van de Oostzee. En dan hebben we in de nacht die temperaturen van zo'n 18 graden. Nou ja, sageer vetsend, zet de airco maar kleer.
1: Van Tolve ont Inroeren
2: bij Omroep Friesland. Nou in Friesland.

0: de band Waarom. En het nummer heet Sillerswaar.
1: Simmer in Friesland.
0: Ja, in Beets leed een boot in het wetter met de namen Sin en Wille. Die boot is toch een groep vrijwilligers zelfs ontworpen om wat te budgetten voor de bewoners van een zwartborkerij. Dat is aan Tsinielin, doet het Polderhoofdkanaal waar Iepenmak is. Johanna Brinkman, die is in Nijbeets. Johanna, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, mooi initiatief. Smit het even wat druk erop met het mooie waar.
2: Nou, dat hoop je absoluut van wol. En ik weet dat er aasen een tol meisken binnen die de boot opzillen. En de kamer krijgt om en denkt toch, nou, hoe zou het er nou uitzien, hè, die boot zin en willen. Maar het is eigenlijk een soort van, ja, katamaran. Zeg ik dat goed, Sietseloinga?
3: Nou, dat klopt helemaal. Het is een katamaran met een vrij groot vlak waar mensen zitten kennen of met de rolstoel op kennen. Daaromheen zit een huif. En op de huif, daar is een zinnepaneel. Waar we ons stroom mee opwekken, zodat we heel verantwoord mijn elektromotor tot het kanaal varen kennen.
2: Je maakt ze haast geen leven hier, denk ik.
3: Nee, dat is ook wel heel mooi. Dan kan ik normaal nog praten. En dan kijk ik nog een beetje naar wat er op het wetter al hier gebeurt.
2: En waarom dan echt alles volslijn elektrisch?
3: Ik ga zelfs net bij het ontwerp bezig geweest. Maar er ben toen het kanaal Iermet is, dat is in 2015 weer dat. Toen ben er een stel technische koppen bij elkaar zitten gegaan. Die zijn, het wordt toch steeds al meer verantwoord met de energie omgaan. Een elektromotor is stil, dat is een voordeel. En die zijn een uitdaging erin om dit ding op deze manier te bouwen. Ja, dat is aardig slagen.
2: Ja, het ziet er prachtig uit. En wat mij ook opvalt, he, want Jim Dogge dit voor ouder meisken en meisken met een behaining, dat je hier ook rond de rond te halen om hier op de stijgen te komen en dan ook op het bordje te komen. Je hebt wel een allestocht.
3: Ja, daar is het helemaal voor bedoeld, dat klopt ik. En het is ook net voor niks dat het bij het, de zwartboerderij Boeren Hiermelheid, waar natuurlijk ik vaak meisken met een behaining dagbesteding ha. Dus ja, iedereen die op die boord wil en denkt van, oei, kan ik er wel opkomen? Dat is geen enkel probleem. Het is 100% veilig.
2: Ja, en als we dan even vanuit de stijgers eens maar even de boord opgaan, dan heb je hier ook een plateau.
3: Ja, een loopplank van een 60 centimeter breed. Dus daar kan elke rolstoel kan er ik goed toe heen.
2: En je had dat als vrijwilligers van Nijbeets, had je dit makken met mijn koor? Waarom?
3: Nou, het kanaal van Iepen, eerst weer praat je dat kanaal alleen nog voor de rich and famous wijzen zo. Nou, dat vond ik een fottelflauwekul. Want als je in het kanaal sjost hoeveel de lietse boordjes er bij de hoezen niet lezen. De trofvaart is weer op gang kwam, totdat de sluizen Iepen gang binnen. En toen hebben we zijn van ja, net alleen nog voor de rich and famous. Ik voor de meisjes met lietse boordjes. Maar ik heel graag voor meisjes waarvan ze zelf denken, wie komen nooit weer op een boord. Dus inderdaad, meisjes mijn behinding of Oude Rijn. Op die manier kan ik zij genieten van hoe je op het Polderhoofdkanaal varen kennen.
2: Ja, want tussen mensen die denken misschien dat is niks voor mij, maar Jim had het juist zo maken dat het juist volk in. En waar varen Jim dan heen?
3: We varen meestal het Polderhoofdkanaal op en del. Krijgt hoe lang het de meesten willen. Onder het dorp daar, de supermerken, roegen wij, dat is in Jelloeren. Nou, dan weer in Jelloeren weer waarom. Dan zit je op een oeren. We kennen eventueel door de sluis en de nieuwe vaart op richting Ter Wispel of Aardeboorn. Eerlijk zijn over dat meestal iets net. Wat vaak de voorkeur had, is het Polderhoofdkanaal helemaal verder trofvolgen onder Veenhoop daar. En dan weer waarom. En ik vind dat ik volle mooier, het is wat speelser. Nije Vaart is best wel een breed kanaal en is relatief minder te zien.
2: En hoe reageer je de meesten erop als ze die route varen en zo mooi tussen de natuur in?
3: Ja, nou, dat is het allermooiste en dat is lekker.
2: Dit jet er ook bij, hè?
3: Dit jet er ook bij, ja, wist. Dit krijg je gratis bij. Nee. Dat is uiteindelijk bij de vrijwilligers, ik zag gemotiveerd er nog blijven. Dat je zorgt dat de mensen die tochten dat ze nooit weer op boord zitten, zo'n dat toch kennen. En nou, de Bengwans, die ben net eens in staat om onder woorden te brengen hoe ze iets ervaren. Maar dan kerst wel zien, een glimp op het gezicht of hoe ze om hun heen zorgen, hoe mooi ze het vinden. Ja, en dat is dan wel een bevestiging van ja, waar wij de zin en willen voor betocht hebben. En daar heb ik gewoon poel geschikt voor.
2: Alleen er mag je nog wel wat meer meisjes op aankomen, hè?
3: Ja, dat is het probleem. Wij doen aardig ons best om het onder de belangstelling te krijgen. We hebben een soort instelling hier rondom Nijbeets hebben wij volgers gebracht. Wij hebben een Facebookpagina, zin en willen. Het zit op de internetside van zwaardboerderij het Boerenheim. We hebben een groot boord langs de kant van de wei dat ze zien kennen van die boer, die leidt Rick van Jim.
2: Je had alles ondien.
3: Alles, ja. Maar het is denk ik toch een doelgroep die moeilijk in beweging krijgt. En ik snap het op, ik zeg ik wel, want er zijn mensen die natuurlijk met een heel grote beperking leven. Ja. En waarschijnlijk denken van ja, dat is voor ons niks.
2: Maar het is voor haar juist wel wat, want ik zag het hier om me heen. De mensen kunnen hier op een hele goede manier aan boord komen. En we zullen aanzien ook een tochtje maaitje. We zullen varen. Ik maak een tal mensen die je speciaal op oor komen om juist zo'n mooie tour te maaitje trot landschap. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verin is. Ja. En we blowen hier gewoon en dan zeggen we even hoe dat al hier gaat, Jacob.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. Johanna Blikman die dat in Nijbeets. Ik kom nog even rommel op dat verhaal van Ski Mozeer. Dat is tijdens de jong bij de Rietvergadering, de livestream van de Rietvergadering, een naaktbeelden te zien wienen. De borgemaster hebben we correct herkennen om het begin van het programma. Die zei het probleem blijft absoluut net op Ski Mozeer, maar het mat lezen bij degene, de externe partij, die livestream verzwargert. We hebben contact gehad met die externe partij en mijvoeker zei het. En dan citeer ik de mail die ze zei ook hier. Ik had die avond avonddienst en wij hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken. Ook het half uur van tevoren dat die is uitgezonden. En daar zie ik geen naaktbeelden. De hek of fout zit dus niet bij ons. En moet ergens anders gezocht voor een kwart zijn. Bij de provider, bij degene die de service levert. Wie de naaktbeelden net is jam. In de retail van het gemeentehuis op Ski Museum Wol. En dan moet Elsen hem zelf maar even nu op mij zien. Wij de beelden dan daadwerkelijk bijkomen.
4: Nijs, sport,

0: Days and All That She Wants. Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remeri van het Jereveen had misschien wel de mooiste truck van het land. Die vrachtwagen zit bij de finalisten die eind deze maand strijden om die titel op het TT-circuit in Assen. Verslaggever Dennis Terpstra mocht zijn bij de truck en spust daarmee de chauffeur. En die stieren, wie is mijn zien nominatie?
1: Nou, ja, bijzonder. Vereerd. Kroon op je werk een beetje, hè. Van dat je er wat moois van maken hebt en dat het dan trouw en ik waardeerd werd.
2: Want viel het ook echt, hè?
1: Ja, ja, het zit allemaal mooie auto's tussen die, de rest, zeg maar. En dan is het toch wel mooi dat jou dag van de mooiste trui met mij meedoen.
2: Ja. Want hoe staat het truck om schreeuwen?
1: Een vacuumauto die dingen leeg zoeg je en transport kan rijden met gevaarlijke stoffen.
2: Want dat is voornamelijk wat het over vierst?
1: Ja, we doen het reinigen van tanks en brandstoftanks en chemietanks, ondergronds, bovengronds en transport van gevaarlijke stoffen.
2: En wat ben nou de echte selling points van deze truck? Want als je het ook hartstikke mooi uit, mooi green.
1: Ja, ja, de kleuren, de manier van opbouwen en dat soort dingen. Ja, het is altijd wat lastig te zeggen. Dan heb ik eigenlijk wat noorden van vindt. Hè.
2: Wat vind je zelf het mooiste van de truck?
1: Nou, de kleur vooral. En gewoon het complete plaatje, interieur. En die is ik helemaal aanpast. En ja, gewoon alles bij elkaar. Dat maakt het wel uniek.
2: Want hoe komst op het idee om hem te customizen?
1: Ja, hoe kom je op het idee? Ja. Ja, iets van vroeger denk ik. Dat je altijd denkt van een beetje dit, een beetje zus. En dan kom je uiteindelijk hier op uit.
2: En waar komt die passie voor?
1: Nou, ik denk van vroeger altijd al vrachtauto's vond ik altijd al mooi. En jij en ook zijn gekke baas vond die dat ik mooi vond. Dus ja, 1 en 1 is 2, hè dan.
2: We zitten eigenlijk volle details verwerken in deze vrachtwagen.
1: Ja, we hadden lijntjes al controle erin. Van de boetekant naar de binnenkant. Door de scanier en dan gaat het samen terug naar deze kant. En hier rint alles weer mooi terug. En alles is helemaal fotskeren. Dus er verneemt helemaal geen verschil in de lak. Alles zit onder de blanke lak.
2: En ben dat dan de dingetjes die zo'n vrachtwagen van 8 naar 10 brengen?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Het zijn wel unieke dingetjes. Ja, ze beginnen er wel steeds meer mee, hè, oren meisjes. Maar het is van die liedse details wat een hoop verschil maakt.
2: Nou, zullen we even zien de vrachtwagen Shin?
1: Ja.
2: Ja. Nou, we zijn inmiddels in de bolide.
1: Ja, klopt.
2: Ja. Ja, het ziet hier wel heel luxe uit. Ja, wat zien we hier al, hè?
1: Ja, nou, hartstikke luxe en alles is bekleid met leer en stof. En ja, kreeg ook hetzelfde, hè? Mooie donkere kleurken, lekker rustig. Hoor stuur erin. Toen ik wel mooi iets van vroeger.
2: Het leek het echt wel zo'n oude trekkerstuur, bijna.
1: Ja, ja, een soort van trekkerstuur, maar dan een beetje jongens, ja. Ja.
2: En als ik kijk even naar boontjes, je kan hier reële lampjes.
1: Ja, ja, klopt, ja.
2: Waarom die reële lampjes?
1: Dat is van s'nachts, dat is mooi rustig aan de heren. En dan kerst toch nog wat van binnen zijn. En dan, ja, is wel lekker op zich. Een beetje binnenverlachting, maar zwiete verlachting is er net heel veel aan.
2: Hierachter stond ik nog Don't Judge.
1: Ja.
2: Had dat nog speciale betekenis?
1: Nee, het dacht me zijn gewoon. Vond wel leuk. Net oordelen, ja.
2: Weet je dat waar komt? Dat truckchauffeurs toch vaak wel een speciale bon hebben met hun voertuig?
1: Ja, je zet er de hele dag erin. Hè? Dus je moet het toch een beetje eigen van meidje en wat thuis meidje. En dat, daar komt het toch een beetje. Ja, je zit er hier de hele dag. Ik bedoel, die stik aan het in lelijk huis zetten. Hè? Dus je moet het thuis een beetje knap zetten. Nou ja, dat is eerlijk zo.
2: Ja, dus eigenlijk is het eigenlijk wel echt een beetje een flinkstik van de chauffeur zelf?
1: Ja, sowieso. Dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Op 24 en 26 juli dan beoordeelt de jury Jelmer's truck

0: van Holland? Is dat een idee?
1: Nee, dat is een idee. Nee, oh. Ja, het is wel een idee, maar ik vind het een slecht idee.
0: Plak toe, jouw familie bij Fort. Ja, super grappig zelfs. En meer mooie prijzen dan alles te krijgen met Simmer in Friesland. En ik het eerste item aansten in het programma. Johanna, die is in Nijbeets. Het koers kreeg ik al jaren bedij. En ze geeft vanmiddag het wetter op. In Nijbeets leidt de zin en willen zinnenboord onderen op zinnenenergie. En nou ja, dat plaat ik bij betinken. Stap wel eens aan boord, maar tinkeling mij op. Ja, zin en willen, varen, wetter. En mag ik er nog platen bij de betinken weer?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen of gebroek de omroep app. En zet in die link, plaat even in.
1: Oké, okay. Dankjewel. Zo'n succes, zo'n willen.
0: Kom goed.
1: Toch te kan. Het hier, nou in Friesland, met editie van deze Vreed, de 10e juli van 2026. Graag op nog een keer en van nou een nog een minuutje verder. Dag.
2: Ja, nou de groep.
3: Omroep Friesland. 12.12 FM. Simmer in Friesland.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Muziek met Erik.

iedereen, goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik, de vrijdageditie. En dat is tot 2 uur vandaag, jawel. We begonnen deze keer met Bronski Beat en The Small Time Boy. En toen de Spencer Davis groep, Gimme Some Loving. We hebben zo dadelijk de longplaat en nog veel meer leuke dingen.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Gisteren hoorde je dat ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Nou ja, dit was een van haar grote hits.

0: zomerrit van 1974 was het ook even. Sugar Baby.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ook goedemiddag. Je luistert naar muziek met Erik. En hier is René Vroger. En dat goede doel samen. Alles kan een mens gelukkig maken.

En Jimmy Cliff natuurlijk en Recky Nine, jawel. Daarmee zijn we alweer aan het einde van uurtje muziek met Erik. Aanstaande donderdag dan zijn we er weer vanaf 10 uur. En Nostalgia, dat is op vakantie, dat hoor je volgende 4 september. Dan hoor je dat weer. Nou, maak er nog een fijne dag van. Tot aan het nieuws, nog even de Pet Shop Boys en Go West.

0: trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen, wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
1: Paralink & Co. Geonocinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: vakken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Abonneer nu op KNRM.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niet bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Onderwijs.
7: Maar Jacob Stelwagen.

0: Trije goede argumenten om over te stemmen op
1: Omroep Friesland.
0: Ian.
1: We weten dat er in Friesland gaande is. Daar we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: Alles wat er spiegelt.

0: De eerste muziekjoot in onderwijs, weer dus van The Waterboys en Hull of the Moon.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is zomer met Fjouwer, een goeie middag. Welkom bij Onderwijs van Vreed, 10 juni 2026. De dag dat de burgemeester van Ski Museum uitleidt dat de livestream van een rietvergadering stillijn is, omdat er beleerde beelden te zien winnen.
3: Het zit allemaal wel voor mij. Het was geen uitzending. Er werd niet stil van beeld. We kwamen erachter dat we dat probeerden die beelden te verwijderen. Dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
0: En de tijd dat de vraag van een van de Friske Jelmer, een van de treinen is die genomineerd is als mooiste truc van Nederland.
4: Ja, je moet het toch een beetje eigen van mij zijn, wat thuis meisje en dat, ja, dan komt het toch een beetje, ja, je zit hier de hele dag, ik bedoel, je stik aan het in lelijk huis zetten, hè.
0: En de tijd dat op de Snitse Marwedstrijden verzield worden, het is een WK-film in de klasse 2.4MR en dat is een hele bijzondere klasse, want er zijn mensen van mij zonder en mij een handicap.
5: Weer geweldig, dat wil je echt weer een opluchting zeggen. Ik zit in Rotterdam en twee maanden dat dit gebeurt, zit ik alweer in de boord, dus dat is weer prachtig.
0: Ja, dus daar hebben we erbij onderwijs van Fjouwer ontzijn zoeren, mijn muziek, Nijs en Eftegroen, met dadelijk onder oren. Het kabinet wil een aanstootsnarmie vieren van 400 meter tussen geitenhouderijen en hoezen om zondrisico's te beheen. Wat zijn de gevolgen voor de geitenhouderijen en onzon? Wat zijn de gevolgen voor nijbouwplan? En een man van herstel, binnen treien onspeelde bloemfisken naar Utsepen. Een peer daarvan speelde nog een afrielan. Nou is het waarbejocht in het kwart mij, Jan Jonkman, een goeie middag.
6: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag. Nou, we beginnen van een middag, mooie simmerske middag. Met mooie blauwe loften, wat vrolijke stapelwolkjes, de zin in de hater al. En temperaturen die landen om de 23 graden op het waterland. Dat zijn 5, 26 graden meer de provincie in. Dus die een matige wind die nou nog even aan in het kustgebied even krachtig wordt. En die komt nog steeds uit het eerste waai. Jong en vannacht hebben we het kans op mist en deze. En morgen hebben we eerst wat bewolking en wat deze, maar dan al weer vol op rondte voor de zinnen. En dan maar in nat eerste wind, dan hebben ze aan 21 graden op het waterland, dat is zo'n 20 graden meer de provincie. En er staat in de midden tijdelijk een krachtige wind uit het nat eerste waai. In de nacht we komen ze op een mistbank en dat is zo'n 15 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Het kabinet wil een aanstootsnarmie vieren van 400 meter tussen geitenhouderijen en hoezen om zonsrisico's te beheien. De norm moet nog wel in de wet vastlijn worden en dat kan wel treien hier door. Jos Tolboom die is voorzitter van de vakgroep geitenhouderij van de boerenorganisatie LTO. Een goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Het kabinet is voornemens om een afstandsnorm in te stellen van 500 meter. Binnen die 500 meter mag er niet meer nieuw gebouwd worden bij geitenhouderijen. Hoe staat LTO daarin?
7: Ja, wij vinden het wel ingewikkeld om daar op dit moment echt een uitgesproken positie in te nemen. We snappen dat met alle adviezen die er liggen vanuit de instituten die het onderzoek gedaan hebben naar de volksgezondheid, dat je ook iets met die adviezen moet doen. En anderzijds zie je wel dat de laatste maanden vanuit andere wetenschappers dat toch wel steeds meer kritiek komt op de onderzoeken, maar vooral op de conclusies die eraan verbonden worden. Dus dan, dat dit het is, ik vind dat wel ingewikkeld. Enerzijds is het wel voor veel geitenbedrijven op dit moment een verlichting, omdat het zou betekenen dat de boutstops die er nu op veel plaatsen zijn, dat die dan er niet meer zouden zijn, behalve dus als je in de buurt van een woonkern zit. En wat ik zelf, maar dat is ook een beetje een persoonlijk dingetje, waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat er best wel veel woningnood is in Nederland. En gezinnen die, we zagen het van de week nog, gezinnen die in een opslagbox geslapen. Ja, en dan ga je nog meer beperkingen opleggen voor het plegen van woningbouw. En dat vind ik wel heel moeilijk.
0: Ja, er is een aantal aspecten aan. Eén daarvan is dus dat inderdaad die geitenhouderijen straks bepaalde dingen misschien niet meer kunnen uitbreiden. Of op bepaalde plaatsen zich niet kunnen vestigen. Maar er is natuurlijk ook de andere kant, dat bepaalde nieuwbouwprojecten op bepaalde plaatsen ook onmogelijk worden.
7: Juist, en dat is een verzwaring, zeg maar. Ja, voor de geitensector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En de woningbouw, dan wordt het wat ingewikkelder voor.
0: Ja, en u heeft het over onderzoeken. En dan neem ik aan dat u het heeft over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's. En dat daar best nog wel veel onduidelijkheid zit.
7: Ja, dat klopt. De rapporten op zich die gepubliceerd zijn, die zijn op zich wel duidelijk. Er is een statistische relatie, maar er is eigenlijk geen bewijs gevonden. Daar schrijven de onderzoekers zelf ook van een werkingsmechanisme. En welke conclusie verbind je daar nou aan? Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd, er is waarschijnlijk wel een relatie, oorzaak-gevolg. En er staan steeds meer wetenschappers op die zeggen van nou, wij zien dat toch anders. Nou ja, probeer daar dan als simpele boer maar iets van te vinden. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar iets van te zeggen, maar dat maakt het wel lastig. Ja.
0: Ja, maar de wetenschappers, daar komt het dus op neer, zijn het niet altijd met elkaar eens.
7: Daar komt het op neer, ja. Ja,
0: ja, wie moet je dan geloven?
7: Nou ja, en ik snap wel dat je dan als kabinet in die onzekerheid, dat je toch op een gegeven moment een lijn moet kiezen. En dan is dit het geworden. En daar zullen we het dan voor nu mee moeten doen. En ik hoop dat het ook voor omwonenden die zich zorgen maken, dat het daar ook zorgen voor wegneemt. En dat we dan met z'n allen de komende jaren ook gebruiken om enerzijds de emissie van ziekteverwekkers, want daar gaat het eigenlijk om die dan te verminderen. Dat is de inzet die wij als sector nog steeds hebben. En dat je dan ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruikt om te kijken van hoe lang zijn die zones nog nodig. En dat staat ook zo in die Kamerbrief. Dus
0: het is natuurlijk wel belangrijk. Het risico bestaat natuurlijk dat men denkt van oké, die zone die ligt er nu. We stoppen met het wetenschappelijk onderzoek, want we hebben nu eenmaal al een besluit genomen.
7: Ja, ik weet niet. Volgens mij gaat er ook niet per se nieuw wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Maar dat weet ik niet. Ja, dat weet je me nooit natuurlijk. Maar ze blijven vooral monitoren in hoeverre er longontstekingen rond geitenbedrijven zijn. Dat onderzoek, dat blijven ze voortzetten. Dus dat is een goede zaak. En we gaan vooral kijken van hoe kunnen wij de emissie van ziektekiemen verminderen. En ga ik ervan uit dat we in de loop van de tijd het steeds verder afpellen. En dan op een gegeven moment dat we het uit de wereld hebben.
0: Ja, maar ik proef het te horen wel. U hoopt niet dat de wetenschappers nu ophouden met onderzoeken, zolang ze het nog oneens zijn met elkaar.
7: Dat klopt. Ja, nee, je wilde er gewoon duidelijkheid over hebben. Dat is zo, ja. Ja.
0: Helder. Dank u wel voor de toelichting en een fijne middag verder.
7: Ja, u ook. En succes met de uitzending verder.
0: Dank u.
8: Goeiemiddag.
9: Mooi dat de radio aanhest.
8: Dit is Omroep Friesland.

0: Muziek van Madonna, La Isla Bonita. Het is nou 19 minuten over 14.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De stichting SOS Dolfijn uit Annapolona had de trein Bluefinsting die begint dit jaar bij Vlieland een Tessel van binnen verombracht naar de Noordzee. Mijn man van intensieve zorg binnen Rolof, Jantje en Coco werd in haar natuurlijke omjouwing. En onder telefoon is Eva Geel. Een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wanneer en waar zijn de bruinvissen uitgezet?
3: De bruinvissen zijn gistermiddag uitgezet. Rond een uur of half vier zijn ze denk ik te water te gaan om de beurt.
0: Ja, even voor mijn beeld nog. Hoe lang zijn ze in de opvang geweest?
3: Jantje en Rolof die zijn tegelijk gestrand op 5 maart en Coco die is op 25 maart gestrand. Dus ze zijn allemaal ongeveer zo'n 4 maanden bij ons in de opvang geweest.
0: Ja, dat is dus best een lang traject van herstel. Kunt u dat proces eens beschrijven?
3: Ja, als dieren bij ons binnenkomen, en daar waren deze drie eigenlijk niet anders in, zijn dieren altijd ziek, verzwakt, kunnen ook vaak niet zelfstandig zwemmen in het begin. Dus hebben ze ondersteuning nodig en dat doen wij samen 24/7 met onze vrijwilligers. Jantje en Roelof die zwommen wel heel snel zelf, die zwommen eigenlijk binnen een paar dagen weer zelfstandig. Coco heeft wel heel lang ondersteuning nodig gehad. Coco die hebben we zo'n 3 weken ondersteund. En de laatste week was het een beetje zelf laten zwemmen of dobberen. En als zij het weer nodig had, dan gingen we weer helpen door haar te ondersteunen in het water.
0: Ja, maar u zegt Roelof en Jantje die konden vrij snel weer zelfstandig zwemmen. En toch duurt het dan nog een aantal maanden voor ze blijkbaar terug weer in de natuurlijke omgeving kunnen.
3: Ja, klopt. Ja. Beide dieren waren wel ziek. Iets minder verzwakt dan dat wij vaak zien bij de dieren die bij ons binnenkomen. Vooral Jantje. Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen. En die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Roelof dus samen waren gestrand. En ook eigenlijk wel heel erg wij aan hun merkten dat ze bij elkaar wouden blijven. Hebben hun hebben gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
0: Ja, het loopt natuurlijk niet altijd goed af. Zijn er hier ook momenten geweest dat jullie dachten, nou, ik weet niet of ze het wel redden?
3: Ja, sowieso is het in de eerste paar weken altijd heel spannend. En met Coco is het zeker ook een heel spannend traject geweest. Omdat, die was echt wel ziek. Was ook zeer vermagerd dat ze bij ons binnenkwam. En daarbij hadden we echt een moment gehad dat we het heel spannend vonden of het wel ging lukken. Dus al te mooier was het dat zij gisteren mee kon samen met Jantje en Roelof terug de zee in.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor jullie wel... Ja, dat jullie er wel heel vrolijk van worden dat ze het toch gered heeft. Je zet je natuurlijk voor de volle 100% in.
3: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk alles waar wij het voor doen. Dat is bij ons al alles wat bij ons binnenkomt, hopen we dat het beter wordt en dat we het kunnen uitzetten. En als het dan inderdaad na maanden inspanning van het hele team en onze vrijwilligers dan lukt, ja, dan ben je gewoon alleen maar gelukkig op de boot op terug. En dan hebben we allemaal een hele grote glimlach op ons gezicht.
0: Ja, en wat is dan het moment dat jullie denken, oké, het komt goed, ze kunnen weer naar buiten?
3: Voornamelijk baseren we dat natuurlijk op de medische checks van onze dierenarts. Maar ook of ze een goed gewicht hebben. We kijken met een echo naar hun blubberdikte. Dat is eigenlijk de vetlaag die veel zeezoogdieren hebben om hun warm te houden, vooral in de winter. Die moet lekker dik zijn, zodat ze een beetje wat hebben om op te teren en zich warm te houden. En het goede gewicht, maar ook natuurlijk dat ze geen medicijnen meer nodig hebben. Zoals Jantje, die kreeg een behandeling voor de schimmelinfectie. Ja, hij moet dan klaar zijn met de behandeling. En dan moet het ook goed blijven gaan een tijdje. En dat is eigenlijk voor alle dieren zo. Wat ze mankeren, dat behandelen. En dan moet het daarna een tijdje goed blijven gaan. En moet natuurlijk ook gewoon normaal, natuurlijk gedrag weer gaan zien bij ze. In plaats van dat het een ziek dier is om te zien.
0: Ja, en is er nu ook nog een manier om te monitoren hoe het Roelof, Jantje en Coco vergaat? Of is het gewoon voor jullie nu ook, we weten het niet?
3: Nee, het is voor ons eigenlijk, we het niet weten. We hebben ze wel zien wegzwemmen. Met een best wel flinke vaart. Dus dat is sowieso heel goed om te zien. De dieren zijn wel allemaal gechipt. Dus ja, als ze wel ooit stranden, dan kunnen wij ze wel terugvinden. Maar eigenlijk is het voor ons voornamelijk nu hopen dat we ze eigenlijk nooit meer terugzien. Wat natuurlijk een beetje gek klinkt.
0: Nou, ze hebben geen track and trace, zullen we maar zeggen.
3: Nee.
0: Hebben jullie op dit moment nog veel zorg van dieren in opvang?
3: Nee, op dit moment is onze opvang helemaal leeg.
0: Ja. Op zich is dat goed nieuws.
3: Ja, ja.
0: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
3: Ja, natuurlijk, geen probleem.
0: Mooi zo. Eva Geel, wie dat, van de stichting SOS Dolfijnhuis. Anna Paulona, Oerte Romp, Zetten van Trij, Bloedvesken. Dit begin, dit hier is bij Vlieland en Texel. Dus onspeeld waarom?

0: muziek van Lionel Richie en Angel. Voor een paar minuten hier in onderwijs het regenen aan ijs in kwad.
1: En dat voel al hier in het geheel van de vergonkelijkheid.
2: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
1: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
2: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalve Vieven. Het regionaal ijs in het kwad bij Simone Scheffer. Een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag, Jacob. In verband met het onderzoek naar de deur van de 22-jarige man uit Drachten die juist ervoor waat in een viever van het Rijdingspark, binnen vier jongens aanhouden. De jongens worden vertocht van heling en stellerij en op dit stuit net van belutsen hiet bij de deur van de man. De politie kan op dit stuit net uitsluiten dat de man toch een misdreeuw om het libbenkaam is. Er wordt rekken houden met verskate scenario's, liet de politie wordt verder witte. Ze doggen onderzoek naar de tadracht, hoe de persoon in het wetrekken is en wat de deertoorzaak is. Mensen die het wat zoen hebben kunnen haar melden bij de politie. Een kamer in een wenning onder de Frans Halstraat in Ljouwert is voor een periode van 6 maanden sletten, terug de burgemeester van Ljouwert. In de kamer waren bij een inval in april 20 ecstasypillen ontroffen. Verder waren er cocaïne en hashvoen. Het is al de 16e keer dat we om deze reden een wenning in de gemeente Ljouwert op slot gingen. Na goed 4 maanden binnen 2 bruinvisken die het op Vlieland speelden, werd vrijlitten in de Noordzee. Rolof en Jantje zat ze neer binnen, hadden een lang herstelproces achter de reg. Maar een vrouwtje, Coco, die het op Texel speelde, mochten ze weer de vrije natuur in. Jantje hielest van een schimmelinfectie in de longen en meerdere afwijkingen onder hoed. Rolof is voor zijn straling naar alle gedachten onvallen trog een grieze zeehoen, de boef. Het was voor het eerst dat 2 bruinvisken van exact dezelfde locatie de stichting binnenbracht waren. En Sportclub Cambuur had de tredde oefenwedstrijd van de Tarieding met 2-1 won van Roda JC. Het was een duel over 2 keer een uren, waarin de Leouters in de 2e uur met benammen jeugdspelers spelen. Roda kwam na goed 50 minuten via Anthony van Hurk op een 1-0 vastsprong, maar de Liekmakker liet net lang op een wachtje. Ethan Apkaku kopte een paar minuten later een hoekskop van Ilas Hamatje binnen. Na een oeren speeljen brachten de beide trainers een volslijn naar je ploeg binnen de lin. Via Amar Bakati ging de oefening dus nog naar Cambuur. Zijn squad waard van richting verloren. Daar trog weer de keeper kansleers en de ploeg van Johan Plat met een winst kon ze weer omkeren. Twee.
0: Hartstikke mooi. Simone Scheffer, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en ik in de omroep-app. Dadelijk het waar met Jan Jonkman over een minuut.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Santje op een Jouwer.
13: Van Santje onze mij 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming On Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AB Vakwerk.
14: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Maar Jacob Stelwagen.
0: Op de Snitse Markt vindt het WK Silenplak in de klasse 12.4 MR. En dat is best wel een bijzondere klasse, want er is een mensen zonder en mij een handicap. Mij. Het Waarbeloft Nou, Jan Jonkman, een goeie middje.
17: Ja, Jacob, ik een hele goeie middje.
0: Ik vond een prachtige, mooie Simmerske Rijijs. En dan?
17: Ja, ja, zeker. Dan ben je er doorheen. Het moest hem wel even op gang komen, maar wat mist en deze. Maar dat ben je wel gauw vergeten als een mooie dag. Windjoerd nam ik noffelijk Simmer waar. Mooie blauwe loften en soort zinnen. Vooral de, wat meer de provincie. Vrolijke stapelwolkjes en de stongen zwak. Heel goed matig en wat naar de eerste win. Ja, en de heetste temperaturen die lijn nog. Ja, krijg ze een beetje zijn fjouwe roer hier in Eekbrief op 26 en heel bakken veen op 24 heel. Dan word ik zo'n 24, de point op 28 en kwijt op 24 en heel. Zullen we nou even naar de win? Ja, die had nou. Starum het, komt hij uit het noordwesten, waar is een fjouwer, uitzitterke 16-5. Lauwert komt hij uit het noordeesten, waar is hij een treien. En op een snitse mar, dat zijn ze ook nog mooi aan het zielen, een treien, maar uitzitterke is een fjouwer. Nou, de komende oren horen we dit waar. Al zullen de stapelwolkjes daar gewoon wat oplossen. En de wind die zet er nou even een tosje bij. En die bloed vlageren vooral in het kustgebied en boppen die zomaar. De temperaturen die gingen joen ik maar staan gewoon onderuit. Want om 8 uur is het altijd rond 20 graden. En jong, als de zin ondergeert nog krijgt een mooie strak blauwe lucht. En dan bloedt het eerst nog even helder. Maar dat kind, als het donker wordt, dan komen de witte wieven en ik weer uit de sleet. En we zullen dan vannacht, want er ligt nu een gebied boven de Duitse bocht, maar een soort bewolking, dat die vannacht weer wat door de provincie heen is koten. Kinderen, ik weer het meest en deze ontstaan. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur, die ligt zo tussen 12 uur en van morgen is het zo'n uur. Zo rond de 14 tot 15 graden, nou en weet het hoogst dan kwal je maar wol, die mat er dan even bijwijzen.
0: Ja, succes. Dat klopt mooi. Hoor. Even de rutentje nodig worden hier, succes.
17: Arco, hè?
0: Ja, precies. Alle ramen kunnen open. Moan, wat is het beeld dan?
17: We hebben eerst even wat belegerd naar bewolking. Misschien wat een mistbankje, wat diesel. Maar dat is al rap verfut. Want ik denk dat man hier zo'n oor dat de meeste mist en diesel futbaand is. En dan een oor is 8 jaar en jongen de bewolking ik al. Nou, dan hebben we van oude oor is jongen dan geregeld de zinnen erbij. En die er mogelijk dan een mooi skofje bij. Dan kunnen we toch altijd nog wat zien oor een zinnen mogen verwacht je. En mijn matige noord oost wien is zijn 21 graden. Op een waardeiland tot zijn 5, 20 graden meer de provincie. En mogelijk, kinderlijk, dat was even een plusje in zitten. Want als we Jelven Nederland zoeken, ja, dan ligt de mond de temperatuur nog weer over de 30 graden of heger. Ja, wij zitten dan maar die natte eerste wind, die maar zwak is, wie middenmatig, komt er toch wat koeler lucht is kant op. En dan hebben we in de jong, dan hebben we eerst ik nog mooie opklaringen. En dan in de nacht, ik heb temperatuur om de 15 tot 16 graden. En we hebben wat op wat deze.
0: Ja, en de dagen daarna, bedoelt Simmerskwaar, het volhoudt nog net?
17: Ja, ja, ja, hij weet nog net van wie en hij heeft een, zeker een contract even aan sluiten, want hij bloot de komende dagen. Ik snel een keer wel wat om naar het Matentaar, dan kun je wel merken dat er ietsjes koude lucht is kant op, dat de temperatuur die lid even een veer, er heeft ook geregeld zijn, 20 graden per waterland, dat is zo'n 20 tot 24 graden in de provincie. Maar men die gaat de wind al waarom naar het Matentaar, maar is wat bewolking, in de midden weer steeds meer rond te vallen. Zinnen, dan zijn 22 graden per waterland, dat zijn 25 graden de provincie. Nou, en deze, dan wordt het er echt simmers, want dan gaat de wind wat meer om naar het eerste. Daar komt er nog wat warmer lucht, dus kant op, dan hebben ze 26 tot 28 graden. Nou, en dat ligt op waanzin, ik gewoon trot te zetten. En in de nacht hebben we dan temperaturen om de 16 graden. Nou ja, zeg hier vetchend, de komende weken, wel simmers zwaar, maar voorlopig nog geen codes over de extreme warmte.

0: Vergebaardeerd nieuws en nou Chain Reaction van Diana Ross.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Voor de 12e keer werd op de Snitse Maart het Roodkampioenschip Zion in de klasse 12.4 MR houden. Dat was in weerwerking bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. In die klasse zielen mensen mij en zonder handicap. En dat maakt dit WK zo bijzonder. In totaal doggen 88 zielers mij uit 18 verschillende landen. Rob Aukema is de wedstrijdleider.
2: Je wil dus proberen dat de zeilers allemaal gelijke kansen hebben om zo'n wedstrijd te winnen. Nou, dat is een proces dat begint al vorig jaar november. Hè, met het uitschrijven van de, wat wij noemen de notice of race. Dat is eigenlijk de overeenkomst die we aangaan met de zeilers. Onder welke conditie zij de wedstrijden gaan varen. Er zijn zeilers die komen van over de hele wereld. Die moeten zeecontainers regelen om hier naartoe te gaan. Dus die moeten ook op tijd weten waar ze aan mee gaan doen en of ze mee willen gaan doen. Ja, en dat gaat dan door met het schrijven van de zeilinstructies. En uiteindelijk, dan is het woensdag en dan begint het.
3: Wat maakt het deze zielwedstrijd zo bijzonder?
2: Nou, het is ook heel bijzonder om als KWS een wereldkampioenschap te mogen organiseren. We hebben uiteindelijk iets van 84, 85 zeilers hier die meedoen. En die komen van alle hoeken van de wereld. Wij zijn natuurlijk hier gewend om wedstrijden te varen met de Snekers, met de Friezen. En natuurlijk ook wat mensen uit de rest van het land. En die kennen ons en dan is allemaal alles bekend. En nu heb je gewoon allemaal zeilers die op hele andere manieren wedstrijd varen. En natuurlijk allemaal wel volgens de Racing Rules of Sailing. Maar ja, voor hun is het helemaal nieuw, zo'n groot startschip en dit water. Ja, dat is heel bijzonder. Ja.
3: Is dit de eerste keer dat je hem dit wereldkampioenschap meer hebt?
2: Nee, zeker niet. Het is al de tweede keer. In 2017 hebben we ook het wereldkampioenschap mogen organiseren. En daar was deze klasse zo enthousiast over. Dat is toen ook zo goed verlopen, gezien de omstandigheden, dat ze heel graag weer terug wilden komen. Dus ja, daar zijn we heel trots op dat we dat voor de tweede keer mogen doen.
3: Hoe werkt dat als wedstrijdleider, dat je een kampioenschap hebt met ongepaste zielboten?
2: Ik heb ook het Europees kampioenschap Hansa gedaan als wedstrijdleider. En dan, je hebt dan de neiging om, ach, dat is sneu voor die mensen en dan moet je wat compassie mee hebben. Maar ik heb zelfs een wedstrijdzeiler die dus tegen het startschip geramd is, heb ik eruit moeten protesteren. En dan denk je, ja, goh, iemand die een boot bestuurt met een rietje in de mond. Maar ja, zij willen gewoon als vol behandeld worden en dat snappen ze ook helemaal. Dit is echt een fantastische categorie sporters die heel sportief met elkaar en echt ook heel competitief, die ook helemaal niet zielig gevonden willen worden. Dat zijn gewoon mensen die kunnen hartstikke goed. En als je ook ziet dat mensen die juist een handicap hebben hier echt in de top meevaren. Dat zijn vaak hele getalenteerde zeilers. Heel leuk om te zien.
0: De deelnemers van het WK die binnen enthousiast over het WK en daarbij mij zelfs de wil eigenlijk ontbreken. Verslaghouder Geke Leenstra sput mij een treitel deelnemers die ik nog familie van elkaar binnen.
3: Nou, maar wie is de ene keer?
4: Nou, Robert Foukema.
5: Dit is Brugt Hoogland.
6: Nico Foukema.
3: Ja. Nou, je bent volgens mij broers van elkaar.
4: Ja, ja, wij zijn de broertjes van elkaar. Ik ben de jongste.
7: En ik ben de aanhang. Ik ben trouwd met een zus van hen.
3: En je ziet alle keer in dezelfde competitie? Dus iedereen wat onderling strijd dan?
4: Wat zeg jij dan?
8: Ik sta voor.
7: En ik
0: met, Eén puntje.
7: Ja, en ik met mijn uiterste best wel om achter te bluwen, want dat is een beetje sneu voor de man.
4: Jij doet mee om ons te laten winnen, hè?
7: Ja, want ja. Ik ben maar koude kant.
4: Ja, ja. Ja. Dat zul je altijd blijven, ja. Ja.
3: Hoe is het maar om Chino Kort te zien?
4: Leuk, nee, sportief. Ja, we gunnen het elkaar.
9: Nou, ik vaar al 15 jaar 2.4. Ik heb nog nooit Snitse Week gewonnen. Hij vaart één keer met. Eén keer met. En hij wordt Snitse Week kampioen. Het al een bordje, ik net.
4: Sorry.
9: Ik had nooit moeten vragen om mee te varen.
4: Ja, het is de ziekte van Heineken. En toen moest ik invallen. En toen vond ik het superleuk om in zo'n bootje te varen. En nou, dan ben ik ook besmet met 2.4 varen. Superleuk.
3: Ja. Viefje hier al. Hoe is dat?
9: Ja, nee, dat is gewoon wel een schitterend woord. Dat vaart als een skeermes. En,
6: hallo,
9: we moeten aan de gang, kom. Het vaart als een skeermes. En het is de, eigenlijk de enige boot waar je inclusief kunt varen. Waar minder valide net zoveel kans hebben als jezelf. En daar is eigenlijk geen andere sport like deze sport. Dus mensen in de rolstoel, die worden hier met de hijskranen in de boten getild. En die varen harder als wij.
3: Ja, varen die harder als je?
9: Ja, de meeste ja. Ja, maar die varen ook veel meer.
6: Wij varen veel meer dagen in het jaar. Die varen wel 300 dagen in het jaar. En wij doen alleen maar woensdagavond trainingen. En sneekweek, kleine sneekweek. En dat soort wedstrijden hier op sneek. Maar die mensen gaan de hele wereld rond om... nou, staat te zien ons is maar. Ja, ja, het is een circuit.
7: Die trainen een heleboel. En een hoop jeugdvroer. En die ben ik heel goed. Maar ja, Nico, die is al jaren is die actief in de trappenschouwer. En die heeft dus ik stimuleerd. En... dus dat is wel
6: het virus.
7: Ja, want door is dan wie ik trek naar bijwest.
3: Wie liet dit hier winnen?
7: Van nu?
6: Ja. Met de WK? Onder elkaar?
7: Onderling.
9: Ja, nou, we gaan vechten.
6: We gaan vechten.
2: Ja, we hebben zin in. We beginnen gewoon. Mensen in de bek.
9: Ja. Er zijn 40 boten in groep. Want wij komen elkaar steeds tegen. Met kruisen. Van een bakboord, zorm het erop.
7: Maar Joert wordt het oors. Dan zal ik proberen om de man achter me te letten. Dus let's go.
2: Let's go, ja.
3: Nou, zet hem op, Joert.
7: Ja, zet hem dan.
9: Nou,
3: dank je wel.
0: Nou, de sfeer zit er nog van goed in der. In Snits. Een bijdrage weer dit van verslaggever Geke Lindstra.

0: Muziekje dat van The Simple Minds, Alive and Kicking. Dadelijk in het programma het NOS Journaal van vier woorden.
1: Omroep Friesland.
2: Twaar en Jorgot op punt. Twaar FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, Insta

0: Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is de mededeling voor het verkeer op de A-Zoon. Ja, dat vind je dus een grenzen. En dan specifiek tussen het knooppunt Drachten en Marem zit een file van 6 kilometer. En de vertraging kunt iskorten op 23 minuten. Hoort er dus rekening mee. Verder dadelijk in het programma Onderwijs het weer een project van de Lange Azem. Het nieuwe multifunctionele centrum van Winaam. De heren van Zwitten en Trossetten is het gebouw Joers officieel Iepenen. Verder het waren met Jan. En de eerste muziek is aan van The Darts.
2: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerenzandigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Personeel tekort? Zet met langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
5: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daar hoor je bij graag met die IPT'er. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Onderwijs.
7: Maar Jacob Stelwagen.

0: Adeline.
1: Voor de liefhebbers van de muziek, de Jens Sander, de Darts en Comeback My Love.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
3: Onderwijs.
2: Maar Jacob Stelwagen.
1: Het is tijdens een hele minuut voor vijf en welkom bij de tweede orde van onderwijs van vrijdag 10 juni 2026. De tijd dat het kabinet een aanstoorsnorm invoerde van 400 meter tussen Geitenhouder Rijn en Hoezen om zonsrisico's te beheimen.
4: Voor de huizensector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En woningbouw, wordt het wat ingewikkelder voor.
1: En de tijd dat stichting SOS Dolfijn de trije bloeivesting die begint dit jaar bij Vlieland en Tessel voen binnen, waarom raakt het? Nee, de Noordzee.
5: Jantje en Roelof die zwommen wel heel snel zelf. Die zwommen eigenlijk binnen een paar dagen weer zelfstandig. Coco heeft wel heel lang ondersteuning nodig gehad.
1: En de tijd dat er aanvoeg de taalleer-app Scrap lanceert.
6: Maar de Weenske is er eigenlijk al heel erg lang. De provincie die hier de Weenske al heel lang. En we hebben in het field ik de Weenske om via een app het Fries te leren.
1: En dan is het eind. We hebben er nog een uur lang mee. Muziek, Nijs en Eftegroen met dadelijk onder woorden. Een project van lange azen met dat nieuwe MFC in mijn naam, het multifunctionele centrum. Hier lang gaan ze er bol op zitten. Maar en zijn we toch zetten en Joet koers dan officieel Iepenen worden. En simmerverslaghouder Johanna Brinkman is ek in onderwijs. Onderwijs Joet in Nijbits. Dan is het Waarbrugt in het kwad met Jan Jonkman. Een goede middag.
7: Ja, Jacob, ik een hele goede middag. Nou, we beginnen van een middag. Mooie simmerske middag. Mooie blauwe loften. Wat vrolijke stapel. Wolkjes de zin in de hateral. En temperaturen die landen om de 23 graden op het waterland. Dat is 25 graden meer de provincie in. Dus die een matige wind die nou nog even in het kustgebied even krachtig wordt. En die komt nog steeds uit het maat eerst een waai. Jong en vannacht hebben we het kans op mist en deze. En morgen hebben eerst wat bewolking en wat deze, maar dan al wel volop rompte voor de zinnen. En dan mooi nat na de eerste wind, dan hebben ze 21 graden op het waterland, dat zijn zo'n 20 graden meer de provincie. En er staat in de midden een tijdelijk een krachtige wind uit het mat eerste waai. In de nacht komen ze op een mistbank en dan zijn 15 graden, maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Ja, het project van de Lange Azen met Nijen Multifunctioneel Centrum van wie naam naar Jeden van Zwitten naar Tros hebben is het gebouw Joet officieel Iepenen. Een feestelijke dij en dus is voorzitter Arend Lusscher van Plitselijk Belang een grutsk tevreden en verromme man, want de leerstijden wie er net altijd liggen makkelijk.
8: Het heeft heel veel moeite gekost en er zijn ook veel momenten geweest dat je denkt, gaat het nou nog wel lukken of niet? Maar met vallen en opstaan, laatste schroefjes erin, gistermiddag en vandaag de opening.
9: Het heeft 7 jaar lang geduurd.
8: Ja, het eerste idee was 7 jaar geleden. En toen is er breedvoerig over gesproken. Er zijn plannen getekend. Gezien van wat kan wel, wat kan niet. En toen hadden we dus een iets te ambitieus plan. Inclusief een skiler en ijsbaan. En dat heeft gewoon lang geduurd. Vooral ook omdat je met subsidieverstrekkers te maken hebt. En niet elke subsidieverstrekker heeft op hetzelfde moment dat je daar een aanvraag in kunt dienen. En dan moet je nog weer eens lang wachten voor het binnenkomt. Dus het was nu ook zo dat we moesten het nu ook opleveren. Want anders was een andere subsidieverstrekker. Die had dan weer de einddatum bereikt. En dan hadden we die subsidie kwijtgeraakt. Dus we moesten echt op het laatste moment alles bij elkaar een eindsprint in zetten.
9: Maar na 7 jaar?
8: Ja, 7 jaar, dan is het dit wel waard.
9: Ja. Ja. Want kun je misschien even kort uitleggen, wat staat hier allemaal? Wat hebben jullie hier allemaal neergezet?
8: Nou, we hebben hier dus een trimbaan. We hebben een fitnesshoek, een buitenfitness. En we hebben hier een kaatswand kunnen plaatsen. Voor de kinderen hebben we een ijsbaan, een potentiële ijsbaan gecreëerd van beton. Daar heb je maar een paar centimeter water nodig. En dan kunnen ze met een paar nachten vorst kun je daar gaan schaatsen. En dan hebben de kinderen in ieder geval vrij snel schaatsen. Maar het is ook een plek waar je openluchtmusea voorstellingen kunt doen. De dijkje eromheen is daar ook voor bedoeld. Dat mensen erop kunnen zitten als het gras er eenmaal is. En er wordt hier ook heel veel informatie gegeven aan mensen die hier langskomen. Of die gehoord hebben van deze plek of van dit dorp. En die hebben op een heel persoonlijke manier kunnen ze lezen op allerlei informatieborden. Hoe is het met dit dorp? Wat is de geschiedenis? Het is niet alleen sport. Het is ontmoeten. Het is ook informatie krijgen. En het is ook een vertrekpunt om fiets- en wandelroutes te doen.
9: Dus het voegt wel echt wat toe aan de leefbaarheid van Wijnaldum.
8: Ja, dit is echt ook zuiver ontstaan doordat we aan die leefbaarheid iets wilden doen. Wat je wat nodig hebt van nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Ja, het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil en er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp. Ja. En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
9: Wijnaldum is niet zo'n groot dorp. Hoe speciaal is het dat zo'n toch wel groot project hier staat?
8: Ik denk dat het uitzonderlijk is. Ik denk dat dit heel bijzonder is. Menig dorp doet dit niet. En er moeten een paar mensen zo gek zijn om het te bedenken. En mensen mee te krijgen. En het mooie was dat ook de hele raad van Harlingen, toen we dat presenteerden, die waren eigenlijk allemaal unaniem dat ze het een fantastisch plan vonden. Dat hielp ook mee. Maar het is erg groot voor een dorp. Maar het wel mooi.
9: Want het is ook met voor mij het werk van ook heel veel vrijwilligers dit tot stand gekomen. Ik sprak net de wethouder, die zei, ja, eigenlijk hebben wij hier niet heel veel gedaan.
8: Nee, het is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. En samen met een aannemer. Want dit kun je niet alleen doen. Daar moet je een aannemer bij hebben. Maar die heeft van de laatste 3 jaar heeft hij zeg maar als een soort partner met ons samengewerkt. En daardoor hebben we met elkaar dit kunnen realiseren. Maar je kunt vooral aan het eind kon je wel merken dat vrijwilligers die dragen het. Anders had het nooit voor elkaar gekomen. Ja. En er zitten veel vrijwilligers in het dorp. Dus dat is wel mooi van dit dorp. En daarom kan dit ook.
1: Een bijdrage weer dit van uw collega's van de streekomroep Zilt.
0: Friesland. 92.5 FM. En in Zuid-Eerst Friesland op 92.4 FM.
10: En overal op omroepfriesland.nl en de omroep.
11: When I was 6 years old.

0: Ed Sheeran en Castle on the Hill.
1: Omroep Friesland.
2: Zwemmen in Friesland.
0: Ja, ze zitten op een elektrische boord. Dit meestal mijn beheining. Een mooie tocht door het kanaaljout. Ze plonsen erop los bij het Boetenzwembad. En doekt in de skiertjes van de Turf in Iepen Los Museum het Damshoes. De Zwemmerverslaghouder Johanna Brinkman Wiejoert. Ze doet ook weer ze in Nijbeets. En zocht het wet erop in allerhande vormen. Maar ze is er nog langer een uurtje hoor. Want de vrouw van de Turf zit vol met mooie verhalen.
3: Ja, hier bij het Iepen Loft Museum het Damshoes is nog volle meer te zien. Fokke Veenstra, je binnen een van de meesten die hier alles wit over het turf. Wat zeggen we hier?
4: We zeggen hier het hoesje van de familie De Wilde. En dit hoesje had je dus ergens in het dwarpstong aan de Krommerswinswei. En je ziet een familie in, maar je wilt zingen ben. En dus dat wie wel krap alle jaar. En de oudste ben die slepen dan boven op een zolder. En de jongste ben die slepen dus in bedstee. Daar lijn al een stukje fjouwer, vijf ben in die bedstee te sliepen. He, want we kunnen wel even naar binnen gaan.
3: Ja, want ik ben wel even benijd hoe dat er dan uitziet. Want het is echt een skorke.
4: Ja.
3: Oh ja, ik zag de bedsteden al
4: de
3: ziet komen.
4: Ja, en zo hier slepen dan de ben en hij de mem die slepen daar. En dus die moesten de boel wat in de gaten houden. En hier komen dus eten, hè, om de tafel. Er staan alle gestolen.
3: En ik zag hier ook een bak mooi turf staan.
4: Ja. Dat klopt. He, dus ze stoken dus de turf. En die turf, daar is ik wat mee te houden. Want als je gasten komen, dan zeg ik in die gasten van die turf die schimmelt hier altijd.
3: Ja, want het had een beetje een gries laagje.
4: Ja, precies. He, en daar stond de beetste turf dus eigenlijk ik om bekend. En uit deze hulle kon draaien, dus ik in de 10 jaar zag, dat win dus minder turf. He. En waarom win het min? Want dit is zwart.
3: Dus daarom is het gries?
4: Daarom is het gries. En als dus, die clean droeg het, dan, en er zit zwart in die clean, dan zou je dus die grieze gloed waar we omkomen. Hè?
3: Maar waarom is het dan min voor de turf?
4: En nou, het is net min voor de turf, maar wel, ik zou je dus die ijzeren kachel steken. En als je daar zwarte turf in gooien, dan vindt die kachel het net zo noffelijk, want die begint te rusken. Hè? Die begint te rusken. Dus, en hoe kan nou deze turf, hoe kan er nou zwart in komen? Denk ik wel eens. Hè? Van hoe kan dat? Nou, hier vlakbij, daar rent een heel oud rivierke. Dat is het oud Diep, de Borne. Of bij de Zwijg nemen ze dat het Koningsdiep. En dat kwam dus uit in de Middelzee. En de Middelzee stond weer in verbinding met de Waddenzee. En dat wie alle jaar zwart water.
3: Wat vinden jou er zo mooi om dat te doen? Om de skiertjes van de turf te vertellen?
4: Mijn ben is het ook mooi om zien te letten van hoe die mensen dus aan 100, 150 jaar lang leven. Hè? En dan pak ik dus wel eens voorwerpen die het nou elektrisch binnen. En dan zeg ik, nou, ik wil wel eens even zien van hoe krijgen we die zaaks aan koffiemonen, hoe krijgen we die in werking? Hè? Want ik moet hier even een stopcontact halen. Nou, dan let ik de band dus even ziekje wij hier een stopcontact. Maar er is ik net een stopcontact. Hè? En dat is met het wetter, hè? Precies hetzelfde, want in die tijd weet ik nog geen wetterleiding. En dan vragen ze wel eens van, nou, gaan ze dan het wetter leiden? Nou, ik zei bijvoorbeeld uit de sleer. En dat, nou, dan jij is wel griezen.
3: Ik zeg, jeetje, te sleert,
4: ja,
3: jakkes.
4: Dan wil je het dan net schien, hè?
3: Jo, strunen je joert nog om, denk ik, hè?
4: Ja, ik maai er heel graag wijzen. Dus dat is een mooi plekje. Hè? Dus, en je kan je meesten ontmoeten. Hè? En we gaan hier wel squal bijna zagen. Vooral in die laatste weken voor grote vakantie. Nou, dan wilden ze daar even een leuke weken van meisje. En dan kennen ze je dus heel goed te plak. Hè? Dan ben er even tussenuit.
3: Absoluut. Even een sprong weer rond in de tijd. Ja. En wat mij opvalt, het is hier lekker koel in het huisje. Het is maar compact, maar uiteindelijk is het wel lekker koel.
4: Maar het is ook wel eens oors, ja. Dat als het 30 graden is, dan is het hier samen 25 graden, dan is het eigenlijk ook te warm. Hè? En het bezoekersaantal ben dan ik aan de lege kant. Maar als het een beetje knap waar is, dan kom je een protomeesje. Ja.
3: Het is absoluut de moeite waardig om hier even een stap in dit Iepen Loft Museum te zetten.
0: Dus zijn mijn verslaghouder Johanna Brinkman, wie dat wie u het hele dag in Nijbeets.

0: Dat kan al zijn 74, 75. Dank in het programma zet Simone Scheffers. Het regen aan eens van de Cervede 10 uur nu op een berichtje. Die rondhoorden hoe soldaat van Oranje en bleerbeelden op de rietskikkomsten op Skimmelzeeg.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nog kijk net in Alvezijzen. Wat was het, Simone Scheffer? Voor u het wichtigste regionale Nijszaak voor u het voor dus op lichtje. Simone, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag, bed petit, als let. Het Fries Kamerlid Marieke Vellinga wil dat het kabinet wat docht om de zonnesproblemen bij Friese hinders, die ontstaan toch dat er fokt wordt met hinders die het afwijkingen gaan, ompakt worden. Vellinga denkt dat het Friese hinder profiteren kan van de wijze waarop zulke problemen voorkomen worden bij hoen en katten.
12: In
11: de
12: oude manier binnen daar al wat maatregels om het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wordt er eigenlijk gefokt, maar welke hoenen ze er binnen al stappen opnomen. En wat we eigenlijk zeg, een beetje suggereerd hadden al in de vragen van zodat voor Fries kinderen misschien ook een mogelijke wijze.
11: Waar het Fries leren wil, kent de app Scrap van de AVOEK-broeken. Project MyWorker Jan Douwens van de AVOEK luidt uit wat je met die app dwaan kan.
13: In dit geval moet de broeken van de app een goede afbeelding of het goede wit combineren. Dit is in ieder geval de opdracht die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze versteren matten, waarbij ze luisteren matten en de goede keuze meisje matten. En waarbij ze dingen zelf inspreken matten.
11: Het binnen aparte dagen voor Jan van Olf van Utliauwert. Hij is als muzikant al zoen te begin belutsen bij Soldaat van Oranje. Maar de musical houdt dit weekend naar zegtje hier op. En dat is dus een hele veroring op professioneel, maar ik op persoonlijk met.
14: Er is zo'n soort gebeurd in de oorlog 16 hier. Maar iedereen persoonlijk, mij, de makst alles mij. Want er zit hier zij schoon dagen in de week. En de ben geboren, mensen trouwt, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die we met elkaar hebben.
11: De uitzending van de reedsgekomst op Schiermoezeeg is deze week verstoord door bleedbeelden. Wat er correct misging is nog net duidelijk, zei de burgemeester van Schiermoezeeg, Henry Meendring.
15: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Van stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat men probeert die beelden te verwijderen. Dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
11: Nefs de Borgmaster, is er geen sprake van een datalek en minder geen privacygevoelige gegevens naar Boetenkaam. En leidt het probleem bij de externe partij. Maar die had nou schriftelijk ik reageren. Een mywerker zei het, ik had die dag avonddienst en we hebben geen storing gehad of vernomen. Ik heb onze opname en stream nagekeken. Ik zie geen naaktbeelden. De hack of fout zit dus niet bij ons en moet ergens anders gezocht worden. Op de Snitser Mar is deze week het wereldkampioenschap zielen in de klasse 2.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse, want hierin zielen mensen met een handicap, maar ik zonder handicap. 6 dagen lang zielen de beste zielers van de hele wereld in Friesland. Dat zijn 88 deelnemers uit 18 landen. Piet van der Meer is een van die deelnemers. Hij rekt 10 jaar handicap en wie een volledig zieler. Hij is dan ik tegenblied dat hij weer zielen kan en meidwaan kan op het WK.
16: Weer geweldig, dat wil je echt weer een opluchting hebben zitten. Hè? Dus, ik zit in de rotte en 2 maanden dat dit gebeurt, dan zit ik al wat in de boord. Dus dat is weer prachtig.
11: Vrachtwagenchauffeur Jelme Remery van het Jerveer Street op 24 en 26 juli. Maar zien vrachtwijn om de titel Mooiste Truck van Nederland op het TT-circuit in Assen. Hij neemt het op zijn 10-talen orenfinalisten die het ook een kunstwerk van Hardenwijn maken hebben. Remery leidt uit waarom wat er zo volle chauffeurs zo passioneerd binnen over het uiterlijk van Hardentruck.
17: Ja, je moet het toch een beetje eigen van meisje en wat thuis meisje en dat ja, daar komt het toch een beetje. Ja, je zit hier de hele dag. Ik bedoel, die stik aan het in lelijk huis zetten. Nou.
11: Nou ja, dat is zo.
0: Ja, nee. Ja. Nee, als we het net, nee, dat ja. Is zeker net.
11: Ja, maar hij zit erin, dus hij shut het net.
0: Nee, hij shut het net, nee.
11: Nee, maar hij is er wel grutskop.
0: Ja, gelukkig ja. Wel.
11: Nou, maar dat positieve berichten eindigen we dit nijsjoeg.
0: Nou, hartstikke mooi.
11: Nog een goed jaloeren, Jacob.
0: Ja, ja. En dan?
11: Dan maak je de hoes.
0: Ja, dan maak ik de hoes, inderdaad. Maar ik ben je graag, ja, dat is ook geen probleem. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app. Daar ik het waar, Marjan, oer oorlogenut.
18: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzondigste Veenhof Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival, het stiepe, trog AD Vakwerk.
22: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Onderwijs.
24: Maar Jacob Stelwagen.
25: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Morgen is het weer tijd voor de Vrije Cross van Bleijen. Het autocross- en motorsportevenement zit traditioneel bekend als de mooiste voor de bouwvak. We zoeken aansluit met de organisatie. Maar eerst het waarbericht met Jan Jonkman. Jan, een goeie middag.
26: Ja, Jacob, ik een hele goede middag.
0: Ik vond een prachtige, mooie Simmerske rijijs. En dan?
26: Ja, zeker. Dan ben je wat erorien. Het moest allemaal wel even op gang komen, maar wat mist en deze. Maar dat ben je wel gauw vergeten als een mooie dag. Nou, de komende oren horen we dit waar. Als we de stapelwolkjes staan, gaan we wat oplossen. En de wind die zet er even een tosje bij. En die bloot vlageren vooral in het kustgebied en boppen die zal maar. De temperaturen die gaan joen ik maar staren gewoon onderuit. Want om 8 uur is het altijd rond 20 graden. En jong, als de zin ondergeert, nog krijgt een mooie strak blauwe lucht. En dan bloedt het eerst nog even helder. Maar dat kind, als het donker wordt, dan komen de witte wieven en ik weer uit de sleet. En we zullen dan vannacht, want er ligt nu een gebied boven de Duitse bocht, maar een soort bewolking, dat die vannacht weer wat door de provincie heen scoot. Kinder ik weer het meest en deze ontstaan. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur, die ligt zo tussen 12 uur en van morgen is het zo'n uur. Zo rond de 14 tot 15 graden. Nou, en weet het hoogst dan kwal je maar wol, die mat er dan even bij wijzen.
0: Ja, succes. Dat kwal op mooi hoor. Even een rutentje nodig voor die succes.
26: Arco, hè?
0: Ja, precies. Alle ramen kunnen open. Morgen, wat is het beeld dan?
26: We hebben morgen eerst even wat belegerd naar bewolking. Misschien wat een mistbankje, wat diesel. Maar dat is al rap verfut. Want ik denk dat man hier zo'n oor dat de meeste mist en diesel futbaand is. En dan een oorzaagt jou en Jochen de bewolking ik al. Nou, dan hebben we van oude oorzaagt Jochen dan geregeld de zinnen erbij. En die er mogelijk dan een mooi skofje bij. Dan kunnen we toch altijd nog wel zo'n zien oor een zinnen morgen verwacht je. En mijn matige noordoosten wind is zijn 21 graden. Op een waardeiland tot zijn 5, 20 graden meer de provincie. En mogelijk kinderlijk dan wel eens even een plusje inzetten. Want als we jou van Nederland zoeken, ja, dan ligt de mond de temperatuur nog weer over de 30 graden of heger. Ja, wij zitten dan maar die natte eerste wind, die dus, maar zwak is, wind middenmatig. Komt er toch wat koeler lucht is kant op. En dan hebben we in de jong, dan hebben we eerst ik nog mooie opklaringen. En dan in de nacht, ik wat temperatuur om de 15 tot 16 graden. En wij wat komen was op wat deze.
0: Ja, en de dagen daarna, bedoelt Simmerskewaard het volhouden of net?
26: Ja, hij weet nog net van weekend. Hij heeft zeker een contract even afsluiten, want hij bloot de komende dagen. Ik snel en giet de wind wat om naar het Maddentaar. Dan kun je wel merken dat er ietsjes koelere lucht is kant op. Dat de temperatuur die lid even zijn veer. Er heeft ook geregeld zijn 20 graden per waterland. Dat is zo'n 23 tot 24 graden meer de provincie. Maar meent giet de wind alweer om naar het Maddentaar. Maar is wat bewolking. In de midden weer steeds meer rond te vallen. Dan zijn 22 graden per waterland, dat zijn 5, 26 graden de provincie. Nou, en deze, dan wordt het er echt simmers, want dan gaat de wind wat meer om naar het eerste. Dan komt er nog wat warmer lucht, dus kant op, dan hebben ze 26 tot 28 graden. Nou, en dat ligt op waanzin, ik gewoon trot te zetten. En in de nacht hebben we dan temperaturen om de 16 graden. Nou ja, zeg hier vetchend, de komende weken wel simmers zwaar, maar voorlopig nog geen codes over de extreme warmte.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, een flintig passagier die had juist de schrik van zijn lippen gekregen. Hij zit op een vlecht van Ryanair en tijdens die vlecht van Thessaloniki naar Duitse Memmingen brutselt Ruud en waar het voor een part naar boeten zocht. Oude passagiers wisten nog correct waarom dat flintig in te lopen. Mensen die het zeggen, die verkleiden zien over meerdere media dat het eerst een hudde knalte jaren weer, waarin het Ruud verbriezelen en heeft de Griekse media zo'n onderdeel van de motor los kon wijzen en zien dat Ruud onknald wijzen. Nou, daar zie je dus eigenlijk een plaat bij. Dus ik ben op zich naar platen over, nou wat ik zeg, reizigen of vleertuigen.

0: het zo inderdaad ook wel heel drastisch zijn. Ik denk een orde van een van vier. Ja, dat zou niet zeggen. Ik ken hier de bus maar nemen matten, niet nooit gebeurd. Maar ik krijg hier op nog betere suggesties van je lip en witte 06 20 4 Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen, of stuur die suggestie mij de app van Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland
2: is ik.
1: Muziek uit Friesland.
2: Hier is je eigen

0: Wat is die Instagram?
1: Raptiel en Corina Lascher en volgende Wika.
2: Alles wat er spielt.
0: Eerst hier.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
1: Ja, we zullen het hebben over wat er dit weekend nog op het programma staat. Morgen is het weer tijd voor de Vrije Cross van Blije. De autocross en motorsportevenement staat traditioneel bekend om de mooiste, als de mooiste voor de bouwvak, zou ik het zeggen. Dit is intussen editie nummer 18. Het evenement begon in 2012, maar in 2017 werd het sterker druk lutsen. Om in 2024 met een soort nieuwe energie volop rond te komen. En mogen we dan ook weer volop strijden in meerdere klassen op het crossterrein tussen Blije en Holvert. Wietske Boonstra is van de organisatie en die is er destijds op de telefoon. Een goeie met je.
3: Hey,
1: goeie media. Ja, je bent hier al te wandelen, even mij met de tijdendienst. Hoe liep het?
3: Ja, het liep het mooi. We gaan nou het hele terrein zo goed als helemaal koeien. Het Sintjeskind, de baan uit er mooi bij. Dus ja, wij binnen, we koeien vaar.
1: Ja, en hoe binnen de omstandigheden morgen voor de crossers?
3: Nou, het werd wel warm. Dat liet we wel voorop stellen. Maar qua omstandigheden, ja, de baan leidt perfect. Mooie prijzen binnen te winnen. Eigenlijk is dat.
1: Ja, we de baan ik wie het houden of net? Want ik vind dat wel leuk dat het een beetje drek om je naar leidt.
3: Ja, klopt. Je weet wel wie het houden. Trof verschillende alleen brengen uit de buurt bij. Want ja, als het droog is, dan begint het te stomen en dan is het helemaal niet verschillend.
1: Nee, dat ken ik niet, inderdaad. En voor de beziekers, is het mooi warm? Zorg je hem voor extra verkoeling?
3: Ja. Ja, we gaan een mooie wetterwillenparkje maken met een zwembad van jong en oud. We gaan nog een oud vertrouwd element wat rondkomt. Het brommerke van de bekenden. Die gaat op een spits zitten en dan mag ze zo lang mogelijk opbouwen. Dat is het doel van het brommerke.
1: Okay.
3: En voor de rest... Sorry?
1: Nee, ik zei oké. Okay.
3: Ja, en wetter natuurlijk een heel soort en fris en schaduwen plakken hebben. Dus genoeg ding om de verkoeling op te zieken.
1: Ja, en hoe ligt het bij het aantal inschrijvings?
3: Het aantal inschrijvings, nou, dat is meer dan genoeg. Daar ben ik heel blij mee. We zitten nu op een, ik denk wel dat we op naar 100 aanmeldingen.
1: En wat voor klassen rieden die coureurs dan?
3: Nou, we hadden de oude en de nieuwe motors. Dat is eigenlijk gewoon één klasse, maar dat is onderverdeeld in categorieën, zeg maar. Daarnaast hebben we de damesklasse, nou, die zit helemaal vol. Rodeo-klasse, vrij standaard 1600 en een standaard 12 liter gaan we nog.
1: Ja, in 2017 BMW begon je mij, dat een schoft stil aan het evenement. Wat verwacht je van de publieke belangstelling?
3: Nou, we verwachten eigenlijk ongeveer dezelfde cijfers als verleden jaar. Het is prachtig mooi waar. Het is juist een verlenging van het dwarsfeest nu uit de regio. En ze weten het ook om het grotere publiek. Dus het gaat wel in, denk ik. Het is prachtig waar. En we houden een soort verificatie ervan, de nice cross.
1: Ja, ja. Lieke volgens vrienden hier, ja, ik wil de volgende vrienden hier winnen.
3: Ja, op mij de 12.000 zieken wel.
1: Oh.
3: Veel meer.
1: Nou, dan krijg je er ook een dag, man.
3: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
3: Gewoon net stil te zitten in ieder geval.
1: Nee. Dat lijkt me inderdaad een weer iets. Hartstikke bedankt voor de telefoon, Wieders. En een heel soort succes en vooral willen we, man.
3: Ja, hartstikke bedankt. Je maakt een succes.
1: Ja, dankjewel. Wietske Boonstra weer dat van de organisatie van de Vrije Cross van Blije. Het autocross en motorsport evenement staat traditioneel bekend als de mooiste voor de bouwvak. En morgen is dus editie nummer 18.

0: Herinnering voor val weer dat van Vaya con Dios. We kennen op de meldingssysteem zien dat er een gruttebrouwer is. Bij Ommerin in Haas, bij de REC, de reststof- en energiecentrale, die melden eerst de melding. Dan maak ik even een heel goed Shen, want ik heb de beeld natuurlijk eens op. Die weer even naar Jelve Seizen, daar een vrij gauw opschaald naar Middelbron, de einde Gutterbron. En intussen hebben we dus een zeer grote brand dus bij de REC van Ommerin in Haas. Want de krek onder hoorn is, dat vindt op dit stuit nog net. Mijn informatie is er net op dit stuit. Overal is web en app in de gaten voor de laatste ontwikkelings.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, we hier dus hoe die passagier die het van Griekenland onderwijs hier naar Duitsland, met Ryanair. Ja, dit is de flat van Thessaloniki naar dus Memmingen, Brussel, Ruud en water van een pad naar Boeten zoekt. Oren passagiers die gewoon rond met vleerder in hoeken. Eerst zullen we zijn het zien de media dat er eerst een rode knal te hebben hier. Wanneer Ruud verbriezelen, nevens de meerdere Griekse media, zo'n onderdeel van de motor los kon wijzen. En zien dat Ruud knalt wijzen. Nou, ik veeg je hem, zie je daar een plaat bij. Dat is behoorlijk op gereageerd. We stellen dat er dit op reageert. Onder woorden, trots te zeggen, hallo Jan Durk. Dus ik kan het even zeggen, Better of Hell, zei Goodness van Jelle. Leaving on a Jet Plane van John Denver, Gary Brooker. No More Fear of Flying. Trains and Boats and Planes van Billy J. Kramer en de Dakotas. Zoeken voor mij om Loftzielen van Pieter Wilkes. One Day I'll Fly Away, ja. Zeg kom van Randy Crawford. De instelling van Bouke weer dat. Uiteindelijk hebben we het even zelfs maar één keer. En dat is die van IJsbrand. En dat is The Golden Earring, meisje. Flies on Strange Wings. Dat was een stukje hoort in dit programma Onderwijs. Bedankt voor het harken. Dus het 10 juli 2026 graag ontnodig keer. En we verrichten hem dus met The Golden Earring en See Flies on Strange Wings.
1: Het slotsteek van Onderwijs.

0: in Friesland.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
8: geeft ruimte.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op AllSafe.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt.

0: De oud-ministers Frans Timmermans, Tom de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat. Een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van Staat, verdeeld over politieke partijen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. En tot zover het nieuws.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen...
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrok uit Las Palmas, is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van €50.000 betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement.

0: in Mijn Naam en Omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Mijn Naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg Michel voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan om je te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast mij wie te loopt.

thing I think I love you. But I wanna know for sure.

make you move me. But I wanna know for sure.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrok uit Las Palmas, is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van €50.000 betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsen.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al,

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van de auto. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van

0: de storing.
1: Ja, en hoe is die verstoring ontdekt?
0: Toen we de uitzending opstarten, net voor het begin van de raadsvergadering, kwamen we er zelf achter dat er beelden op stonden die we beter niet kunnen uitzenden. Het was stilstaand beeld trouwens, dus het viel allemaal wel mee. Het was geen uitzending, het was echt een stilstaand beeld. We kwamen erachter dat we probeerden die beelden te verwijderen, dat lukte niet. En toen hebben we de uitzending gewoon gestaakt.
1: Ja, en bent u achter de oorzaak gekomen?
0: In zoverre weten we dat er dus een beeld geplaatst is op een of andere manier op die server die we ervoor gebruiken. Dat is helemaal een externe server, staat los van alle andere systemen. Wie of wat dat gedaan heeft, daar zijn we met de leverancier van de software nog mee in gesprek om te kijken van wat daar precies gebeurd is.
1: Want die leverancier, dat is een externe partij?
0: Ja, het is een externe partij waar we dat inkopen en dat voor ons organiseert. En het staat ook helemaal los van Schiermonnik Oog TV. Schiermonnik Oog TV geeft die beelden gewoon door die zij van ons ontvangen.
1: Ja. Heeft de hacker gegevens kunnen verzamelen?
0: Nee. Het is echt gewoon helemaal een losse opname- en uitzendsysteem, om het zo te noemen. Dus het staat compleet los van alle gemeentelijke systemen. Dus verder is daar niemand bij gekomen.
1: Maar het is een systeem wat heel veel gemeenten gebruiken om vergaderingen te streamen. Ook het UWV bijvoorbeeld, Wetterschip gebruikt het systeem. Betekent dat systeem nu dus voor al die instanties eigenlijk niet helemaal veilig is?
0: Dat durf ik u niet te zeggen. We hebben uiteraard contact opgenomen met de leverancier van het systeem. En die moet daar verder onderzoek naar doen of het inderdaad breder is. Of dat alleen bij ons iets gebeurd is. Maar we hebben dit met geen zicht op. Maar ook geen signalen dat het breder is.
1: Ja, heeft u contact gehad al met de leverancier?
0: Jazeker. Ja, er is direct contact mee opgenomen de dag na de uitzending.
1: Ja, en wat zegt u hiervan?
0: Ja, ook onverklaarbaar. Dus die gaat ook intern kijken van hoe kan iemand binnenkomen op die systemen en wat is daar precies gebeurd. Dat is echt voor de technici onder ons. Ja, dan moet ik het teleurstellen. Die technici, dat ben ik in ieder geval niet.
1: Nee, ik ook niet. De schakelingen zelf, die worden volgens mij via laptops in de raadzaal gedaan. Is er een kans dat de fout in de raadzaal zelf gemaakt is?
0: Nee, eigenlijk niet, want het wordt gewoon opgenomen en dan wordt het rechtstreeks via die apparatuur wordt doorgezet. Dus de kans is, voor zover wij weten, niet aanwezig dat het bij ons iets fout gaat is in het gemeentehuis zelf.
1: Niet dat iemand iets op de laptop had staan en per ongeluk geopend heeft wat niet had gemoeten.
0: Het is niet aan de orde, nee hoor, absoluut niet.
1: Nee. Is te voorkomen, dat is misschien ook moeilijk te zeggen, dat het in de toekomst nog een keer gebeurt?
0: Als je kijkt naar digitale, ik noem het toch maar even criminaliteit, want iemand breekt toch in op een systeem. Mensen worden steeds gehaaid, dus is dit in de toekomst te voorkomen? We doen natuurlijk ons best. We zijn er heel kritisch op, ook onze leveranciers worden daarop getoetst. Maar helaas kun je dit nooit op voorhand 100% uitsluiten.
1: Nee, u heeft het over criminaliteit, neem ik aan dat u aangifte heeft gedaan als gemeente.
0: Hebben we op dit moment nog niet gedaan, maar dat is wel iets waar we naar kijken of we dat alsnog moeten doen. En ook dat gaan we met de leverancier afstemmen. En dat is ook een vraag van, waar is dan feitelijk ingebroken? Is het dan bij ons geweest? Is het bij de leverancier geweest? Dat zijn van die praktische zaken die we nu gewoon op een rij aan het zetten zijn.
1: Ja, wettelijk gezien moet er melding gemaakt worden bij de overheidsdienst voor computerbeveiliging en de privacywaakhond, zeg ik maar. Dat moet binnen 48 uur gebeuren. Is dat gebeurd?
0: Nou, er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Er is alleen maar een foto gedeeld van een derde of via deze site. Dus er zijn geen privacygevoelige zaken gelekt. Dus wat dat gaat, is er geen datalek en speelt dat niet.
1: Nee, maar het is wel een beveiligingsprobleem blijkbaar.
0: Dat is dus een onderzoek waar het precies ligt en wie daar dus veel melding van moet maken. Maar als er melding gemaakt moet worden, dan zal dat zeker gebeuren.
1: Ja, maar dat had binnen 48 uur gemoeten dan.
0: Ja, maar dat is waar ik even op dit moment geen zicht op heb of dat gebeurd is. Maar als het gebeurd moet zijn, dan zal het gebeurd zijn.
1: Nee, en weet u wel welke maatregelen er worden genomen?
0: Nee, durf ik geen antwoord op te geven. Kijk, er zullen maatregelen genomen worden op het moment dat we weten van waar dit ontstaan is. Dan zal daar hetzij door de leverancier extern, hetzij bij ons op de systemen, zal iets aangepast moeten worden. Maar daar hebben we even tijd voor. De volgende raadsvergadering is in september. We gaan ervan uit dat we dan weer op een veilige manier, op een goede manier, de raadsvergaderingen extern kunnen delen.
1: Ja, en ook de leverancier, begrijp ik, die tast nog even in het duister over hoe dit nou precies kon gebeuren.
0: Ja, het is vrij kort dag allemaal en niemand verwacht dat dit gaat gebeuren. Dus we waren allemaal even verrast.
1: Oké. Nou, ik ben benieuwd wat de oorzaak is geweest en het wordt ongetwijfeld gevolgd. Ik dank u wel voor de toelichting op dit moment.
0: Heel graag gedaan. Tot ziens.
1: Tot ziens. Burgemeester Hendrie Meendering, wie dat van de gemeente Schiermonnik.

0: alles wat je op de dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
1: Dit is de dag voorbij.
2: Wat het Fries leren wil, die kan dat dan eigenlijk gewoon met de telefoon doen. Want de AFOEK lanceert de taalleer-app Scrap. Dat is een soort van Duolingo, maar dan voor het Fries. Duolingo, dat is echt een app, dat is de taal met leren kist, maar dan bedam. Grutte taal, als het Spaans, het Engels, het Duits, dat soort taal, maar het is net voor het Fries. Slagjouwer Jantine Weidenaar, die liet haar terug projectmeiwerker Jan Douwers van de AFOEK bijpraten over hoe deze nieuwe Friese app werkt.
3: Ja, we zitten nu mooi uitzicht op een groot scherm en daar zien we volgens mij een voorbeeld van de app op. Is dit zat er dadelijk ook op het telefoon uitzicht?
4: Ja, dit is absoluut hoe de app ernaast op het telefoon ik komt te zien. We zien even een voorbeeld van een verbindopdracht. Dus in dit geval Matt, de broeker van de app, een goede afbeelding om het goede woord combineren. Dit is een van de opdrachten die erin zit. Daarnaast hebben we ook opdrachten waarbij ze verstaan matten, waarbij ze luisteren matten en de goede keuze matten. En waarbij ze dingen zelf inspreken matten. Dat voorbeeld zie je bijvoorbeeld hier even op de volgende. Dit is een uitspraakoefening. Je kan een voorbeeld zien in het Fries. Daarnaast zit er een inspreekknop op. Die drukt in, de spreekt een goede antwoord in. En de app zal automatisch controleren of die Friese uitspraak correct is.
3: En krijgt er dan ook punten voor?
4: Krijgt er punten voor. Hoe meer opdrachten als er doorst, hoe meer experience points als er krijgt, staat dat heel mooi hit in de appontwikkeling. En hoe vaker als het echt achter elkaar doorst, dus tot dagen achter elkaar kun je zelfs punten voor krijgen.
3: Een streak heet dat dan, hè? Ja.
4: Ja.
3: Ja, dus de gamification dat zit er wel in.
4: Gamification zit zeker in deze app. Ook omdat het mij helpt, is motiverend en daarmee kan de broeker dus op die manier meer taal leren, meer opdrachten achter elkaar uitvieren. Helpt gewoon mij om beter Fries te leren.
2: En om die app goed werken te laten, is ik kunstmatige intelligentie beroekt. Dominique van der Niet, die is Chief Digital and Innovation Officer bij Mensora. En die vertelt hoe dat in die app broekt is.
5: De AI die in deze app gebruikt wordt, de uitspraakbeoordeling, is halverwege 2023 zijn we begonnen te ontwikkelen daarmee. En uiteindelijk is dat over de jaren als samenwerking tot stand gekomen met verschillende Friese organisaties. En specifiek voor deze app natuurlijk de laatste jaren met AFOEK.
3: Ja. En hoe ziet dat dan uit? Binnen mensen die ding isprutsen hebben, zodat het terug dat AI-systeem leert werken?
5: Zeker weten. Ja, AI die leert van voorbeelden. En we hebben voor deze app en deze beoordelingen hebben wij specifiek ingesproken. Daar heeft ook de samenwerking plaatsgevonden. Maar er zijn nog duizenden en duizenden stemmen ingegaan. Want je hebt heel veel voorbeelden nodig. Ja,
3: ja en heel veel verschillende soorten Fries. Want het woord Fries is heel wat oor. Zoals het Fries wat in de Zuidwesthoeken praat wordt. Hoe ging je daarmee om?
5: Absoluut. Dat is ook een van de grote uitdagingen van het Fries. Wij hebben ons eerst gericht op het GAVE. GAVE met een beetje speelruimte erin. Om de basisuitspraak om die goed te oefenen. En als het aan ons ligt de komende jaren, dan gaan wij verder op de dialecten.
3: Ja, want een app is altijd in ontwikkeling. Het gaat net op van Jim nou.
5: Absoluut niet. Nee. Wat je wil is dat het een succes is. Dat mensen er iets aan hebben. Ook het Fries verandert. De uitspraak, de woorden, et cetera. Dus dit is een ongoing ontwikkeling. Absoluut.
3: Nou hebben we het al vaker gehad over Duolingo. De verneemde taalleer-app. Heb je hem in die technische ontwikkeling direct naar Sjoen? Of heb je hem echt in mijn eigen plan lutsen?
5: Uiteraard kijk je naar de voorbeelden die er zijn. Maar wij hadden één doelstelling aan het begin van het project met z'n allen. En dat is een stapje beter dan Duolingo. En ik denk dat aan de eindgebruiker is om te bepalen of dat is gelukt. In ieder geval met de uitspraak AI die erin zit, dat is volledig nieuw.
3: En nou is er een vraag die ik wil stellen met aan het einde van dit interview. Want ik praat Fries, kan jou praten Nederlands. Heb je hem dadelijk zelf ook op de telefoon en dat we een hier Fries mooi praten kunnen?
5: Ik kan het hartstikke goed verstaan, maar ben dus aan het oefenen. En dankzij dit project kan ik echt merken dat mijn uitspraak merkbaar beter is geworden. Ja.
1: Alles wat je daar is mee

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het kabinet wil een oorstootsdarmie vieren van 400 meter tussen Geitenhouderijen en Hoezen om zoensrisico's te beheien. De norm moet nog vol in de wet verslijn worden en dat kan wel treien hier door. Jos Tolboom die is voorzitter van de vakgroep Geitenhouderij van de boerenorganisatie LTO. Een goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Het kabinet is voornemens om een afstandsnorm in te stellen van 500 meter. Midden die 500 meter mag er niet meer nieuw gebouwd worden bij geitenhouderijen. Hoe staat LTO daarin?
4: Ja, wij vinden het wel ingewikkeld om daar op dit moment echt een uitgesproken positie in te nemen. We snappen dat met alle adviezen die er liggen vanuit de instituten die het onderzoek gedaan hebben naar de volksgezondheid, dat je ook iets met die adviezen moet doen. En anderzijds zie je wel dat de laatste maanden vanuit andere wetenschappers dat toch wel steeds meer kritiek komt op de onderzoeken, maar vooral op de conclusies die eraan verbonden worden. Dus dan, dat dit het is, ik vind dat wel ingewikkeld. Enerzijds is het wel voor veel geitenbedrijven op dit moment een verlichting, omdat het zou betekenen dat de boutstops die er nu op veel plaatsen zijn, dat die dan er niet meer zouden zijn, behalve dus als je in de buurt van een woonkern zit. En wat ik zelf, maar dat is ook een beetje een persoonlijk dingetje waar ik wel heel veel moeite mee heb, is dat er best wel veel woningnood is in Nederland. En gezinnen die, we zagen het van de week nog, gezinnen die in een opslagbox slapen. Ja, en dan ga je nog meer beperkingen opleggen voor het plegen van woningbouw. En dat vind ik wel heel moeilijk.
3: Ja, er zitten dus een aantal aspecten aan. Eén daarvan is dus dat inderdaad die geitenhouderijen straks bepaalde dingen misschien niet meer kunnen uitbreiden. Of op bepaalde plaatsen zich niet kunnen vestigen. Maar er is natuurlijk ook de andere kant, dat bepaalde nieuwbouwprojecten op bepaalde plaatsen ook onmogelijk worden.
4: Juist, en dat is een verzwaring, zeg maar. Ja, voor de geitensector als totaal wordt het eigenlijk wat versoepeld. En de woningbouw, wordt het wat ingewikkelder voor.
3: Ja, en u heeft het over onderzoeken. En dan neem ik aan dat u het heeft over de onderzoeken naar de gezondheidsrisico's. En dat daar best nog wel veel onduidelijkheid zit.
4: Ja, dat klopt. De rapporten op zich die gepubliceerd zijn, die zijn op zich wel duidelijk. Er is een statistische relatie, maar er is eigenlijk geen bewijs gevonden. Daar schrijven de onderzoekers zelf ook van een werkingsmechanisme. En welke conclusie verbind je daar nou aan? Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd, er is waarschijnlijk wel een relatie, oorzaak-gevolg. En er staan steeds meer wetenschappers op die zeggen van, wij zien dat toch anders. Nou ja, probeer daar dan als simpele boer maar iets van te vinden. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar iets van te zeggen, maar dat maakt het wel lastig. Ja.
3: Ja, maar de wetenschappers, daar komt het dus op neer, zijn het niet altijd met elkaar eens.
4: Daar komt het op neer, ja.
3: Ja, wie moet je dan geloven?
4: Nou ja, en ik snap wel dat je dan als kabinet in die onzekerheid, dat je toch op een gegeven moment een lijn moet kiezen. En dan is dit het geworden. En daar zullen we het dan voor nu mee moeten doen. En ik hoop dat het ook voor omwonenden die zich zorgen maken, dat het daar ook zorgen voor wegneemt. En dat we dan met z'n allen de komende jaren ook gebruiken om enerzijds de emissie van ziekteverwekkers, want daar gaat het eigenlijk om die dan te verminderen. Dat is de inzet die wij als sector nog steeds hebben. En dat je dan ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruikt om te kijken van hoe lang zijn die zones nog nodig. En dat staat ook zo in die Kamerbrief. Dus
3: het is natuurlijk wel belangrijk. Het risico bestaat natuurlijk dat men denkt van oké, die norm die ligt er nu. We stoppen met het wetenschappelijk onderzoek, want we hebben nu eenmaal al een besluit genomen.
4: Ja, ik weet niet. Volgens mij gaat er ook niet per se nieuw wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Maar dat weet ik niet. Ja, dat weet je me nooit natuurlijk. Maar ze blijven vooral monitoren in hoeverre er longontstekingen rond geitenbedrijven zijn. Dat onderzoek, dat blijven ze voortzetten. Dus dat is een goede zaak. En we gaan vooral kijken van hoe kunnen wij de emissie van ziektekiemen verminderen. En ga ik ervan uit dat we in de loop van de tijd het steeds verder afpellen. En dan op een gegeven moment dat we het uit de wereld hebben.
3: Ja, maar ik proef het te horen wel. U hoopt niet dat de wetenschappers nu ophouden met onderzoeken, zolang ze het nog oneens zijn met elkaar.
4: Dat klopt. Ja, nee, je wilde er gewoon duidelijkheid over hebben. Dat is zo, ja.
3: Helder. Dank u wel voor de toelichting en een fijne middag verder.
4: Ja, u ook. En succes met de uitzending verder.
3: Dank u.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De stichting SOS Dolfijn uit Annapolona had de trein Bruvensing die begint dit hier bij Friesland een test of om binnen rondbracht naar de Noordzee. Mijn man van intensieve zorg binnen Rolof, Jantje en Coco werd in haar natuurlijke omjouwing. En onder telefoon is Eva Geel. Een goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Ja, wanneer en waar zijn de bruinvissen uitgezet?
5: De bruinvissen zijn gistermiddag uitgezet. Rond een uur of half vier zijn ze denk ik te water te gaan om de beurt.
3: Ja, even voor mijn beeld nog. Hoe lang zijn ze in de opvang geweest?
5: Jantje en Rolof die zijn tegelijk gestrand op 5 maart en Coco die is op 25 maart gestrand. Dus ze zijn allemaal ongeveer zo'n 4 maanden bij ons in de opvang geweest.
3: Ja, dat is dus best een lang traject van herstel. Kunt u dat proces eens beschrijven?
5: Ja, als dieren bij ons binnenkomen, en daar waren deze drie eigenlijk niet anders in, zijn dieren altijd ziek, verzwakt, kunnen ook vaak niet zelfstandig zwemmen in het begin. Dus hebben ze ondersteuning nodig en dat doen wij samen 24/7 met onze vrijwilligers. Jantje en Roelof die zwommen wel heel snel zelf, die zwommen eigenlijk binnen een paar dagen weer zelfstandig. Coco heeft wel heel lang ondersteuning nodig gehad. Coco, die hebben zo'n 3 weken ondersteund. En de laatste week was het een beetje zelf laten zwemmen of dobberen. En als zij het weer nodig had, dan gingen we weer helpen door haar te ondersteunen in het water.
3: Ja, maar u zegt Roel of Jantje, die konden vrij snel weer zelfstandig zwemmen. En toch duurt dat dan nog een aantal maanden voor ze blijkbaar terug weer in de natuurlijke omgeving kunnen.
5: Ja, klopt. Ja. Beide dieren waren wel ziek. Iets minder verzwakt dan dat wij vaak zien bij de dieren die bij ons binnenkomen. Vooral Jantje. Jantje had een schimmelinfectie in zijn longen. En die heeft daar best wel een wat langere behandeling voor moeten hebben. En omdat Jantje en Roelof dus samen waren gestrand. En ook eigenlijk wel heel erg wij aan hun merkten dat ze bij elkaar wouden blijven. Hebben we gewacht tot ze allemaal goed genoeg waren om uit te zetten.
3: Ja, het loopt natuurlijk niet altijd goed af. Zijn er hier ook momenten geweest dat jullie dachten, nou, ik weet niet of ze het wel redden?
5: Sowieso is het in de eerste paar weken altijd heel spannend. En met Coco is het zeker ook een heel spannend traject geweest, omdat die was echt wel ziek. Was ook zeer vermagerd dat ze bij ons binnenkwam. En daarbij hadden we echt een moment gehad dat we het heel spannend vonden of het wel ging lukken. Dus al te mooier was het dat zij gisteren mee kon samen met Jantje en Roelof terug de zee in.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor jullie dat jullie er wel heel vrolijk van worden dat ze het toch gered heeft. Dus je zet je natuurlijk voor de volle 100% in.
5: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk alles waar wij het voor doen. Dat is bij ons al alles wat bij ons binnenkomt, hopen we dat het beter wordt en dat we het kunnen uitzetten. En als ze dan inderdaad na maanden inspanning van het hele team en onze vrijwilligers dan lukt, ja, dan ben je gewoon alleen maar gelukkig op de boot op terug. En dan hebben we allemaal een hele grote glimlach op ons gezicht.
3: Ja, en wat is dan het moment dat jullie denken, oké, het komt goed, ze kunnen weer naar buiten?
5: Voornamelijk baseren we dat natuurlijk op de medische checks van onze dierenarts. Maar ook of ze een goed gewicht hebben. We kijken met een echo naar hun blubberdikte. Dat is eigenlijk de vetlaag die veel zeezoogdieren hebben om hun warm te houden, vooral in de winter. Die moet lekker dik zijn, zodat ze een beetje wat hebben om op te teren en zich warm te houden. En het goede gewicht, maar ook natuurlijk dat ze geen medicijnen meer nodig hebben. Zoals Jantje, die kreeg een behandeling voor de schimmelinfectie. Ja, hij moet dan klaar zijn met de behandeling. En dan moet het ook goed blijven gaan een tijdje. En dat is eigenlijk voor alle dieren zo. Wat ze mankeren, dat behandelen. En dan moet het daarna een tijdje goed blijven gaan. En moet het natuurlijk ook gewoon normaal, natuurlijk gedrag weer gaan zien bij ze. In plaats van dat het een ziek dier is om te zien.
3: Ja, en is er nu ook nog een manier om te monitoren hoe het Roelof, Jantje en Coco vergaat? Of is het gewoon voor jullie nu ook, we weten het niet?
5: Nee, het is voor ons eigenlijk dat we het niet weten. We hebben ze wel zien wegzwemmen. Met een best wel flinke vaart. Dus dat is sowieso heel goed om te zien. De dieren zijn wel allemaal gechipt. Dus ja, als ze wel ooit stranden, dan kunnen wij ze wel terugvinden. Maar eigenlijk is het voor ons voornamelijk nu hopen dat we ze eigenlijk nooit meer terugzien. Wat natuurlijk een beetje gek klinkt.
3: Nou, ze hebben geen track and trace, zullen we maar zeggen.
5: Nee.
3: Hebben jullie op dit moment nog veel zorg van dieren in opvang?
5: Nee, op dit moment is onze opvang helemaal leeg.
3: Ja, op zich is dat goed nieuws.
5: Ja, ja.
3: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
5: Ja, natuurlijk, geen probleem.
3: Mooi zo. Eva Geel, wie dat, van de stichting SOS Dolfijnhuis. Anna Paulona, Oerte Romp, Zetten van Trij, Bloemvisken. Dit begin, dit hier is bij Friedland en Texel. Dus onspeeld waar.
2: Alles wat je dice mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Het project van de Lange Azen met Nijen Multifunctioneel Centrum, van wie naam? Naar Jeren van Zwit, naar Tros hebben, is het gebouw Joet officieel Ierpenen. Een feestelijke dij, en dus is vastzitter Arend Lutscher van Plitselijk Belang een grutsk, tevreden en verromme man, want de leerstheden wierden net altijd liggen makkelijk.
2: Het heeft heel veel moeite gekost en er zijn ook veel momenten geweest dat je denkt, gaat het nou nog wel lukken of niet? Maar ja, met vallen en opstaan, laatste schroefjes erin, gistermiddag en vandaag de opening.
3: Het heeft 7 jaar lang geduurd.
2: Ja, het eerste idee was 7 jaar geleden. En toen is er breedvoerig over gesproken. Er zijn plannen getekend. Gezien van wat kan wel, wat kan niet. En toen hadden we dus een iets te ambitieus plan. Inclusief een skiler en ijsbaan. En dat heeft gewoon lang geduurd. Vooral ook omdat je met subsidieverstrekkers te maken hebt. En niet elke subsidieverstrekker heeft op hetzelfde moment dat je daar een aanvraag in kunt dienen. En dan moet je nog weer eens lang wachten voor het binnenkomt. Dus het was nu ook zo dat we moesten het nu ook opleveren. Want anders was een andere subsidieverstrekker. Die had dan weer de einddatum bereikt. En dan hadden we die subsidie kwijtgeraakt. Dus we moesten echt op het laatste moment alles bij elkaar een eindsprint in zetten.
3: Maar na 7 jaar?
2: Ja, 7 jaar, dan is het dit wel waard.
3: Ja. Want kun je misschien kort uitleggen, wat staat hier allemaal? Wat hebben jullie hier allemaal neergezet?
2: Nou, we hebben hier dus een trimbaan. We hebben een fitnesshoek, een buitenfitness. En we hebben hier een kaatswand kunnen plaatsen. Voor de kinderen hebben we een ijsbaan, een potentiële ijsbaan gecreëerd van beton. Daar heb je maar een paar centimeter water nodig. En dan kunnen ze met een paar nachten vorst kun je daar gaan schaatsen. En dan hebben de kinderen in ieder geval vrij snel schaats. Maar het is ook een plek waar je openluchtmusea voorstellingen kunt doen. De dijkje eromheen is daar ook voor bedoeld. Dat mensen erop kunnen zitten als het gras er eenmaal is. En er wordt hier ook heel veel informatie gegeven aan mensen die hier langskomen. Of die gehoord hebben van deze plek of van dit dorp. En die hebben op een heel persoonlijke manier kunnen ze lezen op allerlei informatieborden. Hoe is dat met dit dorp? Wat is de geschiedenis? Het is niet alleen sport, het is ontmoeten, het is ook informatie krijgen. En het is ook een vertrekpunt om fiets- en wandelroutes te doen.
3: Dus het voegt wel echt wat toe aan de leefbaarheid van Wijnaldum.
2: Ja, dit is echt ook zuiver ontstaan doordat we aan die leefbaarheid iets wilden doen. Wat je wat nodig hebt van nu dan is ook dat er wat reuring in je dorp is. Ja, het is vaak bij dorpen zo, de winkels gaan weg, het wordt wat stil. En er gebeurt wat minder. En dan is het gewoon fijn als je een wat aantrekkelijke plek wordt voor mensen die langskomen. Of mensen die op bezoek zijn of toeristen. Maar dat heeft dan weer zijn weerslag op de hele reuringgevoel in het dorp. En dat heeft een positief effect op de leefbaarheid.
3: Wijnaldum is niet zo'n groot dorp. Hoe speciaal is het dat zo'n toch wel groot project hier staat?
2: Ik denk dat het uitzonderlijk is. Ik denk dat dit heel bijzonder is. Dat menig dorp doet dit niet. En er moeten een paar mensen zo gek zijn om het te bedenken. En mensen mee te krijgen. En het mooie was dat ook de hele raad van Harlingen, toen we dat presenteerden, die waren eigenlijk allemaal unaniem dat ze het een fantastisch plan vonden. Dat hielp ook mee. Maar het is erg groot voor een dorp. Maar het wel mooi.
3: Want het is ook met voor mij het werk van ook heel veel vrijwilligers dit tot stand gekomen. Ik sprak net de wethouder, die zei, eigenlijk hebben wij hier niet heel veel gedaan.
2: Nee, dit is inderdaad allemaal vrijwilligerswerk. En samen met een aannemer. Want dit kun je niet alleen doen. Daar moet je een aannemer bij hebben. Maar die heeft van de laatste 3 jaar heeft hij zeg maar als een soort partner met ons samengewerkt. En daardoor hebben we met elkaar dit kunnen realiseren. Maar je kunt vooral aan het eind kon je wel merken dat vrijwilligers die dragen het. Anders had het nooit voor elkaar gekomen. Ja. En er zitten veel vrijwilligers in dit dorp. Dus dat is wel mooi van dit dorp. En daarom kan dit ook.
1: Een bijdrage weer dit van uw collega's van de streekomroep Zilt.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren.
0: De dag is voorbij. De dag is voorbij.
1: Op de Snitse Mar is dit week het WK Sielen in de klasse 12.4 MR. Dat is een heel bijzondere klasse hier in Sielen Meesken. Een handicap. Maar ik, Meesken, zonder handicap. 6 dagen lang stil de beste Sielen van de hele raad in Friesland Sielen. Piet van der Meer is hier van de Friese deelnemers. En hij vertelt hoe dat WK en wat krijgt die klasse 12.4 MR budget.
5: Voor het eerst beslist dat we hier van het BK horen. Dus er zijn alle landen uitnodigd en er zijn deelnemers van 18 landen door mij. Dus 88 deelnemers. Geweldig. Ja.
4: En dit is 12.4 MR, als ik het goed heb. Ja. Wat betekent dat?
5: Nee, er zijn bordjes die. Dat is de formule als het ware van die bordjes. Hè. De lengte, alles is bepaald. De eenheidsklasse. En ja, iedereen kan er in principe in varen. En invalide en valide mensen. Dus het is een all-inclusive boot, zeg ik altijd. Dus, en ik ben tien jaar geleden ben ik door een foutje, zeg maar zeggen, ben ik in de rolstoel gekomen. En ik zie het eerst altijd in de orenboord. Maar ik zeg, wel oude zielen. Dus toen ik heel gauw contact met de SAS kreeg. En die zijn doe ik het hier komen te zielen. Dus zo ben ik het wel weer op kan.
4: En hoe wierde het dan voor jou dat je dat toch weer kon zielen?
5: Ja, weer geweldig. Dat wil je echt weer een opluchting, zeg maar zeggen. Dus ik zit in de rolstoel en twee maanden dat het gebeurt, dan zit ik alweer in de boord. Dus dat is weer prachtig.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En wat maakt het dan zo bijzonder dat je dan nou toch weer zielen kennen, maar ja, eigenlijk iedereen?
5: Ja, nou, het is all inclusief, zeg ik. En in principe, de doorjongens die kennen met voetpedaal, sjoer, ik maar dan met de hand, sjoer, maar dat maakt het heel, maar dat jouwt eigenlijk geen beperking. Dus en je hebt nu heel veel contact met water en er zitten heel veel trainmogelijkheden in deze boord. Dat is gewoon geweldig, ja.
4: En hoe zegt dit weekend eruit?
5: Nou, we zielen alle dagen twee wedstrijden in principe. We gaan juist maar 12 vaart, dus maar we goed, eens 4 zielen had goed. Hè. Dan kunnen we een totaalklassement krijgen. En dan wordt de sneller, en we splitsen in de zilver en goldfleet. De sneller die komen in de goldfleet en de rest in de zilverfleet. Dus, en dan staat in sneeuw, dan weer het echt om de winnaars. Ja.
4: Johan Juste, de eerste wedstrijd zielt, hoe je dat?
5: Nou, ik ging net helemaal goed, neem je verwachting. Als we in zijn grote groep was, dan wist het soms heel wat ziel. Dus de meisje nou uit zijn groep bijkomen een vrije winkel krijgen. En dat is wel moeilijk, maar ja, kleer. We hebben heel mooi ziel en denk je er dan.
4: Eerste dag met je altijd een keer opstarten, nou?
5: Daarom, ja. En hier voor de week ga ik nog wat dingetjes verhoren aan de boord. En dat werkt net helemaal. Nou ja, maar kleer, dat maakt er helemaal niks uit.
4: Hey, en het is prachtig mooi waar, maar is dit net zoals wat wien?
5: Nee, we gaan juist er echt wel 2 of 4 uur wassen, maar nee, we pikken op het waterwest en we van het water al bij wachtje. En toen we juist met de jouw vieren, we er nog helemaal geen wien. Dus we zeiden, dit werd niks. En toen was de comité zei, we wachten tot 4 uur, hadden we dan nog geen wien en dan horen we op. Want de barbecue zie ik te wassen. Dus, maar in ieder geval, 4 voor 4 in de wien. Dus toen gaan we naar 12 wedstrijden in Siddelk en toen kwamen we juist een kwartier, of jouw een kwartier van jouw passend weather al.
4: Kan je mij vertellen wat er onpas is op zijn boord?
5: Nou, zo, er zitten voetpedalen in. Hè. De jongen die verlieten ben, die sturen met de voetpedalen. Zo, maar omdat mijn voeten het net ben over, dus dan heb ik handbesturing erin. En dan kan ik met de hand kan ik sturen. Dus, en dat is voor mij heel makkelijk. Dus, en met stuur, een heel prachtige jongens die varen met de voetpedalen. Maar op de finesse, dan stuurde hij het ook een stuurtje erin om even met de hand. Een beetje meer feeling over de boord. Dan kan je echt vernemen, als er heel goed uittrimd is, dan hoest hij naar deze stuurtje. Dan vaart er vanzelf wel recht uit.
4: Ken je, ik zie dat het misschien moeilijker is maar de futten of maar de armen juist?
5: Nou, tjoh, als het toestak is, dan die jongen die trappen de pedaal niet, maar ik maak alles met de hand doen. Dus dan gaat meteen met één hand sturen en met de oren mag die zielen betekenen. Dus dat is soms wel even, tenminste als het drok is wel heel ingewikkeld even. Maar haakleer, dat lassen we dan even weer op.
1: Piet van der Meer weer dat. Een van de Friese deelnemers van het WK Sielen in de klasse 12.4 MR.

0: spiel het.
1: Yes, dear.
2: Alles wat te spelen.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Vrachtwagenchauffeur Jelmer Remeri van het Jereveen had misschien wel de mooiste truck van het land. Die vrachtwagen zit bij de finalisten die eind deze maand strijden om die titel op het TT-circuit in Assen. Verslaggever Dennis Terpstra mocht zijn bij de truck en spuste daarmee de chauffeur en die stieren wie is bij zijn nominatie.
4: Ja, bijzonder, vereerd. Kroon op je werk een beetje, hè? Van dat je er wat moois van maken hebben en dat het dan trol en ik waardeerd werd.
5: Want viel het ook echt, hè?
4: Ja, het zit allemaal mooie auto's tussen de rest, zeg maar. En dan is het toch wel mooi dat jouw dag van de mooiste trein met mij meedoet.
5: Ja. Want hoe staat het druk om schreeuwen?
4: Een vacuumauto die dingen kan leegzoeken en transport kan rijden met gevaarlijke stoffen.
5: Want dat is voornamelijk wat het over vierst?
4: Ja, we doen het reinigen van tanks en brandstoftanks en chemietanks. Ondergronds, bovengronds en transport van gevaarlijke stoffen.
5: En wat ben nou de echte selling points van deze truck? Want hij ziet natuurlijk hartstikke mooi uit, mooi green.
4: Ja, de kleuren, de manier van opbouw en dat soort dingen. Ja, het is altijd wat lastig te zitten. Daar heb ik eigenlijk wat noorden van vindt. Hè?
5: Wat vind je zelf het mooiste van de truck?
4: De kleur vooral en gewoon het complete plaatje, interieur en die zich helemaal aanpast. En gewoon alles bij elkaar. Dat maakt het wel uniek.
5: Want hoe kom je op het idee om hem te customizen?
4: Ja, hoe kom je op het idee? Ja. Ja, iets van vroeger denk ik. Dat je altijd denkt van een beetje dit, een beetje zus en dan kom je uiteindelijk hier op uit.
5: En waar komt die passie voor?
4: Nou, ik denk van vroeger altijd al vrachtauto's vond ik altijd al mooi. En ook zijn gekke baas vond die dat ik mooi vond. Dus één en eens twee, hè dan.
5: Zitten eigenlijk volle details verwerken in deze vrachtwagen?
4: We hebben lijntjes al getrollen erin. Van oude boetekant naar de binnenkant. Tot de scanier en dan gaat het samen terug naar deze kant. En hier rent alles weer mooi terug. En alles is helemaal fotskeren. Dus er verneemt helemaal geen verschil in de lak. Alles zit onder de blanke lak.
5: En ben dat dan de dingetjes die zo'n vrachtwagen van 8 naar 10 brengen?
4: Nou ja, dat denk ik wel. Het zijn wel unieke dingetjes. Ja, ze beginnen er wel steeds meer mee, hè, oren meisjes. Maar het is van die liedse details wat een hoop verschil maakt.
5: Nou, zullen we even gezien de
4: ja, is goed.
5: Vrachtwagen Shin?
4: Ja.
5: Ja. Nou, we zijn inmiddels in de bolide.
4: Ja, klopt.
5: Ja. Ja, het ziet hier wel heel luxe uit. Ja, wat zien we hier al, hè?
4: Ja, hartstikke luxe en alles is bekleed met leer en stof. En ik krijg ook hetzelfde, hè? Mooie donkere kleurken, lekker rustig. Hoor stuur erin. Toen was het wel iets van vroeger.
5: Het leek het echt wel zo'n oude trekkerstuur bijna.
4: Ja, een soort van trekkerstuur, maar dan een beetje jongens, ja.
5: En als ik kijk even naar boontjes, je kan hier reële lampjes.
4: Ja, klopt, ja.
5: Waarom die reële lampjes?
4: Dat is zo s'nachts, dat is mooi rustig aan de heen en dan kerst toch nog wat van binnen zijn. En dan is wel lekker op zijn beetje binnenverlachting, maar als het witte verlachting is er net heel veel aan.
5: Hierachter stond ook nog Don't Judge.
4: Ja.
5: Had dat nog speciale betekenis?
4: Nee, het dacht me zagen gewoon, vond ik wel leuk. Net oordelen, ja.
5: Weet je dat waar komt? Dat truckchauffeurs toch vaak wel een speciale bon hebben met hun voertuig?
4: Ja, je zet het de hele dag erin. Hè? Dus je moet het toch een beetje eigen van meidje en wat thuis meidje. En dat, daar komt het toch een beetje. Ja, je zet het hier de hele dag. Ik bedoel, die stik aan het in lelijk huis zetten. Hè? Dus je moet het thuis een beetje knap zetten. Maar ja, dat is eerlijk zo.
5: Ja, dus eigenlijk is het eigenlijk wel echt een beetje een flinkstik van de chauffeur zelf?
4: Ja, sowieso. Dat denk ik wel, ja. Ja.
3: Op 24 en 26 juli dan beoordeelt de jury Jelmer's truck dan natuurlijk of het in die de mooiste van Nederland is.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
6: We zullen het hebben over Soldaat van Oranje. De langst rende musical van Nederland. Jan van Alven van Ljout. Die is bassist en orkestmanager bij die musical. Hij had me al 3400 keer opvierd.
7: Ja, het is een deel van die leven. Het is bijna 16 jaar. En we zitten nu in de laatste weken. En dat wordt heel onwerkelijk. Komende weekend is de laatste. En dat wordt wel een ding.
1: Hoe viel dat?
7: Heel apart. Ik hier te kreeg mij de company manager hoor en die vroeg mij van hoe viel dat voor jou nou? En we kwamen erachter dat ik zit nog in een soort van ontkenningsfase.
0: Wie de klap doet je hem dat jen van ja. Horen de mail?
7: Ja. Ja, weer een hele heule klap.
0: Want soldaat van Oranje, ik zelfs vanuit Friesland ging zoiets van dat is voor eeuwig. Dat hoort nooit meer op, hè? Maar nee, dat gevoel ging je met een beetje?
7: Dat gevoel hier ik zeker, ja. Ja. Ja, en ik hier van mezelf persoonlijk hier ik zoiets van nou, het zou toch wel wat wijzen als wij de 20 hier helly zoen. En dan binnen nou krek je 16. Maar ja, toch desalniettemin, de eerste dag dat ik hier rondriep, dat was dat wie op 22 september 2010. Ja, dit maak ik nooit. Ik maak je dit nooit meer mee. Dit is uniek.
0: Hoe bist u hierbij te lonen gekomen?
7: Ik ben aanbevolen toch wat nou de musical director is, de musical supervisor, wat ik zeg, Michiel Bauhaus. En daar werk ik al een hele skof mee. Dat is zeker een goede vriend. En die had mij hiervoor tipt.
0: Maar was er nog. Ja, voorspiel je?
7: Nee, hier had ik
0: precies van een soort ballotage of
7: nee, hier weer het puur op aanbeveling.
0: Is het heel wat oors voor een musical
7: ja.
0: Muzikant wijzen?
7: Ja, het is heel oors, want als mijn bandspielers, dan is het op het podium en dan maken ze een set en die hele dynamiek, daar zit een dynamiek in. En hier spelen ze een stick en dan haast soms ik wel 10 minuten helemaal niks te doen. Of de spelers een underscore, wat een begeleidend muziekje is voor onder een scène of onder een dialoog. En daarna kan het zomaar wijzen dat ze 10 minuten niks haast. En op het moment dat de dirigent dan weer een attentie houdt, ja, dan moest ze weer scherp wijzen.
0: Is het een moeilijk stuk, muzikaal of juist net?
7: Het is uitdagend, want dan moest het, als het in de ritmesectie zit, hier achter mij drums, gitaar, bas of piano, dan moest het. Speel je eigenlijk met de instelling van een rockmuzikant. Dus dan was het gedijt bij energie. Maar er zitten echt wat oren, wat klassiekachtige dingen bij. Dus dan was het wel heel erg kunnen switchen tussen diverse stijlen.
0: Wat is dan nog, kist u dat uitleggen als muzikant, de meerwaarde dat je hem dat live doet? Je zoon gaat zes keer dat knek op een cassettebandje bij wijze van spreken.
7: Ja, alleen dat dan krijgt wat wij aan energie jouwen. Dat krijgt de cast, die krijgt dat mij. Het publiek krijgt dat ik mij. En er ben ik stikken. Bijvoorbeeld bij een scène dat wij op een cue weer inzetten mogen. En dat kan elke dijk dat oorswijzen. Dat is in Gruttelijnen is dat redelijk hetzelfde, maar de dynamiek die verschilt elke dag. En daarmee haast volle meerwaarde aan het hele stuk.
0: Hoe vallen van die lichting en de meesten daarvoor zitten nu nog in dit orkest? Is er nog hierbij van de eerste oor of net?
7: Ja, zeker. In 2, 3 vrouwen met z'n meisje vrouwen, denk ik. Die er echt vanaf de eerste noot bij wien. Vrouw 4 man.
0: Wauw.
7: Ja.
0: Wat voor boom heb je intussen, Melkoor?
7: Naast zijn familie. Het is, ik ben al jaren van Freuna worden en er is zo'n soort gebeurd in de oorlog naar 16 jaar. Mij iedereen persoonlijk, mij, en de max alles mij, want de 16 jaar zijn gewoon dagen in de week. En ben geboren, ben mensen trouwd, scheiden, ben mensen verstoren. Dat is een diepe band die van mij met elkaar.
0: Ja, maar dat we daar een oorskier nemen, denk ik, of zoiets. Hoe heim dat in de holle?
7: Ik weet het nog net. Ik heb nog geen flauw idee. Er is al wel weer sprake van een reunie. Nou wel. En dat wordt heel apart.
0: Life goes on, maar in alle opzichten jammer dat het stoppen
7: ja,
0: is.
7: Ja, heel spijtig. Ja.

0: De Flinterstichting die roept dus op om deze dagen weer flinters te tellen in de tuin. Ik ben eerst wel eens benieuwd hoe het eigenlijk zit met de flinters in Friesland. En daarvoor hebben we ook contact met Siep Cinema van de Flinterwerkgroep in Friesland. En goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, want je jert het vaak pas altijd op mingip met bepaalde beestjes. Dan komt het in lijst natuurlijk. Dan weet ik dat er zeldzame soorten binnen dat het net heel goed mij geert. Maar de gewone soorten, zeg maar, die een soort in de tuin voorkomen, hoe gaat het ermee?
1: Ja, helaas maakt dat ik een beetje een pessimistische verhaal over. Vriendier hebben we zo'n tuinflindertelling gehad, dat hebben we elk jaar. Een vriendier, het leegste rond was nog 90. Toen wordt er insecten en daarmee, want de flinter neemt ik, hield het al. En nou ja, daarom is het wel goed dat we dat bijhouden, maar zo'n tuinflindertelling als dat dit weekend weer komt.
0: Nou, in die vroeger op school altijd van die kaarten dat er flinters op stien, de soort niet een soort vak komen. Wat vind ik al werk? In het Hollands ging dat de dagbouwoog, de kleine vos, ja, weet ik nog wel. Ja. Die soorten, dat ben de soorten met je auto hebben?
1: Ja, dat ben de soorten met je auto hebben. Ja, je zou zeggen, die maakt het prima daar, want die leven van de bronnetel en de distels en zo. Ja, en die ben er nog genoeg. Maar er zijn toch een heel soort oorzaken dat er ook insecten het toch heel moeilijk hebben erop. Ja, alles van de oorzaken, klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen nog eerst aan het droog. En nou ja, dus ja, de trend gaat toch achteruit. We hebben soms een paar kreeg meer dan zo'n 80% kwijtraken van het aantal flinters. Dus ja, dan snap je wel, dat is aanmerkelijk. En dus we moeten zien dat we ze wat horen. En bijhoren wat er is, dat is heel belangrijk voor zelfs. Oh, en daar is het telweekend voor natuurlijk.
0: Ja, vanzelfs. Ja. Je zou zeggen, er is volgens mij best wel wat omdenken voor het vergrieën van de tuin. Voor, trekverzwaardig je... Dat je nog beplonting had en zo, bermen werd het gas. Heerestiert dat de blomkers misschien wat meer groeien maaien en zo. Maar dat zie je dus net waarom in de ondertand altijd om de flinters keert.
1: Nee, dat zijn natuurlijk fantastische dingen die gebeuren. Het gemeten de bermen wat beter beheert, de meeste wat planten in de tuin zetten, werd de flinters op aankomen. Dat scheelt vanzelf wel. Maar ja, de grote oorzaken, de algemene oorzaken, ja, dat kist net zo vol aan. Dat geldt voor alle insecten in Europa en hoe de hele wereld, zeg maar. Ik zei wel eens in de meeste, ja, vroeger dan hier is van die spuitbussen om de ruten van de auto's keer te maken naar je rit, jongens. Maar die spuitbus kist net meer keepje om de mig aan de rauw te halen. Want er zit nooit meer een mig op het ruten. Qua insecten keer het gewoon hartstikke min.
0: Ja,
1: en wat je krijgt zijn de bermen beter beheren, de tuin, vriendelijke schikmatie, dat helpt natuurlijk al helemaal mooi. En dat maakt ik wel dwang. Wat wel optimistisch beloven zelfs. Hè.
0: Ja, dat is ik zo. Maar het kan wel even door, dus wat dat ik waarom te vernemen is in de tellingen van je. Want
1: hij
0: de zicht op hoeveel mensen moet krijgen van mij
1: door? Hier hebben een heel min hier. Vergeet hier het minste hier in zijn Montignotte qua telling. Dus ik hoop je dit hier dat wat beter is. Wat ik zei, de tuin hier vrienden, ik ga juist dus hadden we een tel west, dat liep er net zo gek. En natuurlijk prachtig water bij, dat scheelt ik wel. Van vlinders maast de zinnen hebben, hoor, dan shock ik net. Dus ik ga wel een beetje hopen dat het dit hier wat beter is als vleden dier.
0: Ja, en even niet kwaad, want misschien dat mensen het wel weten, hè, maar hoe doe je dat flinter tellen?
1: Nou, je moet dat kind dus van die telling hebben vreed moan en snijden. En het idee is dat je dan, als het zinnes kind, want dat zei ik al, was je ooit net, dan moet je er toen even in een kwartier herinneren en even tellen wat je zorgt van elke soort. En als je dat een paar keer doet, dan is het idee dat je het gerust een aantal daarvan even noteren. En want dan stel je natuurlijk al je dubbel, dat is net de bedoeling. En dan is de bedoeling dat je dat even trooien. En dat kun je op de site van de Flinterstichting, of je tikken gewoon in tuinflintertelling, dat vind je ik wel. Dan kun je trouwens ik, want je bent je leven krijgt al die soorten vlinders op een kaart. Nou, dan kun je een flinterkaart downloaden. Dan kun je heel makkelijk zien welke soort het al je dan geeft. Daar zijn al je informatie op die site en daar zit ik bovenaan een hakje aanmelden. Als je daar klikken, dan kun je een mailadres even intikken en dan de oantal een trojan. En op die manier door het toes de mensen in Nederland en heel soort in Friesland door het daarom mooi. En hoe meer mensen, hoe beter het beeld verzeilt.
0: Een mooie tip dus dit weekend en Joer dus ook al om dat eens even te doen. En volgens mij is het hartstikke noffelijk werk om te doen. Even lekker tuning, dat is voor elke nieuwe noffelijk, lijkt het mij.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dan ben ik wel een pering een beetje op letten, Mate. Vindt hier weer dus de dagbouwer hier geen land, dat vinden de toppers, maar is een 3000 waarnemingen. Ik denk dat dit hier de distelvlinder wel tussen kan komen, want het, misschien had de meeste van zoeken, maar ze hebben distelvlinders in het land, in Atalantas. Daar zijn trekvlinders, die ken je net over winter. Die komen in het varie, komen die uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk, komen die hierheen. En de vlinders die je nooit zorgen, binnen daar in feite weer nakomelingen van. Die wezen naar hier op de bronnetel en de distel, die uitersline. En die binnen ook weer uitkomen. En die vinden in flinke omlanden. Ik denk dat die wel heeg op de ranglijst komen zullen. En wat ik speciaal een beetje in omlanden vlees, dat is wat een militse vos. Die diert altijd heel goed. Ik ben heel zo'n dier en best dat de topper weer. Maar ik had dit hier nog maar in je schoen in totaal. Ik ben bang dat het echt hartstikke min begint. Dus als de meesten daar wat beter naar zijn willen, dan dat zou ik wel mooi werden. Daar krijg ik een beter beeld van.
0: Nou, maar dan weet je dus, als je die lidse vos zorgen, dat je echt iets bijzonders zorgen is dan misschien. Ja. Een wat trieste constatering, maar goed. Helpen met tellen, dat werkt in elk geval altijd. En dat is dan lekker de onbeveling van nou. Van nou, in elk geval, tieren dank voor jouw bijdrage. Ja. Siep Cinema van de Vlinderstichting dus.
1: Ja, oké, bedankt.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er
0: Stommeline mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdie Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief. Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Spanje heeft zich door een 2-1 zege op België geplaatst voor de halve finales van het WK. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar werd kort voor tijd in Spaans voordeel beslist door Miguel Merino, die een grote fout van invalkeeper Senne Lammens afstrafte. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. En bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Tot besluit het weer nog. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zon, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die je

0: neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 25 jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton in Amsterdam sprong. Ik keek vandaag nog even naar die bijzondere aflevering van Villa Velderhof met Brood en majoor Boshart. De scène waarin de majoor Brood na zijn bad afdroogt is natuurlijk legendarisch geworden. Maar nog veel mooier vond ik hun gesprek over het geloof. Dus jij bidt nooit? Vroeg de majoor met hoorbare verbijstering. Nee, zei Brood, vriendelijk maar stellig. Hij geloofde nergens in. Ik hou me alleen maar vast aan wat ik kan vasthouden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zuid-Europa wordt ook dit jaar geteisterd door natuurbranden. En voor de tweede keer vertrok een grote groep Nederlandse brandweerlieden naar Spanje om daar van hun Spaanse collega's te leren hoe je zo'n bosbrand moet bestrijden. Ik praat straks met een van hun. Hij is een van de grote sterren van dit WK, Kylian Mbappé. Ook gisteravond was hij weer onmisbaar voor Frankrijk. Maar Mbappé is meer dan een getalenteerde voetballer. We houden hem zo dadelijk nader tegen het licht. We bespreken de laatste dag voor de zomerstop van de corona-enquête. En om 11:55 hebben we het over de merkwaardige politieke spelletjes die Nigel Farage speelt nu in zijn eigen kiesdistrict. Maar eerst het nieuws van...
1: Vrijdag 10 juli.
2: Een man kalmeert zo'n vrouw terwijl een vlammenzee aan de horizon de lucht oranje en rood kleurt. De schrik zit er goed in Zuid-Spanje. Deze Vlaamse eigenaresse van een bed and breakfast wist ter nauwe nood aan het inferno te ontsnappen.
3: We zijn echt moeten gaan vluchten. Dat zou ik gewoon als in vlammen opgaan. We zijn net op tijd kunnen vluchten.
2: 12 mensen zijn tot nu toe omgekomen, onder wie 4 mensen in een auto. Vermoedelijk Britten.
4: Britannico, no? Porque por el coche.
2: Het stuur van hun auto staat namelijk aan de rechterkant. Vluchten deed je met gevaar voor lijf en leden, volgens deze Brit.
5: We only just escaped the fires last night. And yeah, it was quite terrifying, really.
2: In eigen land verscheen oud-zorgminister Hugo de Jonge voor de enquêtecommissie Corona. Hij gaf toe dat zijn uitspraken tijdens de coronapandemie soms wat kort door de bocht waren.
6: Ik heb zeker uitspraken gedaan waarvan ik weet dat die stevig binnenkwamen bij mensen.
2: Maar hij zou het de volgende keer weer zo doen.
6: De minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet.
2: Mogelijk dat een ander mysterieus virus zorgt voor meer longontsteking in de buurt van geitenboerderijen.
7: Zelfs de wetenschappers die discussiëren nog. En ja, voor mij is het

0: De boer wordt het dan wel heel lastig om daar iets van te vinden.
1: Het kabinet nam het besluit dat er in een straal van 500 meter rond zo'n boerderij niet meer gebouwd mag worden. Die maatregel is te rigoureus, vindt deze boer. Er is volgens hem niks bewezen.
2: Hoe zou je mij zien als mens dat ik daar mijn gezin of onze medewerkers aan blootstel?
1: Deze buurtbewoner is juist blij met de maatregel.
3: Je weet dat het gevaarlijk is, dus dan moet je soms draconische maatregelen nemen. Dus ja.
1: Een opmerkelijke vondst in het Hunnebedcentrum in Borger. Daar is een diamant teruggevonden die 18 jaar geleden werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen.
4: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek, dat hoort hier helemaal niet.
1: En dus werd er maar even contact opgenomen met de oud-conservator.
4: Hij zei, ja verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
1: Als laatste toch nog even naar onze zuiderburen. Niet vanwege het WK, maar omdat daar over een jaar een tolvignet nodig is als je over Belgische wegen wilt rijden. Deze Belg vindt dat terecht.
5: Omdat we een echt toerijnland zijn. Heel Europa passeert door Vlaanderen.
1: Maar Nederlanders hebben daar toch een andere kijk op.
6: Ik vind dat wel heel bijzonder, want ze mogen dan wel een keer wat aan de wegen gaan doen.
7: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: De krant van morgen, Michiel van der Velden.
8: Het kabinet zet vol in op het werven van kennismigranten, kopt het FD. Vooral migranten die veel economische waarde toevoegen zijn welkom. Ze moeten zich vooral bezighouden met AI, het klimaat, defensie en de medische wetenschap.
1: De plannen zijn radicaal anders dan de plannen van het kabinet Schoof. Dat wilde juist minder studenten en werkenden uit het buitenland. En toch is niet iedere werkende migrant welkom. Wie weinig bijdraagt aan de economie, mag van het kabinet wegblijven. Het verbod op uitzendkrachten in de vleessector is daar een voorbeeld van.
8: Nog steeds zitten duizenden zeelieden vast in de straat van Hormuz. In gesprek met een van hen merkt NSC dat de wanhoop nabij is. De Indiase werktuigkundige zit al 4 maanden vast op een zeetanker van de Iraanse schaduwvloot. En hij kan geen kant op.
1: Een brief aan zijn werkgever haalde niets uit. Sterker nog, er kwam geen reactie. En nu het geweld tussen de VS en Iran weer oplaait, verliest hij de hoop. Hij zegt bezorgd te zijn. Zeker nu hij de bruiloft van zijn enige zus dreigt te missen.
8: Terwijl het kabinet roken en vapen steeds minder aantrekkelijk maakt voor jongeren, heeft uitgerekend die groep weer iets nieuws gevonden, schrijft de Telegraaf. Het gaat om snus. Nicotinezakjes met zoete smaakjes en stoere namen.
1: Wereldwijd wordt het gebruik van snus steeds populairder. Een longonderzoeker noemt dat zorgelijk. Het is erg verslavend en door de nicotinepiek kunnen jongeren overgeven of zelfs een epileptische aanval krijgen.
8: Een vakantie naar Afghanistan ligt niet voor de hand, zeker niet voor een vrouw. Maar Trouw sprak met een Afghaanse die het wel promoot. Ze zegt dat er in het land best wat mogelijkheden zijn. Daarom organiseert ze vakantietochten die langs plekken voor vrouwen gaan.
1: Vrouwen die een restaurant runnen, op de markt hun spullen verkopen of naar een exclusief vrouwenpark gaan, het wordt allemaal bezocht. Wel onder streng toezicht van een man als begeleider. Toch stoort dat de organisator niet. Ze wil vooral een ander beeld van het land laten zien.
8: De afgelopen 2 maanden gingen er bijna 400 mensen op vakantie in Afghanistan. Onder hen een groep influencers die het vooral voor de stoere plaatjes lijkt te doen. Een kiekje waarop je het geweer van een Taliban-strijder mag vasthouden scoort ongetwijfeld veel likes.
1: Het Nederlands Dagblad duikt in de nieuwste Amerikaanse complottheorie. Al wekenlang zijn er geruchten dat de populaire senator Mitch McConnell is overleden. Een maand geleden belandde de Republikein van 84 in het ziekenhuis en sindsdien zwijgen zijn woordvoerders.
8: Toch wordt langzaam duidelijk wat er gebeurd is. Buren van de senator zeggen dat hij met een ambulance is afgevoerd en zelfs is gereanimeerd. Sinds dat wereldkundig werd, doen andere senatoren er alles aan om die geruchten te ontkennen. De ene na de andere beweert nog interessante gesprekken met McConnell te hebben gevoerd. Op sociale media is dan ook regelmatig te lezen: ben ik dan de enige Amerikaan die niet met McConnell heeft gesproken?
7: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rosalia, La Perla. In Zuid-Spanje woedt op dit moment de dodelijkste bosbrand in meer dan 20 jaar. En ook elders in Europa laaien natuurbranden op. Door klimaatverandering komen zulke branden steeds vaker voor en worden ze ook steeds heviger. Voor het tweede jaar op rij vertrekt een groep Nederlandse brandweerlieden daarom in de zomer naar het Spaanse Catalonië. En daar leren ze hoe je moet omgaan met het natuurverschijnsel dat grillig, snel en nauwelijks voorspelbaar is. Edwin Kok is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woensdag gaat de eerste groep van 20 naar Spanje. Later volgt nog een groep. Wat maakt Catalonië zo'n interessante leerschool voor de brandweer?
1: Nou ja, Catalonië geeft ons een klein beetje een inkijkje in de toekomst die wij ook in Nederland zullen gaan meemaken op het gebied van natuurbranden. Men heeft daar nu sinds een jaar of 30 een zeer gespecialiseerde natuurbrandbestrijdingseenheid. En we zien ook dat de branden die nu in Catalonië zijn mogelijk in de toekomst ook meer naar het noorden op zullen rukken. En daarom willen we ook ons voorbereiden op de omstandigheden die ze daar nu al meemaken. Ja,
0: u bent al een keer meegeweest. Hoe verloopt zo'n reis?
1: Ja, dat is indrukwekkend. Wij zaten vorig jaar in Galicië, dus in het noordwesten. Catalonië ligt natuurlijk het noordoosten van Spanje. Mm-hmm. En toen werden we wel geconfronteerd met branden. Ja, die gaan we in Nederland nooit meemaken, van tienduizenden hectares. Ja. Ja, dat was echt wel een hele bijzondere gewaarwording om daar onderdeel van te zijn.
0: En wat doen die Spaanse brandweerlieden dan bij dat soort natuurbranden? Wat doen ze anders dan wat wij in Nederland doen?
1: Nou, de Spanjaarden werken op een wat andere manier. Dus zij gebruiken andere gereedschappen. Zij werken veel minder met water. Dus ze doen bijvoorbeeld heel veel in het weghalen van de vegetatie. Maar wat zij vooral heel goed doen is het plannen van branden. En dat klinkt een beetje gek, hè? In Nederland is dat ook. Wij gaan als brandweer naar een brand en dan maken we hem uit en dan gaan we terug naar de kazerne. Ja. Maar wat ze in Spanje al zien en wat we ook de afgelopen tijd in Nederland steeds vaker zien, is dat die branden dagen of misschien wel weken kunnen gaan duren. En dan betekent het niet dat je er even naartoe gaat en die vlammen uitmaakt en dan weer naar huis gaat. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken wanneer zijn de omstandigheden nou goed om zo'n brand te kunnen bestrijden. Want op sommige momenten kunnen we als brandweer ook gewoon niet zoveel beginnen. Dat hebben we eind april natuurlijk ook gezien bij die hele grote branden die toen in Nederland woeden. Dus dan moet je gaan kijken, wanneer kunnen we wel iets doen? Hoe zorgen we ook dat we die eenheden beschikbaar hebben op de momenten dat dat we kans hebben als brandweer om op te treden? Ja, en dat kunnen we echt wel leren van onze Spaanse collega's.
0: En wat hebt u concreet meegenomen van wat u zag?
1: Nou, wat wij vorig jaar al gezien hebben is in Galicië meerdere hele grote branden tegelijkertijd. En dan moet er een keuze gemaakt worden, waar ga je welke eenheden inzetten? Ja. En wat onze collega's daar toen ook zeiden, en wat we ook al weten van de samenwerking die we al een jaar of 5 met Catalonië hebben, is dat ze zeggen, probeer nou de nieuwe branden die ontstaan klein te houden. Want als je die ook groot laat worden, als je al je capaciteit inzet op die branden die al heel erg groot zijn, mm-hmm. Ja, dan worden die nieuwe branden ook klein of groot, omdat daar geen capaciteit meer voor beschikbaar is. Dus dat hebben wij dit jaar ook in Nederland gedaan. We hebben op een gegeven moment gezegd, we gaan er hoe dan ook voor zorgen dat iedere nieuwe natuurbrand die ontstaat, dat we daar meteen maximaal op in kunnen zetten, zodat die niet ook groot worden en onze problemen dus nog verder gaan opstapelen.
0: En desnoods laat je die grote dan maar even wat doorwoeden.
1: Ja, en dat zijn hele lastige keuzes, hè. En gelukkig hebben we in Nederland niet voor de keuze gestaan dat we dan moesten kiezen of we een camping of een woonwijk opgaven. Maar dat zijn wel de keuzes waar ze in Zuid-Europa nu al wel voor staan, hè. Laten we een dorp A afbranden met 100 huizen om dorp B met 1000 huizen te kunnen beschermen. Ja, dat is een verschrikkelijk lastige keuze. Maar op het moment dat je met zulke omstandigheden te maken hebt en met een schaarste aan materieel, ja, dan moet je dit soort keuzes maken.
0: Ja, en wat voor factoren spelen er dan nog meer bij zo'n triage? Want dat is eigenlijk wat je doet.
1: Ja, dat is natuurlijk een analyse van wat zou die brand kunnen doen. En dat is wat de basis is van het optreden van de Catalaanse brandweer. Die maken altijd een inschatting. Wat zou deze brand kunnen doen? Uh-huh. En wat wil de brand doen? Dat klinkt een beetje gek. Maar we weten dat als een brand onderaan een berghelling zit, dat die altijd bergop zal willen lopen. Dus zij proberen te voorspellen wat zo'n brand dan gaat doen. En daar kan je dan op inzetten. Dus dan zullen ze ook zeggen, als zo'n brand bergop gaat, dan gaan wij niet op die helling iets doen. Want dat is eigenlijk onmogelijk voor de brand om op te treden. Maar dan gaan we juist proberen bovenaan die helling die brand op te wachten om hem dan daarin te kunnen grijpen.
0: Maar ja, als je dat dorpje op die helling woont, ben je daar niet mee eens, ja, denk ik.
1: Nee, en dat zijn verschrikkelijk lastige dingen. En dat is waarom we ook in Nederland al een tijdje zeggen, het gaat niet alleen over de bestrijding van natuurbranden. Bij dit soort extreme, snel ontwikkelende, hele intense branden is het bijna onmogelijk om die te bestrijden onder de verkeerde omstandigheden. Dus dat zit ook echt in preventie, in landschapsinrichting, in dat mensen die in dit soort gebieden wonen ook zelf weten wat ze kunnen doen, hè. Dus ja, als je dan de takken van je bomen op je dak hebt liggen, dan is het ook een beetje vraag om problemen in dit soort situaties.
0: Ja, voorkomen is natuurlijk ook met branden altijd beter dan genezen. Wat doet Spanje op dat vlak?
1: Ja, er zijn enorme ontwikkelingen. En in heel Zuid-Europa is de transitie steeds meer gaande van dat heel agressief bestrijden van branden naar proberen aan de voorkant, hè, dus in preventie maatregelen te treffen. Mm-hmm. En daar worden allerlei interessante dingen voor gedaan. In Catalonië is bijvoorbeeld een van de projecten die ze doen, is het terugbrengen van wijnvelden in de natuur. Die
0: van
1: waren
0: wijnvelden?
1: Door de loop der jaren heen, die waren door de loop der jaren heen een beetje verlaten. Er was weinig winst uit te behalen. En wat ze nu doen, is proberen actief te stimuleren dat die wijnvelden weer gebruikt worden, omdat dat een soort natuurlijke barrière in het landschap is. Hè. Wijnvelden branden niet. Dus daar kan de brandrook vanuit optreden. En tegelijkertijd is dat ook nog eens heel interessant vanuit de ecologie, want daar kunnen bepaalde roofvogels kunnen in dat open gebied weer beter jagen dan in bosgebied. Dus zij kijken eigenlijk in Catalonië naar maatregelen die zowel qua veiligheid als qua financiën als qua landschapsinrichting zeg maar effectief kunnen zijn. En daar kunnen we ook in Nederland nog heel veel mee doen.
0: Ja, toch even voor mijn nieuwsgierigheid. Waarom branden wijnvelden niet?
1: Nou, wijnstruiken, wijnranken, die zijn van nature niet zo brandbaar. En er zit natuurlijk ook veel ruimte tussen. Dat zijn relatief kleine struikjes. Dat is een zanderige ondergrond. Daar zit verder ook geen ondergroei onder. Dus dat brandt bijna niet. Terwijl als je struiken, gras, bomen hebt, dat is veel meer brandstof dat daar staat. Dus eigenlijk creëer je in zo'n open veld waar dan wijnranken staan, de mogelijkheid voor de brand om veilig op te treden.
0: Ja, u zei helemaal in het begin van dit gesprek, eigenlijk hebt u daar ook een beetje naar ons voorland gekeken. Dit gaat ons dus ook boven het hoofd hangen. Die branden.
1: Ja, en misschien nog. Ja, en misschien nog wel een beetje sneller dan we zelf ook denken of verwacht hadden. Hè. Wij zijn nu een jaar of vijf aan het samenwerken met de brandweer in Catalonië. Uh-huh. En toen we daar voor het eerst kwamen, zei de commandant van de brandweer daar tegen ons: jullie hebben geen 30 jaar zoals wij om je voor te bereiden op deze situatie. Jullie toekomst is veel sneller dan je denkt. En nou, wij zijn ook wel geschrokken van de situatie die we in april in Nederland hebben gezien. Met zulke intense, snel uitbreidende branden die extreem lastig te bestrijden zijn. Dus dat roept alleen maar meer de noodzaak op om te leren van de collega's in Zuid-Europa die hier al veel langer mee te maken hebben. Ik bedoel, zij weten wat wel en niet werkt. Dan zouden wij wel heel dom zijn als we het wiel opnieuw willen gaan uitvinden, terwijl zij heel goed weten wat wel en niet effectief is.
0: Maar is dat voor een brandweerman ook op een bepaalde manier toch ook wel een uitdaging en misschien zelfs wel een beetje opwindend?
1: Wat een uitdaging om de branden te bestrijden.
0: Maar dat u straks ook voor zulke grote inferno's komt te staan.
1: Ja, maar kijk, wij zijn als brandweermensen zijn we er om de mensen te helpen. En op het moment dat je machteloos staat tegenover zo'n vuurzee, hè, en ik denk dat echt best wel veel brandweercollega's in die week in april zich op sommige momenten machteloos hebben gevoeld. Mm-hmm. Ja, daar word je niet gelukkig van. Het is het idee om te kunnen helpen. En op het moment dat zo'n brand sterker is dan de brandweer, ja, dan is dat een verschrikkelijk nagevoel. Als je ziet dat zo'n brand voort blijft razen en misschien wel een camping gaat bedreigen of nog erger, ja, dan wil je ingrijpen. En als dat niet lukt, dan is dat een ontzettende lastige omstandigheid.
0: Maakt u zich daar zorgen over?
1: Ja, daar maak ik me absoluut zorgen over. We zijn natuurlijk in Nederland een super dicht bebouwd land. In ieder stukje natuur zit een camping, een verzorgingstehuis, een woonwijk. Je kan het zo gek niet noemen, gasverdeelstations, hoogspanningstations. Dus een relatief kleine brand hier kan al een hele grote impact hebben. En dat is wel anders dan wat wij in de landen in Zuid-Europa zien. Daar kan een brand vaak wel een stuk groter worden zonder dat er een directe impact op de omgeving is. Nou, in Nederland kunnen wij geen brand van een paar honderd hectare hebben zonder dat de impact op de omgeving gelijk heel erg groot is.
0: Dus de kennis die u daar opdoet, die kon u nog wel heel erg ter stade komen.
1: Ja, en wat ik zei, de brandweer in Spanje is heel erg van het plannen. Dus zij weten bijvoorbeeld ook als er een melding ergens komt van welke branden zijn daar in het verleden al geweest in dat gebied. Hoe hebben ze zich gedragen? Hoe snel zijn die uitgebreid? Nou, dat soort data, dat soort kennis moeten wij ook in Nederland verzamelen. Zodat wij kunnen weten wanneer we bijvoorbeeld heel vroegtijdig tot het ontruimen van een camping over moeten gaan. Als wij weten dat een brand 3 of 4 kilometer in een uur kan uitbreiden en we dat in de praktijk gezien hebben, dan weten we dat we eigenlijk op het moment dat de eerste melding binnenkomt al tegen zo'n camping moeten zeggen, jullie moeten nu gaan ontruimen, want anders heb je geen tijd meer om dat in gang te zetten. Dus je zal echt naar een situatie toe moeten waarin je veel meer op basis van kennis en op data beslissingen gaat maken. En daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Dank u wel voor uw verhaal, meneer Kok. Landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Dank u wel.

0: God knows I loved us.
1: Kingfisher, Shot in the Dark. Het kabinet Jetten had vandaag de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Als ze half augustus weer beginnen, gaat premier Jetten om de tafel met oppositiepartijen in de zoektocht naar de broodnodige meerderheid in beide kamers voor de begroting. Jetten is daar optimistisch over, zei hij vanmiddag op de wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. Wilma Borgman vroeg hem daar wat Jetten van die eerste maanden als premier precies heeft geleerd.
2: Ja, het belangrijkste is toch echt, en ik zag zeker aan de start van dit kabinet dat kabinetsleden en ook coalitiefracties daarin moesten winnen. Begin nou niet bij jezelf of bij de collega's in kabinet of coalitie, maar begin de vraag te stellen aan oppositiepartijen. Wat vinden jullie op dit onderwerp belangrijk en hoe kunnen we daar elkaar ook tegemoet treden? En dat is ook de reden waarom ik in die week van 17 augustus met meerdere oppositiepartijen aan tafel zal gaan zitten.
3: U zegt dat niet voor niks. De buitenstaander had wel eens het idee dat de drie partijen vooral met zichzelf bezig waren en niet zozeer met de toekomst van het land. Welke rol heeft u daarin gespeeld om mensen daar wel aan te laten wennen dat dat niet meer vanzelf gaat?
2: Nou, daar hebben we echt ook wel in het kabinet en met de coalitie met elkaar over gesproken. De eerste maand was voor iedereen gewoon echt even wennen en zoeken. Liep ook nog een campagne voor gemeenteraadsverkiezingen doorheen. Maakte het soms af en toe extra politiek spannend. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld stemmingen in de Tweede Kamer, is er echt ruimte ook voor de oppositie om een punt te maken. Zie je dat een aantal oppositiepartijen er ook constructief in zitten. Daarom heb ik eigenlijk alle vertrouwen in dat we op die basis vanaf augustus gewoon weer met goede moed verder kunnen.
3: U zei, u hebt er alle vertrouwen in dat de oppositie ook de helpende hand gaat uitsteken. Maar waarom zouden ze dat doen?
2: Helpende hand zou ik niet per se misschien als term kiezen, maar wel dat ze bereid zijn om er met elkaar uit te komen.
3: Wat is er mis met die term?
2: Nou, kijk, oppositiepartijen hebben denk ik, en dat is terecht begrijpelijk, zeker ook vanuit hun rol, natuurlijk wel een aantal wensen of ideeën die niet in het coalitieakkoord zijn terug te vinden. Dus wij zullen als kabinet zelf de helpende hand moeten reiken en moeten zeggen, wij horen jullie. Wij zijn ook bereid om plannen van oppositiepartijen over te nemen, te omarmen, onze plannen daarop aan te passen. En dan kun je er volgens mij met elkaar goed uitkomen.
3: Ja, dat is op een heel abstract niveau natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar zodra het concreet wordt, wordt dat wel lastig. We kijken bijvoorbeeld even naar wat er vandaag is gezegd over de belasting op vermogen. De ene minister zegt, er zijn geen taboes. En de andere minister zegt, nou, dat moesten we maar misschien niet doen. Dus als het op microniveau zo uit elkaar loopt, dan wordt dat toch lastig om met de oppositie een akkoord te sluiten.
2: We gaan daarom ook echt in augustus weer beginnen met goed luisteren naar de oppositie. Welke ideeën en plannen leven daar en hoe kunnen we die verbinden aan de miljoenennota van het kabinet. Het begint op half augustus natuurlijk met de cijfers voor volgend jaar als het gaat om de koopkracht en het bestrijden van armoede. Daar wil iedereen hier in Den Haag dat mensen er gewoon goed op vooruit gaan, dat je armoede ook bestrijdt. Een beetje afhankelijk van de oorlog in het Midden-Oosten zullen we zien wat er aan extra werk op dit vlak te doen is. Maar dan hebben we ook als kabinet richting oppositiepartij aangegeven, wij gaan daar niet met een enorm probleem naar die oppositiepartijen toe. Wij gaan oplossen wat we moeten oplossen. Gewoon een nette basisbegroting te maken als kabinet. En vanuit daar kan je met de oppositie hopelijk volop zaken doen.
3: Dank u.
1: Niet alleen het kabinet had vandaag de laatste vergaderdag voor de zomerstop. Dat gold ook voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie is sinds 29 mei bezig met de openbare verhoren. En deze laatste dag voor de zomer is een goed moment om terug te kijken op de afgelopen weken. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft die sessies allemaal gevolgd. Goedenavond, Lars.
4: Dag Koen, goedenavond.
1: Vanavond was er nog een verhoor van een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge had er zelf lang naar uitgekeken. Wat was zijn verhaal?
5: Nou ja, het was geen nieuw verhaal. Het was het verhaal dat hij eigenlijk de hele coronacrisis al heeft gehouden. Iedere keer op het moment dat hem vragen werd voorgesteld of werden voorgelegd over wat is nou belangrijker? De economie of de zorg? Mm-hmm. En ja, zegt hij, dat was eigenlijk de worsteling die wij 2 jaar lang hebben meegemaakt om die balans tussen de overbelasten van de zorg en alles wat daarachter komt kijken overeind te houden. Of inderdaad om te kijken wat de economie dan te lijden had.
6: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden. Tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog, kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niet te min te nemen. En eigenlijk alle maatregelen die effectief waren tegen het virus, waren natuurlijk ondermijnend voor het samenleven. Minder contact was goed om dat virus te bestrijden, maar beroerd natuurlijk om een samenleving in de benen te houden. Dus ja, daar stond ook echt, dat stond ook echt op gespannen voet. En die spanning, die hebben we, ja, ieder overleg, iedere dag opnieuw in ons lijf gevoeld.
5: Ja, dus iedereen die op zoek was naar nieuwe inzichten of een andere reflectie dan Hugo de Jonge in de afgelopen jaren sinds de coronapandemie sowieso al naar buiten heeft gebracht, die kwam wellicht van een koude kermis thuis. Het verhaal van Hugo de Jonge was, is en blijft hetzelfde.
1: Hij presenteerde de aanpak dus als onvermijdelijk. Dat klinkt ook alsof hij niet bepaald het idee heeft dat hem veel te verwijten valt.
5: Nou ja, hij legde het vooral bij het virus neer, sowieso. En natuurlijk werden een aantal zaken voorgehouden die hij beter had kunnen doen. En dat zijn die ook, hè, heeft die beroemde uitspraak gedaan, dansen met Jans. Hij zegt, nou, dat was achteraf natuurlijk leuk bedacht, maar dat heeft heel stom uitgepakt. En daar zat wel die reflectie in. Maar er werd hem bijvoorbeeld ook voorgelegd dat hij heel dwingend is geweest in zijn communicatie over dat vaccineren. Iedereen moest en zou dat doen. Hij was daar heel fel op. Uh-huh. Ook voor mensen die wellicht op een andere manier wat makkelijker overtuigd waren geraakt. En hij zegt daar nog steeds van, ja, ik vind dat nog steeds mijn taak op dat moment. Nee, ik kan geen Zwitserland zijn, zei hij ook nog eens een keer op het moment dat hem inderdaad vraag werd gesteld. Is het ook niet zo dat het mensen juist af kan keren als u zo stellig bent? Waarbij hij zei van, nou, volgens mij is de desinformatie die verspreid werd door mensen die die vaccins niet vertrouwden, vele malen schadelijker geweest dan de strenge uitspraken of stevige uitspraken die ik heb gedaan op dat moment.
1: Ja, jij hebt die hele enquête vanaf het begin gevolgd. Had je vooraf een idee wat daaruit zou moeten komen?
5: Nou ja, dat was natuurlijk wel de vraag, want eigenlijk is dit een parlementaire enquête, omdat er nu eenmaal een parlementaire enquête moet komen. Er is een hele grote crisis geweest en de Tweede Kamer was er in grote meerderheid 150 zetels van overtuigd. Als er zoiets is geweest, dan moet er een parlementaire enquête zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat moet zo'n enquête dan precies opleveren? En daar heeft elke commissie, want ik zou bijna zeggen, het lijkt alsof er één is geweest, maar er hebben zoveel mensen ingezeten en zijn er weer uitgegaan, heeft daarmee geworsteld. En je kunt het merken aan het feit dat deze commissie dus blijkbaar ook heeft ingezet om bijvoorbeeld de critici aan het woord te laten. Waarbij je kunt afvragen, van wat is hier het nut van? Maar de commissie is ervan overtuigd dat die stem nu gehoord moet worden, omdat die mensen zich niet gehoord voelden. En zo kwam het dat een huisarts die een alternatieve therapie voorstelde, Rob Elens, en ook Maurice de Hond, die zeer kritisch was, ineens het podium kregen.
7: Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
8: Nou,
7: ik wil, nee, ik ben nog niet klaar.
8: Ik stel de vraag.
7: Ik vind het zeer pijnlijk. Ik wil excuus voor deze, zeg maar, actie die hij heeft gedaan.
9: Je had het gevoel met alles dat het doodsloeg, omdat het niet paste in het beeld, met name van Dissel, hoe de verspreiding ging. En die heeft met hand en tand zich daartegen verzet. En het erge was, ik heb regelmatig contacten gehad achter de scherm, zelfs met OMT-leden. Die zeiden, je hebt gelijk. Alleen, als ik dat naar buiten... En dan zeg ik, ja, dat kan je mij wel vertellen, maar waarom breng jij het niet naar buiten? En die mensen zeiden dan, ja, als ik het naar buiten breng, dan wordt het voor mij functie elders. Dus er was ook onmerkbaar bijna omheen.
5: Ja, en de gemeenschappelijke deler van deze mensen die met zoveel passie spraken voor de commissie was natuurlijk dat ze zich niet gehoord, niet erkend voelen. En dat is iets, hoor je ook wel achter de schermen, wat de commissie wil rechtzetten op dit moment. Het enige is wel, ze zetten er niet het andere verhaal tegenover. De ruimte voor deze mensen is belangrijker dan wat zij precies zeggen.
1: Wat was voor jou nou iets wat echt in het oog sprong de afgelopen weken?
5: Nou, een van de dingen, denk ik, die op veel mensen indruk hebben gemaakt, is in hoeveel mensen, hoe groot de impact is geweest van deze crisis op mensen, en vooral de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming daarover. En waar ze allemaal eigenlijk over beginnen, vaak uit eigen beweging, is de bedreigingen die ze hebben meegemaakt. En dat leverde hele emotionele scènes op.
8: De ongelooflijke, nou ja, haat, lompheid, seksisme, wat je over je heen krijgt. Als vrouw is dat nog een keer extra erg. Die vind ik, nou, eigenlijk wel grenzeloos.
10: Bovendien kwamen toen ook mensen bij mij aan de deur die mij met draaiende camera's de Anton Mussertprijs kwamen uitreiken.
7: Het gaat niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen, want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
11: Mm. Ik heb twee foto's voor u meegenomen en daar kunt u zien hoe ze mijn huis beklad hebben. Dat is de gevel van mijn huis. En de hele straat zat er vol mee.
12: Het is uw commissie ook bekend dat het afgelopen week weer wat onrustig werd toen dat zou blijken dat ik hier zou zitten. En laat ik zeggen dat dat heel erg veel impact heeft op jezelf en op je omgeving. En dat dat ontzettend ingewikkeld is.
5: Ja, we hoorden wetenschappers, we hoorden politici en we hoorden als laatste Nienke Luyks van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Zij was een van de gesprekspartners van het ministerie en pleitte voor het openen van de scholen. Was 17 jaar in de tijd dat ze dat deed en kreeg bedreigingen over zich heen. En nu ook weer, omdat ze moest getuigen, kreeg ze opnieuw die bedreigingen over zich heen. De commissie sprak zich daar ook over uit. Maar dat was een van de vele zaken die heel veel indruk hebben gemaakt op de commissie en ook op de mensen die het volgden.
13: De pandemie die ligt inmiddels alweer een paar jaar achter ons, maar dat zegt nog heel veel over de gevoeligheid van.
5: Ja, dat zegt heel veel over de gevoeligheid. Dat blijkt dus maar weer hoe groot die impact is geweest van die crisis. Nou, de commissie had vooraf ingeschat dat deze getuigenissen, deze verhoren, veel zouden oprakelen bij mensen. Nou, dat zie je dus nu ook. Die polarisatie uit die tijd is nog niet verdwenen en komt nu ook weer terug. Uh-huh. Er is natuurlijk ook een deel van de mensen die niet terug wil kijken, wat op een soort van post-covid trauma lijkt. Het naoorlogse trauma, niet terugkijken, maar vooruitkijken. Maar het bloed kookt nog steeds blijkbaar bij mensen op het moment dat ze aan die periode terugdenken.
13: En het werd ook duidelijk voor wat voor dilemma's de mensen kwamen te staan die verhoord werden.
5: Ik denk dat dat een van de krachtigste getuigenissen was. Dat was meteen aan het begin van een ambtenaar, Mark Roskam Abbing. Die was eigenlijk verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van die maatregelen. En die zei, het was zoals hij het analyseerde, permanent een afweging tussen de korte en de lange termijn en wat er dan op het spel stond.
6: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele, psychische, mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken. En dat er politici waren die keuze wel hebben gemaakt. Maar het zijn hele ingewikkelde keuzes die je moet maken. Dat is toch voordat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
5: En ik denk dat hij daarmee eigenlijk de kern ook van deze enquête te pakken heeft. Namelijk mensen die permanent hebben over de maatschappelijke schade. En mensen die het hebben over, ja, maar we zaten nu eenmaal met die impact op de zorg. En wat het betekende voor de kwetsbaren. En dat er anders mensen zouden overlijden. Dus als je een conclusie moet trekken na 7 weken, en ze gaan nog door na de zomer, dan is het dat dat dilemma nu open en bloot wordt besproken.
13: Lars Geerts, dankjewel. Vandaag is het nieuwe album van de Rolling Stones uitgekomen, Foreign Tongues. Stones-fan Paulien Stroosnijder heeft dat gisteren al mogen horen, dat album, in een platenzaak. Ja, Paulien, goedenavond.
14: Goedenavond.
13: Muziek van mannen boven de 80, is het nog wat?
14: Ja, het is een geweldig album geworden. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want ik ben natuurlijk een fan al. Want ik ben precies 5 maanden ouder dan de Rolling Stones. Dus mijn hele leven heb ik de Stones gehoord. En ja, dit is echt wel weer een bijzonder album geworden. Ook mede door de samenwerking met onder andere Paul McCartney en Steve Winwood. Er zitten zo een paar hele grote mensen bij. En zelfs Bruno Mars, die ik afgelopen zaterdag nog zag. En die doet mee, want die speelt cowbell. Vind ik ook geweldig. Op de hoes vermeld.
13: Ja. Jij werkt voor de broer van Mick Jagger, Chris Jagger, die ook muziek maakt. Tikkie minder succesvol natuurlijk dan zijn broer. Maar je hebt Mick ook wel eens ontmoet, hè?
14: Ja, ik heb afgelopen november heb ik hem ontmoet in Londen bij de school van Mick, waar ze samen optraden. Ah, en ik was in het geniep uitgenodigd, want ik mocht ook nergens over praten. Want ja, Stones is wel een beetje royalty, hoor. Je praat niet tegen ze, tenzij ze met jou de conversatie willen.
13: En deed hij dat?
14: Dat was heel aardig. Dus ik had een beetje mazzel, hoor, want het was eigenlijk een soort nazit met alleen maar familie. Dus het was ook niet. Ik was volgens mij de enige Rolling Stones fan die er rondliep.
13: Ja, en heb je dan de moed om ook echt een gesprek te voeren? Of sta je alleen maar toch met het angstzweet onder je oksels van daar sta ik nu tegenover mijn held?
14: Nee hoor, dat heb ik niet. Het zijn allemaal mensen. En het is, in zo'n setting is het heel makkelijk. Omdat er zijn eigenlijk alleen maar familieleden daar. Dus hij is ook ontzettend op zijn gemak. Dus maar je moet mensen niet lastigvallen en dan zijn ze ook gewoon naar jou toe.
13: We gaan het nummer Beautiful Delilah van het nieuwe album draaien. Is dat Typical Stones?
14: Ja, eigenlijk wel. Want het is eigenlijk een nummer van Chuck Berry. Die ze enorm bewonderen al vanaf het begin.
13: Zoals het begon inderdaad.
14: Ja, echt, ze zijn als een bluesband begonnen. En het vorige album zijn ze ook met een bluesnummer geëindigd. En dat doen ze nu weer. Dus het is ontzettend leuk.
13: Nou, leuk om met je te praten. En we zijn heel benieuwd naar het nummer. Dankjewel, Paulien Stroosnijder.
14: Graag gedaan.

0: The Stones, Beautiful Delilah. Onder leiding van Kylian Mbappé stoomde Frankrijk vannacht door naar de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. Zijn ploeg versloeg Marokko met 2-0, dankzij onder meer een treffer van Mbappé. Hij zou dus topscorer van het toernooi kunnen worden, maar ook buiten het veld is hij een opmerkelijke man. Goedenavond, sportjournalist Jean-Paul Risson, kenner van het Franse voetbal. Frankrijk heeft nu 6 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 8 goals gemaakt. Hoe krijgt hij dat voor elkaar om zo ontzettend vaak te scoren? Wat is zijn kracht?
1: Nou, het is waanzinnig, hè? Want het is een toernooi waar veel over gezegd wordt. Er zijn veel wedstrijden in moeilijke omstandigheden. Ze hebben een lang en slopend seizoen gehad. Maar alle grote mannen leveren eigenlijk allemaal. Of het nou Erling Haaland is, ja, of Lionel Messi. En dus ook Kylian Mbappé. En dat, die doet eigenlijk wat hij al 10 jaar doet. En dat is eigenlijk nooit verslappen.
0: En dat is zijn kracht?
1: Ah, het is een hele complete speler. Het is snelheid, het is een geweldig schot. Het is explosiviteit. Dit jaar vonden ze dat hij een minder jaar draaide bij Real Madrid. Maar hij maakte nog steeds 25 doelpunten en hij was de topscorer van Spanje. Ja. En noem dat maar een minder jaar.
0: Is hij in zijn eigen land ook echt populair?
1: Ja. En dat zit hem in meerdere dingen. A, natuurlijk in de sportieve prestaties. Als jij een groot speler bent die zoveel betekent voor het Franse voetbal. En dat heeft hij. Hij is topscorer alle tijden van de nationale ploeg. Hij heeft Frankrijk als een van de dragende spelers wereldkampioen gemaakt. Hij heeft 4 jaar geleden een hattrick in de finale gemaakt. Dus ja, dan ben je bijna automatisch een grote speler. Maar het is ook een leuke jongen. En een jongen die meerdere groepen vanuit Frankrijk representeert.
0: Ja, want hij heeft een migratieachtergrond. Zijn vader komt uit Cameroen. Zijn moeder is Algerijns. Dat is ook een deel van zijn populariteit, dat hij veel mensen aanspreekt?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij laat denk ik zien dat je... In Nederland is het de laatste weken vaak gegaan over waar ligt je loyaliteit. Hij laat denk ik heel goed zien dat je sympathie kan hebben of een keuze kan maken zonder een middelvinger aan die andere kant te geven.
0: Hoe zou je hem verder typeren?
1: Als een intelligente jongen, dat is althans hoe die overkomt. De manier waarop hij spreekt in de pers. Hij is meertalig. Zeker voor een Fransman spreekt hij goed Engels. Hij sprak al Spaans voordat hij naar Madrid ging. En het is een jongen die heeft laten blijken gedurende zijn carrière dat hij eigenlijk op jonge leeftijd al wist dat hij... Of dat je merkte dat hij niet zijn ogen sloot voor dingen die buiten zijn gezichtsveld gebeurden in de samenleving.
0: Waar denk je dan aan?
1: Nou, het is natuurlijk een jongen met een achtergrond in de Franse banlieue van Parijs. Maar je merkt dat hij op gezette tijden, wanneer die situatie daar naar zijn mening omvraagt, dat hij dan zijn stem laat gelden. Of het nou rondom verkiezingen is, of op het moment dat er een potje lijkt te ontploffen in de Franse banlieue door problemen met de politie en jongeren, dan is hij niet te beroerd om zich daarover uit te spreken.
0: Want hij riep jongeren ook op om te gaan stemmen, hè?
1: Ja,
0: dat vindt hij belangrijk.
1: Ja, precies 2 jaar geleden boekte radicaal rechts in Europa bij de Europese verkiezingen en zeker ook in Frankrijk een monsteroverwinning, waarop de Franse president Macron riep verkiezingen uit. En hij voelde dat dit het moment was om jongeren op te roepen. Hij zei, de extremen zijn aan het winnen in dit land. En jongeren moeten zich realiseren dat hun stem ertoe doet. Dus ga in hemelsnaam alsjeblieft stemmen op die en die datum.
0: Heeft hij zich ook uitgelaten over de invloed van het Witte Huis op het WK?
1: Nee, dat eigenlijk nauwelijks. Dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.
0: Zou daar een reden voor zijn dat hij dat niet doet?
1: Het zou kunnen zijn dat het misschien toch iets te ver van zijn bedshow is. Ik kan me ook voorstellen dat hij misschien net niet goed genoeg op de hoogte is van de Amerikaanse politiek om daar een heel uitgebreide analyse over te geven. Want je merkt wel, hij is toch ook bezig met zaken die buiten het voetbal spelen. Hij is natuurlijk min of meer geschoffeerd door een Paraguayaanse senator na afloop van de wedstrijd Frankrijk-Paraguay, waar veel om te doen was. En dan komt hij toch wel met een hele erudite verklaring en reactie op zo'n vrouw.
0: Hij schijnt ook een goede band met president Macron te hebben. Macron had hem zelfs op zijn telefoon als snelkeuzetoets, las ik.
1: Ja, Macron weet natuurlijk ook als geen ander wat belangrijke Franse symbolen zijn. En Kylian Mbappé is zo'n Frans symbool. Op het moment dat hij nog bij Paris Saint-Germain speelde, was er sprake van dat hij zou vertrekken. En Macron die vond het eigenlijk wel belangrijk dat hij als voetballer voor de Franse competitie behouden zou blijven. Grappig, want Macron is eigenlijk aanhanger van de aartsrivaal van Paris Saint-Germain, Marseille. Maar hij heeft er toch alles aan gedaan om lang binnenboord te houden. Maar je ziet, die mannen hebben een klik. Ook als de Franse selectie op het Élysée komt. Die mannen, daar zie je dan een soort non-verbale communicatie. Macron is ook graag in de buurt bij Mbappé. Ook omdat hij natuurlijk voelt dat zijn populariteit geen schade aanricht.
0: Dat straalt op je af natuurlijk een beetje.
1: Zeker.
0: Ja. Wat opvallend is, hij omringt zich vooral met vrouwen, ook zakelijk. Waarom zou dat zo zijn?
1: Nou, met vrouwen, maar vooral met familie. Het is een jongen die naar verluid zijn kring heel klein houdt. Zijn vader, dat is echt de voetbalman. Die was van kleins af aan al zijn jeugdtrainer. En die heeft hem in de sport echt begeleid. En zijn moeder, trouwens ook een ex-topsporter, maar dan handbal. Maar dat schijnt echt het zakelijke brein te zijn van al zijn zakelijke keuzes. En die dat ook een beetje bij hem weghoudt. En zij is daar heel belangrijk in.
0: Want verder is het ook een gesloten bastion.
1: Ja, je hoort betrekkelijk weinig. Het is natuurlijk al inmiddels al 10 jaar misschien wel de grootste sporter van heel Frankrijk.
0: Heeft hij bijvoorbeeld een partner, weten we dat?
1: Daar lijkt het inmiddels wel op. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. In ieder geval dat de roddelpers erachter kwam. Hij schijnt samen te zijn met een Spaanse actrice. Iemand die ook heel populair is, Esther Exposito. In tal van series. En die worden nu regelmatig samen gespot. En ja, daar wil de pers natuurlijk alles van weten. Maar het is niet zo makkelijk om erachter te komen.
0: Ja, hij is nu 27, dus hij kan nog wel even wat toernooien mee ook, hè?
1: Ja, het is bijzonder. Messi scoort er natuurlijk aardig op los momenteel. En die is nu de topscorer alle tijden op het WK. Maar Mbappé is tweede. Ja, die heeft, als hij zo doorgaat, heeft hij toch nog wel 2 goede WK's te gaan namens Frankrijk.
0: En kijken we hier naar de spits van de nieuwe wereldkampioen, voor je gevoel?
1: Dat denk ik wel. En stiekem hoop ik het ook.
0: Ja. Jean-Paul Risson, dank je wel.
2: Het is 11:55.
0: Nigel Farage trad deze week af als leider van Reform UK na fraudeaantijgingen aan zijn adres. Maar vrijwel direct daarna stelde hij zichzelf weer verkiesbaar in zijn kiesdistrict om zo weer als winnaar terug in het lagerhuis te komen. Zijn grote tegenstanders wilden niet meedoen aan het politieke spelletje. Maar nu is er toch iemand opgestaan die het tegen Farage gaat opnemen. Namelijk ene Count Binface. Joost Dobber, correspondent voor het Financiële Dagblad. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wie is dat eigenlijk, Count Binface?
3: Ja, Count Binface, graaf vuilnisbakhoofd. Een typisch excentriek fenomeen in de Britse politiek. Waar ze zo af en toe, best wel vaak zelfs, hele satirische kandidaten hebben die voor de lol meedoen. De lol bestaat vooral uit, als de uitslag gepresenteerd wordt, dan gaan al die kandidaten op een podium staan ergens in een zweterige gymzaal. En dan wordt er een foto gemaakt. Ja. Dus dan sta je daar als satirische kandidaten in een gek pak. In het geval van Count Binface, die heeft een soort, hij noemt zichzelf een space warrior. Dus hij heeft een ruimte, soort van schurkenpak aan. Ja. Met een grote vuilnisbak op zijn hoofd. En ja, die foto, daar doe je het voor.
0: En wie zit er in die vuilnisbak, denk je?
3: Het is een, dat weten we, het is een comedian. John Harvey heet hij. Hij is een scriptschrijver. Hij heeft meegewerkt aan satirische tv-programma's. Ook meegewerkt aan Have I Got News For You. Dat is in Nederland, Dit Was Het Nieuws. Ja. Dus die heeft dit opgepakt. Dit is zijn karakter en hij doet iedere keer mee. Hij heeft al tegen Boris Johnson, al tegen Theresa May, Rishi Sunak en Andy Burnham. Vorige maand stond hij ook op het podium. Ja. Maar het verschil is dit keer dat hij geen tegenstand heeft. Alleen Farage en hij. Dus opeens krijgt hij heel erg veel aandacht.
0: Ja. Wat zijn zijn standpunten van deze Count Binface?
3: Ja, die zijn natuurlijk ook grappig bedoeld. Hij is voor de afschaffing van de VAR bijvoorbeeld. Herintroductie van de Britse teletext.
0: Ah, ja.
3: Verplichte militaire dienst voor iedereen die zonder oortjes luide muziek of filmpjes speelt op zijn telefoon. En zijn allerbekendste standpunt is dat er een handendroger is in een pub ergens in West-Londen, waarvan hij vindt dat hij op een logische plaats gehangen moet worden. Dus ja, dat is een beetje het niveau.
0: Dus wel echt maatschappelijk betrokken, zeg maar.
3: Ja, nou ja, sommige punten zijn nog best wel schuren tegen de serieuze aan, maar het meeste is gewoon grappige onzin inderdaad.
0: Nou, is dit nou puur een ludieke kandidaat of is hij toch op een bepaalde manier ook een raar soort stemmenkanon geworden?
3: Nou ja, het is een puur ludieke kandidaat. Maar door die bizarre omstandigheden, die Farage, die je zei net, hij trad af als partijleider van Reform. Dat klopt niet helemaal, maar hij is wel vertrokken als Kamerlid, als lid van het Lagerhuis. Uh-huh. Het feit dat hij de rare omstandigheden waaronder dat gebeurde, dat de andere grote partijen zeggen, ja, hallo, je probeert de aandacht af te leiden van jouw problemen.
0: Van maar iets te doorzichtig.
3: De donaties. Ja, het is doorzichtig. Wij gaan daar niet aan meedoen. Dus opeens heb je een situatie waarin die Count Binface best wel een beetje kans heeft. Ik zeg een beetje hoor. De bookmakers zeggen misschien 1-6. Wat echt al heel veel is. Want de vorige keren dat hij meedeed, scoorde hij veel minder dan 1%. 0,1% of zo. Nee. Dus opeens, ja, het lijkt ergens op. En iedereen smult ervan. Omdat Farage het natuurlijk helemaal zichzelf in de penarie heeft gebracht.
0: Nou, tot 13 augustus moeten we in spanning blijven zitten. Dankjewel Joost Dobber. Voor je toelichting. En dit was het oog van vanavond. Straks in Nooit meer slapen een herhaling van het gesprek met Frits Spits van eerder dit jaar. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en gezond.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Radio 1.
2: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag, wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een... op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
1: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing.

0: De vraag.
1: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
6: Het weer tot slot.
5: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeenafgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten. Bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen.
1: Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.